0: groei de vruchten van. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, heel goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: PIF, het Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een half miljard in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen of zelfs in zijn geheel te kopen de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyadh, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen we natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudisch staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor 115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor 81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van 34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Dus mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify 75 miljoen dollar. Dus dat is nogal een verschil. Er is een verschil van om en bij de 40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm 80 miljoen en 20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op 100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer, coach, natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is 15 miljoen euro. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens 20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid. Want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van 150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman, die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League, waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden, maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten, dat Haaland weg zou gaan. PRS ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florino Perez zit niet stil, dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor 120 miljoen per jaar. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, 120 miljoen. En dat is dus eigenlijk wat Barcelona betreft aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, dan heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij al hooguit over een rechter vleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileumaward voor het tennisspectakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO er weer heeft bijgetekend, zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team, dat het zo goed doet dit jaar, boekte in 2025 seizoen een winst van 166 miljoen pond. Op een omzet van 633 miljoen pond. De winst in 2024 was 117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal. Dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex als een van de sponsors van het toernooi aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, wil je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren merk. Heeft geen vooruitziende blik gehad. Want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts. Omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's, Victor, V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, ik kan even niet leveren. We hebben geen V's meer.
2: Ja, het is krankzinnig.
1: Oh, maar dat slijt al. Dit is toch echt. Oh, dit is wel echt een flater hoor. Hoe kun je nou. Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel V's zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden een ervaring dat ze met een hele hoop V's zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Beversport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie, Robert.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En het eerste tweeluik is inmiddels afgesloten. In Almere begon het nog rustig, maar het tweede weekend kwam het pas echt op gang, waar het event voor de beachtennissers zelfs nog meetelde als kwalificatiewedstrijd voor het EK. Nu is er één weekendje rust, al zou er eerlijk is eerlijk weinig sprake van zijn. Alles wordt namelijk op de boot naar Ameland gezet, waar er meer dan 100 velden aangelegd gaan worden. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, zo zit het eerste dubbelweekend in Almere erop. Hoe kijk je daarop terug? Ja.
2: Nou, op zich hartstikke goed. Ondanks dat de weersvoorspellingen of de weersuitvoeringen behoorlijk winderig waren, waren er twee mooie weekenden.
1: Ja, nog wat ballen het water ingeblazen of viel dat mee?
2: Nou, dat viel gelukkig mee. Het strand van Almere is gelukkig dusdanig groot dat je bijna niet in het water terecht hoeft te komen. En dat was natuurlijk ook wel prettig met het verbod op zwemmen op dit moment nog steeds in Almere.
1: Ja, dat heeft allemaal te maken met dat blauwalg, toch? Wat voor de kust hangt.
2: Ja, precies. Ze zijn nog aan het onderzoeken geweest. Ik heb eigenlijk de uitslag niet gehoord wat er exact aan de hand is. Maar goed, dat maakte voor het strandgebeuren niet zoveel uit. Wij hebben een prima tweede weekend gehad in Almere met mooie beelden erbij. En twee mooie sporten ook. Want we hadden dit weekend footvolley en beachtennis, zoals je al aankondigde.
1: Ja, toch even eerst over het beachtennis hebben. Dat werd namelijk aangemerkt als kwalificatiewedstrijd voor het EK. Ik neem aan dat dat dan toch wel wat deelnemers van wat hoger niveau trekt.
2: Ja, dat is wel grappig. Het trok zeker wat deelnemers van een hoger niveau. Maar het was eigenlijk een laatste kwalificatietoernooi tussen de vijf herenteams die mochten strijden om de tweede plaats. Of eigenlijk de tweede ticket om naar het EK in Griekenland te kunnen gaan. En het was wel een wedstrijd wedstrijden van wat hoger niveau, wat de meeste mensen eigenlijk niet zomaar kennen in Nederland. De verwachting is eigenlijk dat het een beetje beachtennis, balletje overslaan is, maar dit is wel een wat hoger inderdaad, een hoger niveau beachtennis wat ze lieten zien. Het was alleen jammer dat er een van de teams vooraf geblesseerd raakte en een van de teams tijdens het toernooi geblesseerd raakte, waardoor er nog drie teams uiteindelijk over waren om voor de laatste ticket te strijden. Dus het was een relatief kort toernooi, maar wel van hoog niveau inderdaad.
1: Ja, en ook het footvolley kwam langs. Hoe was dat? Want ook daar zei je over dat er wel een hoger niveau footvolley te vinden was in Almere.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Daar hebben de meeste mensen zich ook wel over verbaasd. En eigenlijk bij het footvolley was het echt ook druk. We hadden het hele zendercourt rondom vol zitten toen daar met footvolley gespeeld werd. En je moet het daar ook zien, zeker de dames, die kijken zich daar toch ook wel een beetje de ogen uit. Want het net hangt bijna op dameshoogte van het beachvolleybal. Alleen bij het footvolley slaan de spelers met de onderkant van de voet gewoon de bal weer terug over dat net heen. Waar de dames volleyballers dat natuurlijk met de hand doen deze spelers dat. En ze kwamen met name uit Brazilië. En doen die dat gewoon met de voet.
1: Ja, dus het was even een weekendje de Copacabana aan het Almere strand.
2: Ja, absoluut. En die verwachten we ook wel vaker terug. Het volgende toernooi is nu in Hoek van Holland voor het footvolley over een aantal weken. Maar daar gaan we zeker nog wel meer van zien, horen en terug kunnen kijken van deze sport en ook deze spelers.
1: Nou, Hoek van Holland is begin juli. Eerst hebben we nog het weekend in Ameland. Dat is niet aankomend weekend, maar het weekend erop. Want ja, eerst is het natuurlijk zo. Hè, al die spullen die gebruikt zijn en dergelijke, die moeten op de boot naar Ameland. En dan moeten er ook een kleine honderdtal aan velden worden aangelegd.
2: Jazeker, dat is ook nog een hele logistieke uitdaging inderdaad. Want de spullen die van Almere, die staan inderdaad allemaal al ingeladen. En die worden vandaag op Ameland gelost, als het goed is al. En dan gaat er aankomende maandag of dinsdag gaat er nog een trailer die kant op om nog even de extra materialen, de extra velden en ja, alles wat we eigenlijk op gaan bouwen ook nog die kant uit te brengen. En dan gaan we vanaf woensdag gaan we daar opbouwen met een man of 30 om inderdaad die velden allemaal klaar te hebben staan op vrijdagavond. Ja, en dan volgens 3 dagen beachvolleybal te spelen.
1: Ja, precies. En Almere, of Almere, Ameland. Je noemde het eigenlijk al jaren als misschien wel een van de meest magische weekenden van de kalender. Waarom moeten mensen nou massaal naar Ameland afreizen en zich aanmelden voor de Summer Beach Life Tour?
2: Ja, Ameland is eigenlijk vanaf de eerste keer dat we daar zaten al, medio 2004, 2005, eigenlijk al op het moment dat je de boot opstapt, dan heb je eigenlijk al het idee dat je op vakantie gaat of een weekendje lang echt weg bent. Je stapt de boot weer af van op het eiland en je gaat naar je accommodatie toe. En vervolgens is het gewoon eigenlijk 3 dagen lang lekker op het strand verblijven. 3 feestavonden erbij die ze organiseren vanuit het strandpaviljoen. En het is eigenlijk gewoon 1 grote community met beachvolleybal-liefhebbers. En dat maakt uiteindelijk de locatie wel heel bijzonder. En het zijn niet eens de beachvolleybal-liefhebbers alleen, maar ook de voetbalteams die komen naar het eiland toe. Verschillende sporten eigenlijk die toch een weekendje komen beachvolleyballen. En dat maakt het met z'n allen toch wel ontzettend leuk. Ik denk dat er een kleine 1500 man staan te beachen dat weekend.
1: Ja, dat zijn fantastische aantallen. Toch voor de mensen die mee willen doen, nogmaals de oproep, meld je van tevoren aan. Dan weten jullie ook een beetje waar jullie aan toe zijn. Waar kan dat?
2: Dat kan nog steeds en altijd via de website summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen, ga dat zeker doen. En dan niet aankomend weekend, dus even voor de duidelijkheid. Maar het weekend erna op Ameland weer de volgende stop nummer 3 van dit seizoen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met bouwen daar.
2: Zeker, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus nou ja, laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want nou ja, we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het is het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal. 21% zegt de Olympische Spelen. 9% zegt de UEFA Champions League. Dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk. En 8% zegt de Super Bowl. Nou ja, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK-voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel doublures bij. En tenslotte, een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering, dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitality-programma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat vergeleken met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1 plus 1 is 3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuigen van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechter zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het alleroude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Dus. Maar je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug gestaan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechters zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over, maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen. Maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Nou, Michelob Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst eens dacht van, hè, welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken een 0.0 die overal zichtbaar is in de sport. Dus wat ik ook wel creatief vind, is dat met die, enerzijds ben ik er hartstikke tegen, die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions, wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola, die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Dus geen 0.0 dit keer. Dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico, hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer en heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie. Maar blessures voorbuiten uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluid is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een 4 miljoen dollar deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Dus Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuige die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Dan als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken. Helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja, ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al, die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van, nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team, dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikte het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt, dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is het natuurlijk Spaans-talig, dat is. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Hè. Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van, nou, daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd. En dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft, tot slot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Hato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zal bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 1800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen, als laatste nieuwtje van het WK, heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daarin direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En dat is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BV Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. It's so lovely.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus ja, nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja, dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. Wel. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, mocht komen.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep, Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren. Ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien. De transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart. En we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen en toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht, hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen, maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten, maar die zijn volgens mij al zo goed als vol, begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld, maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald, heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf één nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van, hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we of in shifts of een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op... Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nee, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: 22 kilometer.
2: Ja, dan kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van, jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking, wat er eigenlijk allemaal in zit. Probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat we het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Nou, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge Shine. Onze Speer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: What the hell?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Jelmer Denneman en Nick Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schelhuis, speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben hem al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is, maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk, tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen en dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
2: Absoluut, natuurlijk. Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland en die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball. Dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
3: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchairstoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
2: Nou, dat is wel duur.
3: Ja, ik heb ze voorbij zien komen. 15.000.
2: Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
3: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is power chair hockey, nog wheelchair hockey.
2: De officiële term.
3: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denkt, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
3: en hoe ging dat ervoor?
2: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
2: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. Maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
3: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
2: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
3: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Op is een hulpmiddel eerder op of versleten dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeenten over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, Dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben. Om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. Eén, voor de sporter. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
2: ja, absoluut.
3: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
2: Nee, inderdaad. Hockeyen. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
2: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is exact hetzelfde bij powerchair hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld 4,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
3: Ja, het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: Dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is. Man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
1: Want hoe zit het eigenlijk met die sport? Als in waar kan een team het meeste verschil maken? Als je het nog hebt over die punten. Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2,5?
2: Ja, je ziet echt, op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede 3-punters. Die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
3: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
2: Nee, het is een no-contact sport inderdaad. Maar
1: dat zeg, anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
2: ja, zeker.
3: Dat gebeurt wel natuurlijk.
2: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
3: De halfpunten, zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
2: die zetten de bloks inderdaad, net zoals in basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punter kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Hm. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het kan redden.
3: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
2: Absoluut, zeker.
3: En hoe zit dat bij jullie in team?
2: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen. En dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
1: En terug naar het toernooi. Want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed bezig.
2: Ja. Ja, nee, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. Nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen. En,
1: ik noem even een 39-1 tegen Canada, ja. 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
2: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
3: En als ik dan kijk naar het materiaal. Hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken? Of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen? En zit daar dan veel verschil tussen?
2: Nou, de beste stoel vind ik, die op de markt. Je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook een Canada bijvoorbeeld. Die heeft niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
3: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
2: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
3: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
2: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland.
3: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
2: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
3: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
2: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstokje krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven. En op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Unique Sport thuis ook kan laten zien.
3: Ja, zeker. En belangrijk. We hadden het voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst. Natuurlijk initiator, oprichter van Unique Sport. Maar ook in het verleden natuurlijk hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
2: Zeker.
3: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Unique Sport thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap. Maar het kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
2: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals pouwtje hockey of pouwtje voetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
1: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
2: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden en gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn, maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken, dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
2: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
3: Oh, dat is mooi.
1: Ja. Kijk, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn we er ook bij. Dat ga ik dan vast vertellen. En het volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
2: Hopelijk. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
1: Precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers wel. Gefeliciteerd met WK Zilver.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. What is

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
9: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Summer of Football.
1: Geopolitiek gezien is het WK-voetbal in Canada, Mexico en de VS een best wel interessante. Vooral het laatstgenoemde gastland, de Verenigde Staten, heeft zichzelf de afgelopen, anderhalf jaar niet bepaald overal in de wereld populair gemaakt. Het meest in het oog springende land dat zich geplaatst heeft voor het WK en niet bepaald op goede voet staat met de VS is Iran. Waar komende vrijdag weliswaar een voorlopig akkoord getekend zal worden, zijn de twee landen al sinds eind februari met elkaar in oorlog. En dit dreunt ook door in de manier waarop het nationale voetbalelftal van Iran behandeld wordt, dit toernooi. Het hele team moest noodgedwongen uitwijken naar Mexico en om überhaupt deel te nemen mag het team enkel op een wedstrijddag inreizen en moet het zo snel mogelijk daarna weer terug naar Mexico. En Iran is by far niet het enige land dat problemen heeft gehad met visa en inreizen. Ook Irak kende een stroeve start met sterspeler Ayman Hussein, die bij aankomst in Chicago 7 uur werd vastgehouden voor hij mocht doorreizen. Documentairemaker en journalist Sinan Chan kent beide landen goed en bezocht ze ook voor zijn documentaires. En als enorme voetbalfan bekijkt hij onder meer deze landen met extra interesse. Ik ga hem ook spreken over deze landen, maar ik ben uiteraard ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar zijn Turkije. Sinan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst toch even Turkije beetpakken. Dat is natuurlijk het land wat voor jou extra veel betekenis heeft. Dat was nog niet het beste begin, hè, dit WK?
2: Nee, helemaal niet het beste begin. En ook echt teleurstellend. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, 2 jaar geleden op het EK hebben ze het aardig gedaan. Maar ik was niet zo te spreken over de trainer, over Vincenzo Montella, de Italiaan. Omdat ik vind dat hij te behoudend en te angstig voetbalt. En zonder spits voetbalt. Nou, je kan best zonder spits voetballen. Met een schaduwspits. Maar dan moet je wel een elftal hebben wat op Frankrijk en op Spanje lijkt. En dan kun je dat avontuur aan. En Australië is ook niet bepaald het sterkste elftal. Ik heb ze ook zien voetballen. Ze hebben zich ingegraven en hebben heel knap uit 2 counters eigenlijk een doelpunt gemaakt. De volgende wedstrijd is tegen Paraguay. Dan moeten ze ook winnen om vervolgens tegen gastland Amerika te spelen. Maar het is niet best. Ik ben er niet heel blij mee. En, nee. En helemaal als je om 6 uur opstaat. om ernaar te kijken, dan ben je ook de hele dag chagrijnig. Maar weet je, ik vind verliezen niet eens zo erg. Als er maar een beetje strijd is. We hebben gisteren, om een brug te maken naar Irak. Irak-Noorwegen keek ik. Tuurlijk, Noorwegen is veel beter. Maar de strijdlust van Irak, ik vond het toch mooi. En vooral de eerste helft hebben ze het Noorwegen echt moeilijk gemaakt.
1: Ja, voordat we het daarover hebben, toch eens even heel kort terug naar Turkije. Ik ben erg benieuwd. Ja. Kijk je nou met extra ogen toch ook naar Ferdi Karioglu? Want dat is natuurlijk iemand die bij, komt uit Arnhem, maar dat is een vergeven. Ja. Maar bij NEC natuurlijk doorgebroken is.
2: Nee, dat eerste is hem zeker vergeven. Het tweede heeft hij helemaal goed gemaakt. En zijn ouders wonen in de buurt van Nijmegen. Ja, ik kijk naar hem, maar ik kijk ook naar Orkun Kupcu, die bij Feyenoord heeft gevoetbald. Mm-hmm. En er loopt nog een Nederlandse Turk rond, Oğuz Aydın. En die komt uit de jeugd van AZ. En die voetbalt bij Fenerbahçe. Is een buitenspeler. Dus er zijn drie Nederlanders in het elftal. En ik vind dat leuk. Ferdi heeft natuurlijk een goed seizoen gehad in Engeland. Ik vond hem ook de minst slechtste, mag je weten. Ik vond iedereen slecht. Hij kreeg nog een 6,5 van mij. En hij heeft zich heel goed ontwikkeld. En bij NEC was het een aanvallende middenvelder. En ondertussen is het een linksback geworden.
1: Ja, dan toch hebben we het over de landen waar, in ieder geval jij ook natuurlijk met extra interesse naar kijkt. Ja. 2 landen die jij ook voor je documentaires uitgebreid hebt bezocht, Irak en Iran. Toch beginnend even met Iran, want dat is ik toch het meest in het oog springende land als het gaat om ook de geopolitieke situatie tussen de VS en Iran. Hoe kijk jij naar hoe er met Iran wordt omgegaan dit WK?
2: Nou ja, er waren ook wat problemen met Uruguay, begreep ik. Met het elftal van Uruguay. Nou, Irak. Maar er zijn. En we hebben die scheidsrechter gehad, hè? Dus Somalische meneer die niet mocht afreizen. Ik vind het echt een schande dat je gastland bent, maar niet gastvrij bent. Dus je nodigt eigenlijk mensen uit voor een mondiaal feest. Je bent gastheer. En de manier waarop je met je gasten omgaat, ja, dat is eigenlijk gewoon schandalig. En in die zin hadden ze het misschien ook niet moeten toewijzen aan Amerika. Misschien als het had gekund, Canada en Mexico samen. Maar deze manier natuurlijk. Kijk, wat je ook van Iran vindt, er is oorlog. Maar je hebt ze nu eenmaal uitgenodigd, sportief, op het is een WK. Het is een feest. En als je dan op dat feest selectief bent in omgang met landen en met gasten. Ja, dan kan dat niet. En kijk, Trump overschaduwt dit WK. Infantino overschaduwt dit WK. Terecht dat Virgil van Dijk opmerking maakte over die drinkpauzes. Hè? Dat daar meteen knallen alle commerciële activiteiten doorheen, adverteerders, reclameblokjes en noem maar op. Dus dat zie ik ook allemaal en de kritiek is terecht. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen, als ik dan zo'n keeper van Kaapverdi zie, dan ben ik Infantino ook wel weer vergeten. En dan denk ik, wat een schoonheid, een man van 40 die op zijn 25ste professioneel wordt. En met heel veel moeite eigenlijk op zijn 40ste op een WK komt. En een fantastische wedstrijd kiept tegen Spanje. En dan uiteindelijk ook nog moet huilen. Niet zozeer om de wedstrijd, maar gewoon om de weg en de pad die hij heeft afgelegd. Ja, Infantino is straks een voetnoot. Deze man niet. Er zullen nu duizenden kinderen in Kaapverdi zijn. Ook in andere landen die geloven in een droom. En ik denk dat we daar ook vooral daarna moeten kijken. Zeker de kritiekpunten terecht. Maar de manier waarop je Iran behandelt. En het zijn sporters. En zodra de wedstrijd afgelopen is, duwen ze alweer het vliegtuig in. Het is ook niet gezond, niet oké, niet sportief. En niet de manier waarop je je gasten behandelt.
1: Nee, zag je dan toch die stress vooraf, maar vooral ook de enorme vermoeidheid die komt kijken bij dat vele reizen. Eigenlijk gelijk af in dat 2-2 gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. Want ik denk, ja, als je heel eerlijk bent, Iran zou toch Nieuw-Zeeland normaal gesproken makkelijk aankunnen.
2: Ja, nee, maar je zag het ook. Als je echt goed kijkt bijvoorbeeld naar de tweede helft, laten we zeggen vanaf de 60ste minuut, vond ik ze heel traag voetballen ook. En dat zal natuurlijk ook door, ook zeker door het weer komen, maar ook door vermoeidheid. En iedereen weet, al is het maar een korte vlucht van 2-3 uur, dat heeft effect op je. Want je bent gewoon moe en je moet rusten, het lichaam moet rusten. Ja, om vervolgens dan weer in het vliegtuig te stappen naar de wedstrijd en weer terug. En dan weer terug vliegen. Ja, het is niet te doen. En het verdient ook geen schoonheidsprijs op de heen. Ik bedoel, de omstandigheden voor alle landen, alle elftallen moeten hetzelfde zijn. En het zijn sporters. En zo maak je het ook weer politiek, hè? Dus je zegt de hele tijd van, ja, je moet het WK niet politiek maken. Maar zo maak je het wel politiek de hele tijd. En Amerika. En ik vind dat, ja, Amerika nooit meer een WK moet organiseren. Echt, ik vind dit ziet er niet uit, deze manier van landen verwelkomen, moeilijk doen. Dan had je moeten zeggen, jongens, we geven hem terug. Laat Mexico en Canada het maar doen. En als je het organiseert, dan moet je dat op een goede manier doen, vind ik.
1: Ja, en nu zit Iran in een pool met naast Nieuw-Zeeland ook België en Egypte. Nou, we zagen allebei in die openingswedstrijd tussen België en Egypte één, Egypte sowieso echt totaal niet mogen uitvlakken. Maar dat België ook nog niet helemaal lekker in de wedstrijd zat. Dat wordt het voor Iran natuurlijk nog lastig zat om door te komen. Want kijkend naar de stand, ze staan nu onder Nieuw-Zeeland door dat resultaat. Dan moeten ze hopen dat Nieuw-Zeeland eigenlijk met grotere cijfers verliest om, nog een heel klein kansje te hebben om door te gaan.
2: Ja, en België en Egypte zijn sowieso beter dan Nieuw-Zeeland. En als deze, die vermoeidheid ook zo op deze manier blijft, Ja, dan is Iran zeker geen partij voor België en ook niet voor Egypte. Want ik vond Egypte best fris voetballen ook tegen België. België had het de eerste helft best moeilijk. Nu hebben ze ook twee giganten. Voorin natuurlijk. Marmoush en
1: Salah.
2: Ja, dat zijn gewoon twee topspelers. En dus Iran gaat het moeilijk krijgen. Aan de andere kant denk ik ook, je had ook kunnen kiezen om niet af te reizen. Om als enige elftal te zeggen, ja, we boycotten dit. Want wij gaan niet voetballen. 1, in een land waar we niet welkom zijn. 2, waar ook een oorlog mee is. Je had dat standpunt kunnen innemen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ik weet ook niet waarom. Misschien is het druk vanuit FIFA. We weten ook dat regimes heel vaak voetbal ook gebruiken. Hè? Vooral als het goed gaat. Als een soort propagandamiddel.
1: Sportswashing.
2: Dus... Ja, sportswashing. Je had wel een principieel standpunt kunnen innemen door te zeggen, nou, wij reizen niet af. Wij gaan dit boycotten. En ik weet niet of dat ooit in de geschiedenis van een WK is gebeurd, hoor. Dat een land heeft gezegd, wij reizen niet af. Het zou wel eens een keer mooi zijn als er een land zou zijn die dat zou doen. Misschien is het er, ik weet het niet. Hè. Misschien zitten er nu allemaal voetbalkenners die tegen mij zeggen, ja, maar zie dan in 78 in Argentinië is, weet ik veel, Duitsland niet afgereisd. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, een ander land.
2: Maar het zou wel mooi zijn als het dus een keer zegt van nou, we boycotten dit. Helemaal als je ergens niet welkom bent, toch?
1: Nou ja, dat lijkt me evident. Een ander land waar jij ook voor je documentaires meerdere malen geweest bent, is Irak. Die startte afgelopen nacht tegen Noorwegen. Ze zitten in een pool waarbij er niet zo gek veel kans is om door te gaan. Maar toch, starten tegen Noorwegen. Hoe bijzonder is het en hoe mooi is het dat uitgerekend Ayman Hussein, de man die 7 uur lang werd vastgehouden in Chicago, de treffer maakt voor Irak in die 1-4?
2: Ja, fantastisch. Ook natuurlijk. Kijk, mijn eerste WK was die van 86 met Maradona. Ik was helemaal in de ban en de magie van pluisjes, zoals ze hem noemden. En dat is ook het WK waar Irak ook aan meedeed in 86. Nu heb ik daar niet heel veel herinneringen aan Irak zelf. Maar ja, 40 jaar later. Doen ze weer mee. Ze hebben een goede campagne gehad. Ze hebben ook nog tegen Spanje gelijk gespeeld. Hè? 1-1 in de voorbereiding. En ik moet je heel eerlijk zeggen, het eerste helft was echt fantastisch. Irak ging heel erg mee in het tempo van Noorwegen. En ik zag ook hoe kwetsbaar eigenlijk Noorwegen in de achterhoede is. Weet je wel? Want die Ayman Hussein heeft ook nog met het hoofd gescoord. Hij dook tussen drie grote Nooren bovenuit en scoorde met het hoofd. Dus ik vind het een leuk elftal. En ik vind ze strijdlustig. En ik vind het helemaal niet erg dat ze verliezen. Als er maar strijd is. En dat miste ik bij Turkije. Maar ik zie het heel erg terug bij Irak. En natuurlijk, die zullen ook geen ronde doorgaan. Maar die kunnen wel straks met opgeheven hoofd teruggaan. Waarin ze toch hun strijdbaarheid hebben laten zien. En bij Turkije vond ik het heel erg gezapig. En dan dacht ik, jeetje, je verlies, maar doe dat wel met opgeheven hoofd. En zeg ook tegen jezelf, van we hebben er ook echt alles aan gedaan. En ik vind Irak dus echt heel leuk, zoals ik Kaap Verdi heel leuk vind. En ik vind Curaçao ook leuk, ook al verliezen ze met 7-1. Het is toch mooi, weet je. Het is mooi voor het eiland. En ja, Duitsland walst eroverheen, maar het maakt in die zin ook niet uit. Ik vond dat ene moment bij die 1-1 al leuk, joh. Dat die Duitsers even een soort vertwijfeling van, wat is dit, weet je wel, de gelijkmaker. Ja, en datzelfde zie je bij Kaap Verdi. En dat is het mooie aan voetbal ook. Er zit altijd een verrassing in. Je moet eigenlijk nooit je tegenstander onderschatten. Je moet nooit denken, daar walsen we wel even. Kijk naar Qatar tegen Zwitserland.
1: Ja, ook zo stunt.
2: Weet je, maar ook als je ziet hoe die Zwitsers voetbalden. van ja, dat komt wel goed, weet je wel. We prikken er zo wel een paar in. Ja, en dan krijg je hem op de 95e minuut krijg je hem gewoon tegen. En pakken ze een punt van je.
1: Ja, zo wisselt dit wereldkampioenschap eigenlijk toch terechte kritiek af met ook prachtige verhalen. En zo zullen we hopelijk tijdens dit WK nog heel veel gaan beleven. Sinan Can, voor nu mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. En ja, ik hoop voor jou toch dat Turkije in ieder geval in de komende wedstrijd wat beterschap belooft.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. 1, 2, 3.

0: buiten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapten Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald. Voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapten Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam, horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was ik, heb ik de eerste elke sterren toch ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo, 11 op Almierhout als head pro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurse was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ik ben gewoon 23-jarige jongen. Gewoon naar Nederland. Wilde gewoon wat zien. En lesgeven.
1: Ja, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Nou, ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap. Om je op je 23ste dan Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Ik kende één persoon hier, geloof ik. Toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. Nou, ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat is een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland, samen met het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, laten we zeggen, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht, Made in Scotland, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Als klein is een familie in Scotland. Daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk, er was een golfbaan, de Lingewalse, 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede momenten ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, als laten we zeggen, architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
2: Ja, dus het begin ging wel een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen traineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
2: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is een inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
3: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
2: Ja.
3: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, we zijn bezig met wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben erop gebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf en ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, konden haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
3: Ja.
2: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter, dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 ja. mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, wat blijft jou nou het meeste bij?
2: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
3: En daarvoor ook.
2: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
3: Ja.
2: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. Hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat is echt voor ons een record. Nou, het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegen aanslaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En we hadden hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ze hebben ze, ja, beter en kan je niet beschrijven.
3: Jeroen Kans,
2: ja, Jeroen was ook fantastisch. Ja. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was ja, heel bijzonder. Echt een bijzondere jongens dat.
3: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Want die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emmen, hier ook wel geweest in de uitzending. Golven met 2 protheses. Onderbeen protheses. Die sloeg in de baan al 2 keer raak.
2: Dus ja, je kopt 5 ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste 2 ballen raakt hij de ding. En dan met de andere 3 heeft hij bijna 5 keer geraakt.
3: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars. Het waren er 9 of 10, denk ik.
2: Nou, was 6 mensen het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
3: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg.
1: Dus, oh, kijk, nou, dat is goed nieuws.
3: Nee, maar.
1: De opbrengst die ging onder meer naar Parapaard, EK Disabled Open en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
2: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat is in 22 volgens mij voor het eerst leren kennen. Omdat ik was eerder met BMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik ook oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en ook met Marielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
3: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
2: 23,
3: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En ja, we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En ja... Het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
2: Ja,
1: ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht. Wat was die gozer nou weer aan nadenken? Ja, jij zegt volgend jaar al. Ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
2: Dat klopt.
1: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
2: Nou, ik was voor mij bezocht de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperking, de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. Dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien en misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook ja, te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
1: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
2: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op het toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad en de Seniors Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus is van heel gaaf.
1: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens zeg maar erop?
2: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Weet je, het is gewoon. Het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Het is echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een zand-based course. Dus de grond is hard. Ja. Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
1: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
2: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die hebben iets meer tijd nodig. Die meer tijd. Kijk, één jongen de laatste keer die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal. Hij had in één hand 3 vingers, andere 2 vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had 2 protheses ook nog. Dus die jongen speelt handicap 2. Hè. Dat is heel goed. Hè?
1: Ja, ja.
2: Het is heel bijzonder. Dus we mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.
1: ik klaag ook niet.
2: Nee, maar, het is, en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. Sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
3: Ja, ja en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen. Want het is echt, echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proud Funding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om dat ervoor te zorgen.
1: Nee, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie concollega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
3: Ja, het is ook mooi. Dus nee, wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die over zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
2: Nou, dit wordt volgens mij goed overlegd. We moeten wel contact met de sport, handicap sport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETK, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van de Sipgolf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
1: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending. David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
2: Graag gedaan, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: PIF, het Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een half miljard in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen, of zelfs in zijn geheel te kopen, de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyad, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen we natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudi's staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor 115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor 81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van 34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Dus mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify 75 miljoen dollar. Dus dat is nogal een verschil. Er is een verschil van om en bij de 40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm 80 miljoen en 20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op 100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer, coach natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is 15 miljoen euro. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens 20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid. Want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van 150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman, die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League, waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden, maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten dat Haaland weg zou gaan. Perez ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florino Perez zit niet stil, dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor 120 miljoen per jaar. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, 120 miljoen. En dat is dus eigenlijk wat Barcelona betreft aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, dan heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij al hooguit over een rechter vleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileumaward voor het tennisspectakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO de deal heeft bijgetekend zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team dat het zo goed doet dit jaar. Boekte in 2025 seizoen een winst van 166 miljoen pond. Op een omzet van 633 miljoen pond. De winst in 2024 was 117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal. dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex als een van de sponsors van het toernooi aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, doe je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren merk. Heeft geen vooruitziende blik gehad. Want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts. Omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, we kunnen even niet leveren. We hebben geen feest meer.
2: Ja, het is krankzinnig.
1: Oh, maar dat slijt al. Dit is toch echt. Oh, dit is wel echt een flater hoor. Hoe kun je nou. Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel V's zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden een ervaring dat ze met een hele hoop V's zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Beversport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En het eerste tweeluik is inmiddels afgesloten. In Almere begon het nog rustig, maar het tweede weekend kwam het pas echt op gang, waar het event voor de beachtennissers zelfs nog meetelde als kwalificatiewedstrijd voor het EK. Nu is er één weekendje rust, al zou er eerlijk gezegd weinig sprake van zijn. Alles wordt namelijk op de boot naar Ameland gezet, waar er meer dan 100 velden aangelegd gaan worden. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, zo zit het eerste dubbelweekend in Almere erop. Hoe kijk je daarop terug? Ja.
2: Nou, op zich hartstikke goed. Ondanks dat de weersvoorspellingen of de weersuitvoeringen behoorlijk winderig waren, waren er twee mooie weekenden.
1: Ja, nog wat ballen het water ingeblazen of viel dat mee?
2: Nou, dat viel gelukkig mee. Het strand van Almere is gelukkig dusdanig groot dat je bijna niet in het water terecht hoeft te komen. En dat was natuurlijk ook wel prettig met het verbod op zwemmen op dit moment nog steeds in Almere.
1: Ja, dat heeft allemaal te maken met dat blauwalg, toch? Wat voor de kust hangt.
2: Ja, precies. Ze zijn nog aan het onderzoeken geweest. Ik heb eigenlijk de uitslag niet gehoord wat er exact aan de hand is. Maar goed, dat maakte voor het strandgebeuren niet zoveel uit. Wij hebben een prima tweede weekend gehad in Almere met mooie beelden erbij. En twee mooie sporten ook, want we hadden dit weekend footvolley en beachtennis, zoals je al aankondigde.
1: Ja, toch even eerst over het beachtennis hebben. Dat werd namelijk aangemerkt als kwalificatiewedstrijd voor het EK. Ik neem aan dat dat dan toch wel wat deelnemers van wat hoger niveau trekt.
2: Ja, dat is wel grappig. Het trok zeker wat deelnemers van een hoger niveau. Maar het was eigenlijk een laatste kwalificatietoernooi tussen de vijf herenteams die mochten strijden om de tweede plaats. Of eigenlijk de tweede ticket om naar het EK in Griekenland te kunnen gaan. En het was wel een wedstrijd wedstrijden van wat hoger niveau, wat de meeste mensen eigenlijk niet zomaar kennen in Nederland. De verwachting is eigenlijk dat het een beetje beachtennis balletje overslaan is, maar dit is wel een wat hoger inderdaad, een hoger niveau beachtennis wat ze lieten zien. Het was alleen jammer dat er een van de teams vooraf geblesseerd raakte en een van de teams tijdens het toernooi geblesseerd raakte, waardoor er nog drie teams uiteindelijk over waren om voor de laatste ticket te strijden. Dus het was een relatief kort toernooi, maar wel van hoog niveau inderdaad.
1: Ja, en ook het footvolley kwam langs. Hoe was dat? Want ook daar zei je over dat er wel een hoger niveau footvolley te vinden was in Almere.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Daar hebben de meeste mensen zich ook wel over verbaasd. En eigenlijk bij het footvolley was het echt ook druk. We hadden het hele zendercourt rondom vol zitten toen daar met footvolley gespeeld werd. En je moet het daar ook zien, zeker de dames, die kijken zich daar toch ook wel een beetje de ogen uit. Want het net hangt bijna op dameshoogte van het beachvolleybal. Alleen bij het footvolley slaan de spelers met de onderkant van de voet gewoon de bal weer terug over dat net heen. Waar de dames volleyballers dat natuurlijk met de hand doen deze spelers dat. En ze kwamen met name uit Brazilië. En doen die dat gewoon met de voet.
1: Ja, dus het was even een weekendje de Copacabana aan het Almere strand.
2: Ja, absoluut. En die verwachten we ook wel vaker terug. Het volgende toernooi is nu in Hoek van Holland voor het footvolley over een aantal weken. Maar daar gaan we zeker nog wel meer van zien, horen en terug kunnen kijken van deze sport en ook deze spelers.
1: Nou, Hoek van Holland is begin juli. Eerst hebben we nog het weekend in Ameland. Dat is niet aankomend weekend, maar het weekend erop. Want ja, eerst is het natuurlijk zo. Hè, al die spullen die gebruikt zijn en dergelijke, die moeten op de boot naar Ameland. En dan moeten er ook een kleine honderdtal aan velden worden aangelegd.
2: Jazeker, dat is ook nog een hele logistieke uitdaging inderdaad. Want de spullen die van Almere, die staan inderdaad allemaal al ingeladen. En die worden vandaag op Ameland gelost, als het goed is al. En dan gaat er aankomende maandag of dinsdag gaat er nog een trailer die kant op om nog even de extra materialen, de extra velden en alles wat we eigenlijk op gaan bouwen ook nog die kant uit te brengen. En dan gaan we vanaf woensdag gaan we daar opbouwen met een man of 30 om inderdaad die velden allemaal klaar te hebben staan op vrijdagavond. Ja, en dan volgens 3 dagen beachvolleybal te spelen.
1: Ja, precies. En Ameland. Je noemde het eigenlijk al jaren als misschien wel een van de meest magische weekenden van de kalender. Waarom moeten mensen nou massaal naar Ameland afreizen en zich aanmelden voor de Summer Beach Life Tour?
2: Ja, Ameland eigenlijk vanaf de eerste keer dat we daar zaten al, medio 2004, 2005 eigenlijk al, op het moment dat je de boot opstapt, dan heb je eigenlijk al het idee dat je op vakantie gaat of een weekendje lang echt weg bent. Je stapt de boot weer af van op het eiland en je gaat naar je accommodatie toe. En vervolgens is het gewoon eigenlijk 3 dagen lang lekker op het strand verblijven. 3 feestavonden erbij die ze organiseren vanuit het strandpaviljoen. En het is eigenlijk gewoon 1 grote community met beachvolleybal liefhebbers. En dat maakt uiteindelijk de locatie wel heel bijzonder. En het zijn eigenlijk niet eens de beachvolleybal liefhebbers alleen, maar ook de voetbalteams die komen naar het eiland toe. Verschillende sporten eigenlijk die toch een weekendje komen beachvolleyballen. En dat maakt het met z'n allen toch wel ontzettend leuk. Ik denk dat er een kleine 1500 man staan te beachen dat weekend.
1: Ja, dat zijn fantastische aantallen. Toch voor de mensen die mee willen doen. Nogmaals de oproep, meld je van tevoren aan. Dan weten jullie ook een beetje waar jullie aan toe zijn. Waar kan dat?
2: Dat kan nog steeds en altijd via de website summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen, ga dat zeker doen. En dan niet aankomend weekend, dus even voor de duidelijkheid. Maar het weekend erna op Ameland weer de volgende stop. Stop nummer 3 van dit seizoen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met bouwen daar.
2: Zeker, dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het is het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal, 21% zegt de Olympische Spelen, 9% zegt de UEFA Champions League. Dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk. En 8% zegt de Super Bowl. Nou, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel dublures bij. En tenslotte een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitality programma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat in vergelijking met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1 plus 1 is 3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap, en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuige van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechter zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het aloude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik vind dat ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Dus. Maar je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug staan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechters zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over, maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen. Maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Nou, Michelob Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst instantie dacht van, hè, welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken een 0.0 die overal zichtbaar is in de sport. Dus wat ik ook wel creatief vind, is dat met die... Enerzijds ben ik er hartstikke tegen. Die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola. Die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Geen 0.0 dit keer. Dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico. Hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer en heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie. Maar blessures voorbuiden uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluid is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een $4 miljoen deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuigen die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Dan als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken, helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja. Ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team. Dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikte het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt, dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is dat natuurlijk Spaanstalig. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van nou daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd en dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft, tot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Hato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zal bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 1800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen, als laatste nieuwtje van het WK, heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daarin direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En dat is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BV Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.

0: better now.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus ja, nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog, misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland dus Frankrijk te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die
2: ja,
1: verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je
2: Zeker.
1: Ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komt.
2: Ja, mogen komen. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen.
7: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk het een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren. Ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen en toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht, hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen, maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten, maar die zijn volgens mij al zo goed als vol, begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld, maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald, heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf één nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname, inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken
2: Ja,
1: die 22
2: dan kan die er ook
1: kilometer.
2: nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, dat bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt. Dat
2: Ja.
1: zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk, hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van Team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, ja, wat zit er nou eigenlijk in? Ja, dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En ja, dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig, hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Ja, en Olsperg, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schel, hij is speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is, maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk, tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen en dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
2: Absoluut,
1: natuurlijk.
2: Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland en die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball, dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja. Ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
3: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchair stoel kost ook 25 tot misschien wel 35.000, 40.000 euro soms.
2: Nou, dat is wel duur.
3: Ja, ik heb ze voorbij zien komen.
2: Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
3: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar, hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is power chair hockey, ik ben nog wheelchair hockey.
2: Ja, de officiële term.
3: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denkt, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
3: en hoe ging dat ervoor?
2: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
2: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. Maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
3: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
2: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
3: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer is vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Nou, het zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Of is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeenten over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, Dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. Eén, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
2: ja, absoluut.
3: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair.
2: Nee, inderdaad. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even, misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
2: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in de sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is exact hetzelfde bij powerchair hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld 4,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
3: Ja, en het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is, man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
1: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken? Als je het nog hebt over die punten. Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2, 2,5?
2: Ja, je ziet echt, op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede 3-punters. Die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
3: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken.
2: Ja. Nee, het is een no-contact sport inderdaad. Maar
1: anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
2: Ja, zeker.
3: Dat gebeurt wel natuurlijk.
2: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
3: En de halfpunten, zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat?
2: Die zetten de bloks inderdaad, net zoals in basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punten kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Hm. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het kan redden.
3: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
2: Absoluut, zeker.
3: En hoe zit dat bij jullie in team?
2: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen. En dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
1: Terug naar het toernooi. Want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed bezig.
2: Ja. Ja, nee, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. Nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen.
1: Ik noem even een 39-1 tegen Canada, ja. 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
2: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
3: En als ik dan kijk naar het materiaal, hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen en zit daar dan veel verschil tussen?
2: De beste stoel vind ik die op de markt, je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook in Canada bijvoorbeeld. Die heeft niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
3: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
2: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
3: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
2: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Dat.
3: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
2: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
3: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
2: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelhockey krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven. En op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Unique Sport thuis ook kan laten zien.
3: Ja, zeker. En belangrijk. We hadden het voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst. Natuurlijk initiator, oprichter van Unique Sport. Zeker. Maar ook in het verleden natuurlijk wheelchair hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
2: Zeker.
3: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Unique Sport thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap. Maar kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
2: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals powertje hockey of powertje voetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
1: Ja, tot slot Lucas. Want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om op het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
2: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden. En gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn. Maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken. Dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
2: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
3: Oh, dat is mooi.
1: Kijk, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn wij er ook, dan zijn we er ook bij. Dat ga ik nog vast vertellen. En volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
2: Hopelijk. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
1: Precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers wel. Gefeliciteerd met WK Zilver.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Geopolitiek gezien is het WK-voetbal in Canada, Mexico en de VS een best wel interessante. Vooral het laatstgenoemde gastland, de Verenigde Staten, heeft zichzelf de afgelopen, anderhalf jaar niet bepaald overal in de wereld populair gemaakt. Het meest in het oog springende land dat zich geplaatst heeft voor het WK en niet bepaald op goede voet staat met de VS is Iran. Waar komende vrijdag weliswaar een voorlopig akkoord getekend zal worden, zijn de twee landen al sinds eind februari met elkaar in oorlog. En dit dreunt ook door in de manier waarop het nationale voetbalelftal van Iran behandeld wordt, dit toernooi. Het hele team moest noodgedwongen uitwijken naar Mexico en om überhaupt deel te nemen mag het team enkel op een wedstrijddag inreizen en moet het zo snel mogelijk daarna weer terug naar Mexico. En Iran is by far niet het enige land dat problemen heeft gehad met visa en inreizen. Ook Irak kende een stroeve start met sterspeler Ayman Hussein, die bij aankomst in Chicago 7 uur werd vastgehouden voor hij mocht doorreizen. Documentairemaker en journalist Sinan Chan kent beide landen goed en bezocht ze ook voor zijn documentaires. En als enorme voetbalfan bekijkt hij onder meer deze landen met extra interesse. Ik ga hem ook spreken over deze landen, maar ik ben uiteraard ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar zijn Turkije. Sinan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst toch even Turkije beetpakken. Dat is natuurlijk het land wat voor jou extra veel betekenis heeft. Dat was nog niet het beste begin, hè, dit WK?
2: Nee, helemaal niet het beste begin. En ook echt teleurstellend. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, 2 jaar geleden op het EK hebben ze het aardig gedaan. Maar ik was niet zo te spreken over de trainer, over Vincenzo Montella, de Italiaan. Omdat ik vind dat hij te behoudend en te angstig voetbalt. En zonder spits voetbalt. Nou, je kan best zonder spits voetballen. Met een schaduwspits. Maar dan moet je wel een elftal hebben wat op Frankrijk en op Spanje lijkt. En dan kun je dat avontuur aan. En Australië is ook niet bepaald het sterkste elftal. Ik heb ze ook zien voetballen. Ze hebben zich ingegraven en hebben heel knap uit 2 counters eigenlijk een doelpunt gemaakt. De volgende wedstrijd is tegen Paraguay. Dan moeten ze ook winnen om vervolgens tegen gastland Amerika te spelen. Maar het is niet best. Ik ben er niet heel blij mee. En helemaal als je om 6 uur opstaat. om ernaar te kijken, dan ben je ook de hele dag chagrijnig. Maar weet je, ik vind verliezen niet eens zo erg. Als er maar een beetje strijd is. We hebben gisteren, om een brug te maken naar Irak-Noorwegen, keek ik. Tuurlijk, Noorwegen is veel beter. Maar de strijdlust van Irak, ik vond het toch mooi. En vooral de eerste helft hebben ze het Noorwegen echt moeilijk gemaakt.
1: Ja, voordat we het daarover hebben, toch eens even heel kort terug naar Turkije. Ik ben erg benieuwd. Ja. Kijk je nou met extra ogen toch ook naar Ferdi Karioglu? Want dat is natuurlijk iemand die bij, komt uit Arnhem, maar dat is een vergeven. Ja. Maar bij NEC natuurlijk doorgebroken is.
2: Nee, dat eerste is hem zeker vergeven. Het tweede heeft hij helemaal goed gemaakt. En zijn ouders wonen in de buurt van Nijmegen. Ja, ik kijk naar hem, maar ik kijk ook naar Orkun Kökçü, die bij Feyenoord heeft gevoetbald. Mm-hmm. En er loopt nog een Nederlandse Turk rond, Oğuz Aydın. En die komt uit de jeugd van AZ. En die voetbalt bij Fenerbahçe, is een buitenspeler. Dus er zijn 3 Nederlanders in het elftal. En ik vind dat leuk. Ferdi heeft natuurlijk een goed seizoen gehad in Engeland. Ik vond hem ook de minst slechtste, mag je weten. Ik vond iedereen slecht. Hij kreeg nog een 6,5 van mij. En hij heeft zich heel goed ontwikkeld. En bij NEC was het een aanvallende middenvelder. En ondertussen is het een linksback geworden.
1: Ja, dan toch hebben we het over de landen waar in ieder geval jij ook natuurlijk met extra interesse naar kijkt. Ja. 2 landen die jij ook voor je documentaires uitgebreid hebt bezocht, Irak en Iran. Toch beginnend even met Iran, want dat is ik toch het meest in het oog springende land als het gaat om ook de geopolitieke situatie tussen de VS en Iran. Hoe kijk jij naar hoe er met Iran wordt omgegaan dit WK?
2: Nou ja, er waren ook wat problemen met Uruguay, begreep ik. Met het elftal van Uruguay. Nou, Irak. Maar er zijn. En we hebben die scheidsrechter gehad, hè? Dus Somalische meneer die niet mocht afreizen. Ik vind het echt een schande dat je gastland bent, maar niet gastvrij bent. Dus je nodigt eigenlijk mensen uit voor een mondiaal feest. Je bent gastheer. En de manier waarop je met je gasten omgaat, ja, dat is eigenlijk gewoon schandalig. En in die zin hadden ze het misschien ook niet moeten toewijzen aan Amerika. Misschien als het had gekund, Canada en Mexico samen. Maar deze manier natuurlijk. Kijk, wat je ook van Iran vindt, er is oorlog. Maar je hebt ze nu eenmaal uitgenodigd, sportief, het is een WK, het is een feest. En als je dan op dat feest selectief bent in omgang met landen en met gasten, ja, dan kan dat niet. En kijk, Trump overschaduwt dit WK, Infantino overschaduwt dit WK. Terecht dat Virgil van Dijk opmerking maakte over die drinkpauzes, hè? Dat daar meteen knallen alle commerciële activiteiten doorheen, adverteerders, reclameblokjes en noem maar op. Dus dat zie ik ook allemaal en de kritiek is terecht. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen, als ik dan zo'n keeper van Kaapverdi zie, dan ben ik Infantino ook wel weer vergeten. En dan denk ik, wat een schoonheid, een man van 40 die op zijn 25ste professioneel wordt. En met heel veel moeite eigenlijk op zijn 40ste op een WK komt. En een fantastische wedstrijd kiept tegen Spanje. En dan uiteindelijk ook nog moet huilen. Niet zozeer om de wedstrijd, maar gewoon om de weg en de pad die hij heeft afgelegd. Ja, Infantino is straks een voetnoot. Deze man niet. Er zullen nu duizenden kinderen in Kaapverdi zijn. Ook in andere landen die geloven in een droom. En ik denk dat we daar ook vooral daarna moeten kijken. Zeker de kritiekpunten terecht. Maar de manier waarop je Iran behandelt. En het zijn sporters. En zodra de wedstrijd afgelopen is, duwen ze alweer het vliegtuig in. Het is ook niet gezond, niet oké, niet sportief. En niet de manier waarop je je gasten behandelt.
1: Nee, zag je dan toch die stress vooraf, maar vooral ook de enorme vermoeidheid die komt kijken bij dat vele reizen. Eigenlijk gelijk af in dat 2-2 gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. Want ik denk, ja, als je heel eerlijk bent, Iran zou toch Nieuw-Zeeland normaal gesproken makkelijk aankunnen.
2: Ja, nee, maar je zag het ook. Als je echt goed kijkt bijvoorbeeld naar de tweede helft, laten we zeggen vanaf de 60ste minuut, vond ik ze heel traag voetballen ook. En dat zal natuurlijk ook door, ook zeker door het weer komen, maar ook door vermoeidheid. En iedereen weet, al is het maar een korte vlucht van 2-3 uur, dat heeft effect op je. Want je bent gewoon moe en je moet rusten, het lichaam moet rusten. Ja, om vervolgens dan weer in het vliegtuig te stappen naar de wedstrijd en weer terug. En dan weer terug vliegen. Ja, het is niet te doen. En het verdient ook geen schoonheidsprijs op de heen. Ik bedoel, de omstandigheden voor alle landen, alle elftallen moeten hetzelfde zijn. En het zijn sporters. En zo maak je het ook weer politiek, hè? Dus je zegt de hele tijd van, ja, je moet het WK niet politiek maken. Maar ja, maar zo maak je het wel politiek de hele tijd. En Amerika. En ik vind dat, ja, Amerika nooit meer een WK moet organiseren. Echt, ik vind dit ziet er niet uit, deze manier van landen verwelkomen, moeilijk doen. Dan had je moeten zeggen, jongens, we geven hem terug. Laat Mexico en Canada het maar doen. En als je het organiseert, dan moet je dat op een goede manier doen, vind ik.
1: Ja, en nu zit Iran in een pool met naast Nieuw-Zeeland ook België en Egypte. Nou, we zagen allebei in die openingswedstrijd tussen België en Egypte één, Egypte sowieso echt totaal niet mogen uitvlakken. Maar dat België ook nog niet helemaal lekker in de wedstrijd zat. Dat wordt het voor Iran natuurlijk nog lastig zat om door te komen. Want kijkend naar de stand, ze staan nu onder Nieuw-Zeeland door dat resultaat. Dan moeten ze hopen dat Nieuw-Zeeland eigenlijk met grotere cijfers verliest om, nog een heel klein kansje te hebben om door te gaan.
2: Ja, en België en Egypte zijn sowieso beter dan Nieuw-Zeeland. En als deze, die vermoeidheid ook zo op deze manier blijft, Ja, dan is Iran zeker geen partij voor België en ook niet voor Egypte. Want ik vond Egypte best fris voetballen ook tegen België. België had het de eerste helft best moeilijk. Nu hebben ze ook twee giganten. Voorin natuurlijk. Marmoush en
1: Salah.
2: Ja, dat zijn gewoon twee topspelers. En dus Iran gaat het moeilijk krijgen. Aan de andere kant denk ik ook, je had ook kunnen kiezen om niet af te reizen. Om als enige elftal te zeggen, ja, we boycotten dit. Want wij gaan niet voetballen. 1, in een land waar we niet welkom zijn. 2, waar ook een oorlog mee is. Je had dat standpunt kunnen innemen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ik weet ook niet waarom. Misschien is het druk vanuit FIFA. We weten ook dat regimes heel vaak voetbal ook gebruiken. Hè? Vooral als het goed gaat. Ja. Als een soort propagandamiddel.
1: Sportswashing.
2: Dus... Ja, sportswashing. En, maar ja, je had wel een principieel standpunt kunnen innemen door te zeggen, nou, wij reizen niet af. Wij gaan dit boycotten. En ja, ik weet niet of dat ooit in de geschiedenis van een WK is gebeurd, hoor. Dat een land heeft gezegd, wij reizen niet af. Het zou wel eens een keer mooi zijn als er een land zou zijn die dat zou doen. Misschien is het er, ik weet het niet, hè. Misschien zitten er nu allemaal voetbalkenners die tegen mij zeggen, ja, maar zie dan in 78 in Argentinië is, weet ik veel, Duitsland niet afgereisd. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, een ander land.
2: Maar het zou wel mooi zijn als het dus een keer, als je een keer zegt van nou, we boycotten dit. Helemaal als je ergens niet welkom bent, toch?
1: Nou ja, dat lijkt me evident. Een ander land waar jij ook voor je documentaires meerdere malen geweest bent, is Irak. Die startte afgelopen nacht tegen Noorwegen. Ja, ze zitten in een pool waarbij er niet zo gek veel kans is om door te gaan. Maar toch, starten tegen Noorwegen. Hoe bijzonder is het en hoe mooi is het dat uitgerekend Ayman Hussein, de man die 7 uur lang werd vastgehouden in Chicago, de treffer maakt voor Irak in die 1-4?
2: Ja, fantastisch. Ook natuurlijk. Kijk, mijn eerste WK was die van 86 met Maradona. Ik was helemaal in de ban en de magie van pluisjes, zoals ze hem noemden. En dat is ook het WK waar Irak ook aan meedeed in 86. Nu heb ik daar niet heel veel herinneringen aan Irak zelf. Maar ja, 40 jaar later. Doen ze weer mee. Ze hebben een goede campagne gehad. Ze hebben ook nog tegen Spanje gelijk gespeeld. Hè? 1-1 in de voorbereiding. En ik moet je heel eerlijk zeggen, het eerste helft was echt fantastisch. Irak ging heel erg mee in het tempo van Noorwegen. En ik zag ook hoe kwetsbaar eigenlijk Noorwegen in de achterhoede is. Weet je wel? Want die Ayman Hussein heeft ook nog met het hoofd gescoord. Hij dook tussen drie grote Nooren bovenuit en scoorde met het hoofd. Dus ik vind het een leuk elftal. En ik vind ze strijdlustig. En ik vind het helemaal niet erg dat ze verliezen. Als er maar strijd is. En dat miste ik bij Turkije. Maar ik zie het heel erg terug bij Irak. En tuurlijk, die zullen ook geen ronde doorgaan. Maar die kunnen wel straks met opgeheven hoofd teruggaan. Waarin ze toch hun strijdbaarheid hebben laten zien. En bij Turkije vond ik het heel erg gezapig. En dan dacht ik, jeetje, verlies. Maar doe dat wel met opgeheven hoofd. En zeg ook tegen jezelf, van we hebben er ook echt alles aan gedaan. En ik vind Irak dus echt heel leuk, zoals ik Kaap Verdi heel leuk vind. En ik vind Curaçao ook leuk, ook al verliezen ze met 7-1. Het is toch mooi, weet je. Het is mooi voor het eiland. En ja, Duitsland walst eroverheen, maar het maakt in die zin ook niet uit. Ik vond dat ene moment bij die 1-1 al leuk, joh. Dat die Duitsers even een soort vertwijfeling van, wat is dit, weet je wel, de gelijkmaker. Ja, en datzelfde zie je bij Kaap Verdi. En dat is het mooie aan voetbal ook. Er zit altijd een verrassing in. Je moet eigenlijk nooit je tegenstander onderschatten. Je moet nooit denken, ah, daar walsen we wel even. Kijk naar Qatar tegen Zwitserland.
1: Ja, ook zo'n stunt.
2: Weet je, maar ook als je ziet hoe die Zwitsers voetbalden. van ja, dat komt wel goed, weet je wel. We prikken er zo wel een paar in. Ja, en dan krijg je hem op de 95e minuut krijg je hem gewoon tegen. En pakken ze een punt van je.
1: Ja, zo wisselt dit wereldkampioenschap eigenlijk toch terechte kritiek af met ook prachtige verhalen. En zo zullen we hopelijk tijdens dit WK nog heel veel gaan beleven. Sinan Can, voor nu mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. En ja, ik hoop voor jou toch dat Turkije in ieder geval in de komende wedstrijd wat beterschap belooft.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Jelmer Denneman en Nick Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapten Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald. Voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapten Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam, horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was ik, heb ik de eerste elke sterren toch ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo. 11 op Almierhout als head pro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurs was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ja, ik ben gewoon 23-jarige jongen, gewoon in Nederland. Wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: Ja, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap om je op je 23ste dan Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Ik kende één persoon hier, geloof ik, toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. Ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat is een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht. Benes Grons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Als kleine is een familie in school. En daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk. Er was een golfbaan, de Lingewalse. 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede moment ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
2: Ja, dus het begin ging wel een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen traineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
2: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is in inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
3: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
2: Ja.
3: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, we zijn bezig met wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben haar opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf. En ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, kon haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf 23.
3: Ja.
2: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter. Dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 ja. mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, hè, wat blijft jou nou het meeste bij?
2: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
3: En daarvoor ook.
2: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
3: Ja.
2: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. Hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat is echt voor ons een record. Het is gewoon een prachtige sfeer. Alles is goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegenaan slaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En we hadden hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ja, beter kan je niet beschrijven. Ja, Jeroen was ook fantastisch. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was heel bijzonder. Echt een bijzondere jongens dat.
3: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Want die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emme, hier ook wel geweest in uitzending. Golven met 2 protheses. Onderbeenprotheses. Die sloeg in de baan al 2 keer raak.
2: Dus ja, je kopt 5 ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste 2 ballen raakt hij de ding. En dan de andere 3 heeft hij bijna 5 keer geraakt.
3: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars. Het waren er 9 of 10, denk ik.
2: Nou, was 6 mensen het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
3: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg.
1: Dus oh, kijk. Dat is goed nieuws.
3: Nee, maar.
1: De opbrengst die ging onder meer naar Parapaard, EK Disabled Open en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
2: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat is in 22 volgens mij voor het eerst leren kennen. Omdat ik was eerder met BMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik ook oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en op Marielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
3: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
2: 23,
3: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
1: Ja, ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht. Want als die gozer nou weer aan het nadenken. Ja, jij zegt volgend jaar al. Ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
2: Klopt.
1: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
2: Nou, voor mij was ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperkingen, de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. Dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien en misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
1: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
2: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad en de Senior Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie, altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus het is van heel gaaf.
1: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens zeg maar erop?
2: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Het is gewoon, het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Dus echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course, dus de grond is hard. Ja. Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
1: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
2: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die hebben iets meer tijd nodig. Die hebben meer tijd. Kijk, één jongen de laatste keer die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal. Hij had in één hand 3 vingers, andere 2 vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had 2 protheses ook nog. Dus die jongen speelt handicap 2. Hè. Dat is heel goed. Hè?
1: Ja, ja.
2: Het is heel bijzonder. Dus we mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.
1: ik klaag ook niet.
2: Nee, maar, en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. Sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
3: Ja, ja en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen. Want het is echt, echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proud Funding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om ervoor te zorgen.
1: Nee, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie concollega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
3: Ja, het is ook mooi. Dus wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die hoofd zelf ook lid is van de Dutch, die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben en die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
2: Nou, dit wordt volgens mij goed overlegd. We moeten wel contact met de sport, gehandicapsport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETCA, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van Disabled Golf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
1: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending. David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
2: Graag gedaan, dankjewel.
0: Dit is Uniek. Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: PIF, het Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een half miljard in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen of zelfs in zijn geheel te kopen de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyad, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen we natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudi's staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor 115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor 81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van 34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Dus mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify 75 miljoen dollar. Dus het is nogal een verschil. Er is een verschil van om en bij de 40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm 80 miljoen en 20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op 100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer, coach natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is 15 miljoen euro. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens 20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid. Want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van 150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman, die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League, waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden, maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten dat Haaland weg zou gaan. Perez ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florino Perez zit niet stil, dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor 120 miljoen per jaar. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, 120 miljoen. En dat is dus eigenlijk wat Barcelona betreft aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, dan heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij hooguit over een rechter vleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileumaward voor het tennisspectakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO er weer heeft bijgetekend, zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team, dat het zo goed doet dit jaar, boekte in 2025 seizoen een winst van 166 miljoen pond. Op een omzet van 633 miljoen pond. De winst in 2024 was 117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal. Dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex als een van de sponsors van het toernooi aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, doe je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren merk. Heeft geen vooruitziende blik gehad. Want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts. Omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, we kunnen even niet leveren. We hebben geen feest meer.
2: Ja, het is krankzinnig.
1: Oh, maar dat slijt al. Dit is toch echt. Oh, dit is wel echt een flater hoor. Hoe kun je nou. Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel V's zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden een ervaring dat ze met een hele hoop V's zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Beversport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie, Robert.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En het eerste tweeluik is inmiddels afgesloten. In Almere begon het nog rustig, maar het tweede weekend kwam het pas echt op gang, waar het event voor de beachtennissers zelfs nog meetelde als kwalificatiewedstrijd voor het EK. Nu is er één weekendje rust, al zou er eerlijk is eerlijk weinig sprake van zijn. Alles wordt namelijk op de boot naar Ameland gezet, waar er meer dan 100 velden aangelegd gaan worden. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, zo zit het eerste dubbel weekend in Almere erop. Hoe kijk je daarop terug? Ja.
2: Nou, op zich hartstikke goed. Ondanks dat de weersvoorspellingen of de weersuitvoeringen behoorlijk winderig waren, waren er twee mooie weekenden.
1: Ja, nog wat ballen het water ingeblazen of viel dat mee?
2: Nou, dat viel gelukkig mee. Het strand van Almere is gelukkig dusdanig groot dat je bijna niet in het water terecht hoeft te komen. En dat was natuurlijk ook wel prettig met het verbod op zwemmen op dit moment nog steeds in Almere.
1: Ja, dat heeft allemaal te maken met dat blauwalg, toch? Wat voor de kust hangt.
2: Ja, precies. Ze zijn nog aan het onderzoeken geweest. Ik heb eigenlijk de uitslag niet gehoord wat er exact aan de hand is. Maar goed, dat maakte voor het strandgebeuren niet zoveel uit. Wij hebben een prima tweede weekend gehad in Almere met mooie beelden erbij. En twee mooie sporten ook, want we hadden dit weekend footvolley en beachtennis, zoals je al aankondigde.
1: Ja, toch even eerst over het beachtennis hebben. Dat werd namelijk aangemerkt als kwalificatiewedstrijd voor het EK. Ik neem aan dat dat dan toch wel wat deelnemers van wat hoger niveau trekt.
2: Ja, dat is wel grappig. Het trok zeker wat deelnemers van een hoger niveau. Maar het was eigenlijk een laatste kwalificatietoernooi tussen de vijf herenteams die mochten strijden om de tweede plaats. Of eigenlijk de tweede ticket om naar het EK in Griekenland te kunnen gaan. En het was wel een wedstrijd wedstrijden van wat hoger niveau, wat de meeste mensen eigenlijk niet zomaar kennen in Nederland. De verwachting is eigenlijk dat het een beetje beachtennis, balletje overslaan is, maar dit is wel een wat hoger inderdaad, een hoger niveau beachtennis wat ze lieten zien. Het was alleen jammer dat er een van de teams vooraf geblesseerd raakte en een van de teams tijdens het toernooi geblesseerd raakte, waardoor er nog drie teams uiteindelijk over waren om voor de laatste ticket te strijden. Dus het was een relatief kort toernooi, maar wel van hoog niveau inderdaad.
1: Ja, ook het footvolley kwam langs. Hoe was dat? Want ook daar zei je over dat er wel een hoger niveau footvolley te vinden was in Almere.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Daar hebben de meeste mensen zich ook wel over verbaasd. En eigenlijk bij het footvolley was het echt ook druk. We hadden het hele zendercourt rondom vol zitten toen daar met footvolley gespeeld werd. En je moet het daar ook zien, zeker de dames, die kijken zich daar toch ook wel een beetje de ogen uit. Want het net hangt bijna op dameshoogte van het beachvolleybal. Alleen bij het footvolley slaan de spelers met de onderkant van de voet gewoon de bal weer terug over dat net heen. Waar de dames volleyballers dat natuurlijk met de hand doen deze spelers dat. En ze kwamen met name uit Brazilië. En doen die dat gewoon met de voet.
1: Ja, dus het was even een weekendje de Copacabana aan het Almere strand.
2: Ja, absoluut. En die verwachten we ook wel vaker terug. Het volgende toernooi is nu in Hoek van Holland voor het footvolley over een aantal weken. Maar daar gaan we zeker nog wel meer van zien, horen en terug kunnen kijken van deze sport en ook deze spelers.
1: Nou, Hoek van Holland is begin juli. Eerst hebben we nog het weekend in Ameland. Dat is niet aankomend weekend, maar het weekend erop. Want ja, eerst is het natuurlijk zo. Hè, al die spullen die gebruikt zijn en dergelijke, die moeten op de boot naar Ameland. En dan moeten er ook een kleine honderdtal aan velden worden aangelegd.
2: Jazeker, dat is ook nog een hele logistieke uitdaging inderdaad. Want de spullen die van Almere, die staan inderdaad allemaal al ingeladen. En die worden vandaag op Ameland gelost, als het goed is al. En dan gaat er aankomende maandag of dinsdag gaat er nog een trailer die kant op om nog even de extra materialen, de extra velden en ja, alles wat we eigenlijk op gaan bouwen ook nog die kant uit te brengen. En dan gaan we vanaf woensdag gaan we daar opbouwen met een man of 30 om inderdaad die velden allemaal klaar te hebben staan op vrijdagavond. Ja, en dan volgens 3 dagen beachvolleybal te spelen.
1: Ja, precies. En Almere, of Almere, Ameland. Je noemde het eigenlijk al jaren als misschien wel een van de meest magische weekenden van de kalender. Waarom moeten mensen nou massaal naar Ameland afreizen en zich aanmelden voor de Summer Beach Life Tour?
2: Ja, Ameland eigenlijk vanaf de eerste keer dat we daar zaten al, medio 2004, 2005, eigenlijk al op het moment dat je de boot opstapt, dan heb je eigenlijk al het idee dat je op vakantie gaat of een weekendje lang echt weg bent. Je stapt de boot weer af van op het eiland en je gaat naar je accommodatie toe. En vervolgens is het gewoon eigenlijk 3 dagen lang lekker op het strand verblijven. 3 feestavonden erbij die ze organiseren vanuit het strandpaviljoen. En het is eigenlijk gewoon 1 grote community met beachvolleybal-liefhebbers. En dat maakt uiteindelijk de locatie wel heel bijzonder. En het zijn niet eens de beachvolleybal-liefhebbers alleen, maar ook de voetbalteams die komen naar het eiland toe. Verschillende sporten eigenlijk die toch een weekendje komen beachvolleyballen. En dat maakt het met z'n allen toch wel ontzettend leuk. Ik denk dat er een kleine 1500 man staan te beachen dat weekend.
1: Ja, dat zijn fantastische aantallen. Toch voor de mensen die mee willen doen, nogmaals de oproep, meld je van tevoren aan. Dan weten jullie ook een beetje waar jullie aan toe zijn. Waar kan dat?
2: Dat kan nog steeds en altijd via de website summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen, ga dat zeker doen. En dan niet aankomend weekend, dus even voor de duidelijkheid. Maar het weekend erna op Ameland weer de volgende stop nummer 3 van dit seizoen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met bouwen daar.
2: Zeker, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het is het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal, 21% zegt de Olympische Spelen, 9% zegt de UEFA Champions League. Dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk. En 8% zegt de Super Bowl. Nou, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK-voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel doublures bij. En tenslotte een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitalityprogramma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat vergeleken met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1 plus 1 is 3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuigen van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechters zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het alleroude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Dus. Maar je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug gestaan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechter zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over, maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen. Maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Nou, Michelob Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst dan dacht van, hè, welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken een 0.0 die overal zichtbaar is in de sport. Dus wat ik ook wel creatief vind, is dat met die... Enerzijds ben ik er hartstikke tegen. Die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola. Die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Geen 0.0 dit keer. Dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico. Hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer en heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie. Maar blessures voorbuiden uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluidt is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een 4 miljoen dollar deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Dus Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuige die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Dan als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken, helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja. Ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team. Dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikte het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser-Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is dat natuurlijk Spaanstalig. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Hè. Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van nou daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd en dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft tot slot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook tijdens over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Hato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zou bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen als laatste nieuwtje van het WK heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daarin direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En dat is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BV Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luisterde netjes naar
2: ja,
1: je?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Dan kunnen we echt wel zeggen dat je behoortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus ja, nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Ja, klopt.
1: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat.
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komt.
2: Ja, mogen komen.
0: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
12: Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 19 juni. En vandaag bij mij in de studio aangeschoven Robert Meder, die we kennen als jarenlang vaste presentator van onder meer Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Hij is officieel met pensioen sinds april, maar valt deze zomer nog geregeld in. Ik ga zo meteen met hem in gesprek over de avonturen die hij heeft meegemaakt rondom eindtoernooien met Oranje, over dit huidige WK. En toch ook wel benieuwd naar welke mooie dingen hij eigenlijk nu al zo mee bezig is. Verder hoor je weer een nieuw WK-journaal met collega Joël Visser. Praat ik met Frank Thewissen, de directeur van Topsport Amsterdam, over 24 uur Amsterdam. En daarbij gaan eigenlijk alle topsportlocaties de deuren openzetten voor iedereen die maar een blik achter de schermen wil. En tot slot ga ik deze uitzending ook nog in gesprek met Babette de Lede, captain van onze Team NL Cricketvrouwen, over hoe het eigenlijk met ze gaat op dat historische eerste WK 2020 voor ons kleine cricketland. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
12: Volgens Sky Sport Deutschland heeft Leipzig een bord van 100 miljoen euro van Liverpool op Jan Diomandé afgewezen. Liverpool strijdt met Paris Saint-Germain om de handtekening van het supertalent dat momenteel met Ivoorkust actief is op dit WK. De verwachting is dat Liverpool snel gaat terugkomen met een nieuw bod. Leipzig wil niets liever dan de speler langer bij de club houden. Het is echter de vraag of de Duitse club Diomandé kan overtuigen. Liverpool en Paris Saint-Germain verwachten in de persoonlijke onderhandelingen namelijk geen enkel probleem.
0: All Sports Radio. Summer of Football.
12: In april ging hij officieel met pensioen, maar gelukkig voor ons allemaal is deze zomer zijn afscheidstournee op de radio nog gaande. Liefst 41 jaar lang was Robert Meder te horen in NPO Radio 1 sportprogramma's zoals NOS Langs de Lijn, wat later Langs de Lijn Omstreken werd, Radio Olympia en Radio Tour de France. En in die periode heeft hij verschillende prachtige sportevenementen van dichtbij mogen meemaken. Denk daarbij aan EK's en WK's voetbal, maar ook de Olympische Spelen. En daarmee neemt hij gelukkig voor mij dan weer een schat aan ervaringen en verhalen mee naar deze studio. Wat zijn eigenlijk zijn mooiste herinneringen aan werken op eindtoernooien? Hoe kijkt hij naar dit Oranje en dit WK? En heeft hij al een mooie invulling voor zijn pensioen? Nou ja, Robert, welkom in de studio.
13: Zo, een hoop vragen.
12: Gelukkig hebben we een klein half uurtje, dus ja. Dat gaat helemaal goed komen. Maar allereerst, ja, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Want, nou ja, een grootheid als jij, Robert, hebben we niet elke dag in de studio.
13: Nou, hey. Ik hoorde net al wat namen, die zijn beschouw ik toch echt wel wat groter, hoor. Zeker op sportgebied, wat dat betreft.
12: Nou ja, gelukkig de bescheidenheid zelf, dat is altijd wel fijn natuurlijk. Allereerst, ja, hoe is het met je? Want ja, sinds april officieel met pensioen, maar gelukkig nog wel op de radio te vinden.
13: Ja, zeker. Kijk, het is een sportzomer, zoals iedereen weet. En dan loopt de NOS-redactie over van het werk. Dus ze hadden tegen mij gezegd van... als het nodig is, kunnen we je dan bellen in geval van nood. Nou ja, de nood is hoog, dus ze hebben me af en toe gebeld. En de komende zomer zal ik ook af en toe nog te horen zijn in de avond... bij Langs de Lijn Omstreken en ook af en toe bij Langs de Lijn in het weekend. Zondagmiddag doe ik volgens mij ook nog een keertje, dus dat is ook wel leuk. Dus het is een soort... ik heb het een afscheid in slow motion genoemd eigenlijk, maar... Ja, kijk, ik heb van tevoren zag ik er heel erg tegenop om met pensioen te gaan, eerlijk gezegd. Want ja, ik ben fan van de radio sinds ik 11 ben, geloof ik, voor zover ik terug kon gaan. Dus als je het dan niet meer kan doen, dan heb je daar wel pijn in je buik van. Maar inmiddels moet ik zeggen, went het redelijk. En het gezegde, als er een deur dicht gaat, dan gaat er een andere open. Dat is in mijn geval, gingen er 5 open. Dus ik heb ook dingen af moeten schuiven en dingen nee moeten zeggen en zo. En het is gewoon perfect om... om gewoon nee te kunnen zeggen tegen dingen waarvan je zegt van nou, ik heb gewoon geen zin in. Dus dat bevalt me eigenlijk wel. En nu gaan we zelfs het theater in. Idee wat eigenlijk al in 2017 is geboren. En dan komende zondag in Naaldwijk echt zijn geboorte gaat hebben. Ja, dat is wel, wel een droom die uitkomt, moet ik eerlijk zeggen.
12: Ja, dat zijn bijzondere dingen. Daar gaan we het zeker nog even over hebben straks. Je zegt al, ik keek wel heel erg... tegen dat met pensioen gaan. Was het voor jou ook echt een must dat je met pensioen moest gaan? Want ik bedoel, wij werken met onze stem. In principe zou je denken, zolang de stem nog goed is, kun je nog wel even door.
13: Zeker, alleen niet bij de NOS. Want die hebben gezegd, ja, 67, daar zijn ze over het algemeen heel stringent in. Dus voor mij is een soort van semi-uitzondering gemaakt. Maar over het algemeen is het, ja, 67 is je pensioengerechtigde leeftijd. En dan is het tijd voor anderen. En dat snap ik ook. Ik bedoel, er moet een nieuwe generatie komen. En ik heb ook in mijn aanloop naar mijn pensioen ook her en der wat mensen kunnen coachen nog. Wat ik zelf ook heb ondergaan, wat heel waardevol is. Als mensen met heel veel ervaring toch nog even wat tips kunnen geven. Waarmee je toch wat zekerder achter de microfoon gaat zitten. Dus dat heb ik ook nog kunnen doen. Dus daar ben ik blij mee. Maar ik sluit niet uit dat ik in de toekomst nog ergens hoorbaar ben, hoor. Dus...
12: Nou ja, het scheelt om wel even in voetbaltermen te blijven. Je bent eigenlijk nu een vrije speler. Hè?
13: Zeker.
12: Vrije transfer kun je maken. Ja. Zijn er veel clubs voor jou in staan?
13: Nou,
12: in de wachtrij?
13: Er zijn wel wat belletjes geweest en wat kopjes koffie gedronken. Maar er is nog niet echt iets waarvan ik zeg concreet. En er zijn ook wel mensen die bijvoorbeeld een podcast maken. Die me hebben weten te vinden. Die vroegen van wil je eens naar mijn podcast luisteren? En wil je eens coachen? Wil je eens zeggen wat er anders kan of beter moet? Of wat dan ook. Of geef gewoon je mening. Nou, dat vond ik ook wel leuk. Maar dat waren er op een gegeven moment zoveel. Dat ik daar heb ik dus wel tegen een paar gewoon nee gezegd. Ik heb er een paar uitgepikt. Daar heb ik er wel naar geluisterd. En daar heb ik ook gewoon gebeld. En gezegd van nou, dit vind ik ervan. Doe je voordeel mee. Dus dat wel.
12: Ja, dus gelukkig de ervaring gaat niet verloren, zeg maar.
13: Nee, dat hoop ik niet. Ik heb er zelf namelijk ook heel veel aan gehad.
12: Ja.
13: In mijn carrière, toen ik net begon. En ik ben een soort van perfectionist. Ik ben gewoon een perfectionist. En dan ook als ik heb een tijd lang sportfotografie als hobby gehad. Dan ga ik niet naar mijn buurman die ook foto's maakt. Maar dan bel ik gewoon met de beste sportfotograaf van Nederland om tips te halen. En dat heb ik in mijn begin... carrière, in het begin van mijn carrière ook gedaan. Dan heb ik, even gaan lunchen. Ik heb gepraat met Felix Meurders, met Frits Spits, met Govert van Brakel en Rob Tripp, wat echt mijn grote held was bij Veronica vroeger al. Dus ja, dan ga ik ook gelijk hoog in de boom. En daar heb je ook wel echt heel veel aan. Dus als mensen nu behoefte hebben aan tips en die vragen dat aan mij, dan zie ik mezelf weer toen ik zo oud was als dat zij waren. En dan geef ik ook tips als dat nodig is. Ja.
12: We zitten nu tijdens het WK voetbal. Een eindtoernooi met Oranje. Nu is dat als fan over het algemeen natuurlijk fantastisch. Even daar gelaten of resultaten goed zijn, ja of nee. Mm-hmm. Voor de spelers is dat natuurlijk een prachtige ervaring, zo'n eindtoernooi. Maar voor ons als media eigenlijk is het eigenlijk ook een groot feest. Hè? Werken op zo'n eindtoernooi. Hoe zie jij dat?
13: Nou, zeker bij de NOS hebben wij een sportvloer, zoals dat heet. Dus daar zit alle sport verzameld. We hebben een nieuwsvloer en een verdieping hoger heb je de sportvloer. Nou, jij hebt daar ook gewerkt, dus je weet precies waar ik het over heb. Luister misschien niet, dus dat is het goed om het even uit te leggen. Daar zit teletext, er zit internet, er zit televisie, hè, Studio Sport, Sportjournaal. En Langs de Lijn heeft daar ook een redactie. Dus op het moment dat je daar bent tijdens een WK, dan gaat het helemaal nergens anders over. Dan voel je de sfeer en je hoort o's en a's omdat er een wedstrijd ergens aanstaat of wat dan ook. Dus dat maakt het wel dat je echt helemaal in dat toernooi zit qua beleving. ik ga niet alles onthouden wat er dan tot mij komt. Want het is zoveel informatie dat ik heel veel natuurlijk moet opzoeken. En niet alles direct opsla. Maar de beleving waar je het net over had, die is wel enorm. En dat gaat van teletext tot aan internet tot aan nou ja, iedereen eigenlijk die op dat moment op die sportvloer is. Dat is gewoon ontzettend leuk om daarbij te horen.
12: Ja, nou is het op de redactie is het eigenlijk altijd al een feest. Maar het is natuurlijk nog mooier als je nou ja, erbij bent of in de buurt bent van het toernooi. En daar heb jij ook ervaring mee.
13: Ja, ik heb een tijd geleden, dan hebben we het alweer over 2006 en 2008, kwam ik op het idee om een niche radio te maken. Dus om radio te maken voor fans bij een groot evenement. En het eerste grote evenement van WK Schaatsen in Heerenveen hadden we een deal met lokale omroepen. Die hadden we gezegd van nou weet je, je mag naast de professional komen zitten om schaatsradio te maken. Van vrijdag tot zondag mag je ernaast komen zitten, word je live gecoacht. Maar dan moet je wel via de lokale omroep moet je het programma uitzenden. Dus we hadden op een gegeven moment hadden we geloof ik 10 lokale omroepen in het noorden van het land, zo in de buurt van Heerenveen, die allemaal ons programma uitzonden. En we zonden uit via internet. Dat was toen ook al vrij revolutionair in 2006. Daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Dat was een groot succes. En daarvoor was ik toen ook al geweest bij het WK voetbal in Duitsland. En dat deden we maar met z'n tweeën. Met een technicus erbij. We hadden van tevoren via Google Maps hadden we gekeken waar hoge gebouwen stonden in speelsteden van Oranje. Daar zetten we een antenne op. Via een straalverbinding vanaf de media compound waar alle media verzameld was rond het stadion zonden we die kant op. En dan zonden we via een lokale zender zonden we tot 25 kilometer in de buurt waren we te horen als een Nederlandse zender met tips voor fans enzovoort enzovoort enzovoort. Tot in Nürnberg, de Battle of Nürnberg, die iedereen wel kent, denk ik. Die wedstrijd met hoeveel kaarten ook weer? Ik geloof 20
12: ja, gele, 16 geel en 4 rood.
13: En 4 keer rood. En daar heb ik nog wel een mooi verhaal over. Heb je tijd of niet?
12: We hebben het dus tijd zat.
13: Het mooie was, ik zat op dat moment bij die wedstrijd zat ik op de tribune. Met Tom Egbers, met Freek de Jonge, met Danny Blind. En Ruud Gullit was er toen ook bij. Zaten we naar die wedstrijd te kijken. Die hoorden allemaal bij de NOS-crew als analisten ook. Cruijff zat boven, die was er ook nog bij. En die wedstrijd is afgelopen. En wij hadden allemaal zoiets van, oh, wat een wedstrijd was dit. Zoveel overtredingen. En Cruijff die komt er ook bij. En nou, als je iets gezien, zei hij. Echt, hoeveel het een overtreding? Gullit ook, wat een overtredingen. En toen was het nieuw bij de, was dat toen de FIFA. Die kwamen dan met een A4'tje en daar stonden data op. Dat was tamelijk revolutionair. Hoeveel overtredingen, hoeveel corners, balbezit en meer van dat soort dingen. Wat nu normaal is, dat was toen vrij nieuw. En Gullit pakt dat papiertje en die zegt, dit kan niet. Ik zeg, hoezo, dit kan niet. Ja, 25 overtredingen. Het zijn 20 kaarten geweest. 25 overtredingen is normaal ongeveer in een wedstrijd. Ik zeg, ja. Maar het klopte dus wel. Dus het bizarre was dat iedereen een beeld had en nog steeds heeft van de wedstrijd met de meeste overtredingen ooit. Dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet waar. Er waren maar 25 overtredingen. Het waren alleen 20 ernstige overtredingen.
12: Ja.
13: Dus dat zal ik van die wedstrijd nooit vergeten. En ook het ongeloof bij Cruijff toen hij die data onder zijn neus kreeg. Want ik was toen wel zo slim om mijn studio zo in te richten dat ik op de media compound de enige was met een televisie. Met een schoteltje met de Kanaal Digitaal toen nog erop. Met Nederland 1. Zodat iedereen kon bij mij die wedstrijden kijken. Dus iedereen kroop bij mij gewoon vanzelf die studio in. Dus ja. ik kon Cruijff interviewen, Blind interviewen. Nou, Freek de Jonge was er die avond. Danny Blind was er. En Gullit was er. Dus ja, mijn gasten liepen gewoon bij mij in mijn studio binnen. Omdat ze bij mij televisie konden kijken. En ik kon leuk radio maken. Dus ja, dat ga ik eigenlijk nooit meer vergeten. Bij het EK 2008 hebben we het ook nog gedaan. En toen kwam internet echt heel sterk op. En toen had het geen functie meer. Maar dat was gewoon radio tot in je vezels maken. Gewoon zelf een plek uitzoeken. Even bellen met het bedrijf. En u heeft een hoog gebouw. Mag ik een antenne bij u op het dak zetten? Nou, iedereen vond het geweldig. Die Duitsers die gingen helemaal werden ontvangen met broodjes. En weet ik wat allemaal. Zet hem hier maar neer. Ja, geweldig.
12: Maar dat is toch fantastisch. Dat is denk ik wat ons vak ook zo mooi maakt. Als je gewoon lekker kan pionieren. Kan frieken. Dit soort dingen kan verzinnen. En ook gewoon gaan doen.
13: Ja, maar dat is ook precies wat Radio Tour de France is. En dat woord freaken is dan is het zoiets van je doet maar wat. Maar Radio Tour de France is, daar zitten mensen die zo goed in hun vak zijn. Dat je, en je bent 3 weken bij elkaar. Dus je groeit naar elkaar toe. Iedereen weet wat de ander doet. En dan vertrouw je daar op een gegeven moment ook op. Dus wat ik al zei, ik ben een control freak en een perfectionist. Dus ik hou alles in de gaten. Maar dat hoeft daar niet. En dat heeft iedereen wel een beetje in zich. Dus je weet dat je als regisseur je technicus niet in de gaten hoeft te houden. Of die het goede plaatje of jingeltje wel klaar staan. Want hij is een van de beste die er zit. En die combinatie van allemaal mensen die heel erg op elkaar ingespeeld zijn. Dat iedereen gewoon inderdaad kan freaken op zijn eigen vakgebied. Dat maakt dan zo'n programma zo mooi om naar te luisteren. En zo sfeervol en zo tot in de details goed gemaakt.
12: Ja, nu noem je terecht al Radio Tour de France. Natuurlijk een fantastisch programma. Zeker. Ik bedoel, iedereen die het niet op heeft staan, die mist echt wel wat. En je hebt ook Radio Olympia gedaan natuurlijk. Dat is ook weer zo'n fantastisch programma rondom misschien wel het mooiste sportevenement ter wereld. Wat is voor jou nou persoonlijk het allermooiste event om te doen? Of het allermooiste soort radio om te maken?
13: Een van de meest bijzondere momenten, ik wou zeggen hoogtepunt, maar dat klinkt een beetje raar in dit verband. Het heeft niks met sport te maken. Dat was een uitzending rond in november 2017, Bataclan, Parijs, aanslagen. Ik weet nog, dat was een vrijdag, we hadden uitzending gehad. We waren om 11 uur klaar, na ons kwam Met het oog op morgen. En wij sluiten de uitzending af, we praten nog een beetje bij. En we hadden altijd in onze uitzending al een correspondent gehad dat er iets gaande was, maar het was nog niet helemaal duidelijk. En we lopen weg, ik loop langs de studio waar Met het oog op morgen wordt gemaakt. En ik zie daar wat commotie en Wilco Boom is de eindredacteur. En ik zeg, is het erger, nog erger geworden? Ja, het is heel erg. Ik zeg, red je het? Hij zegt, nou ja, ik weet het niet. Ik zeg, nou weet je, mijn eindredacteur die moest nog een eind rijden. Dus die van langs de lijn, dus die ging weg. Ik zeg, weet je wat, ik woon vlakbij, ik blijf nog wel even. Dus ik ga op de redactie zitten en ik ga een beetje te tikken. Probeer mensen in Parijs te pakken te krijgen. En hij zegt op een gegeven moment, wil je naast Wilfried de Jong komen zitten? Want dat vindt hij fijn, om dat even met z'n tweeën te doen.
12: Ja.
13: Ik zeg, nou, als hij dat zegt, dan vind ik het prima. Want ik vind het vervelend als je jezelf opdringt.
12: Ja.
13: Dus we zijn gaan zitten. We hadden een kaal draaiboek. Niets. Stond niets. Zitten, praten. Alleen maar in je oor van de regisseur. We hebben een specialist op dat gebied aan nu aan de lijn. En we hebben die aan de lijn. Heeft dat en dat gedaan. Even drie woorden. Dat je in ieder geval weet wie je aan de lijn hebt. En dan praten. En af en toe schakelen met een verslaggever in Parijs. En toen hadden we net een Lucie-app op je telefoon. Ja, jij kent dat luisteraar misschien niet. Maar een Lucie-app is om een verbinding te maken met de studio. Die glashelder is. Dus zoals de mensen mij nu horen, hoor je dan ook een verslaggever in het veld. Dat hadden we toen net nieuw. En de verslaggever was in Parijs. Volgens mij waren er zelfs twee. Volgens mij toeval of het was rond die wedstrijd van Duitsland tegen Frankrijk waren ze daar. En die hebben zich verplaatst en belden toen in. Nou, je hoorde Parijs gewoon binnenkomen in zijn ergste vorm. Sirenes, knallen, van alles en nog wat. En dan zat je in een donkere studio. Dat was overdag ook zo, want er zaten geen ramen.
12: Mm-hmm.
13: Maar het was 's avonds laat. Je zat intiem met 5, 6 man een radioprogramma te maken over het ergste wat er ooit in Parijs misschien wel op dat gebied is gebeurd. En de klinkramen op radiogebied was dat fenomenaal. Want je zat er bovenop, je kon het nieuws brengen. En de sfeer was heel surrealistisch, omdat je er echt bijna echt in zat. Het was echt bizar. Dat ga ik echt nooit meer vergeten. En ik ben Wilfried een paar weken geleden nog tegengekomen in een wissel. Dus laat maar zeggen, langs de lijn omsteken was afgelopen. En ik kwam hem tegen, want hij ging het oog doen. En toen zei hij, weet je nog? En ik wist precies waar hij het over had.
12: Ja.
13: Bataclan, hè? Ja, Bataclan. Wat een avond was dat. Ja,
12: ja, het is verschrikkelijk dat dat gebeurd is. Maar
13: radiofonisch was het heel bijzonder, ja, om gemaakt te mogen hebben. Ja.
12: Absoluut. Ja. Kijkend naar dit wereldkampioenschap voetbal. Want ongetwijfeld heb jij natuurlijk dat ook wel in de gaten gehouden. Ja. Wedstrijden van
13: de nacht sla ik even over, hoor. Even, kijk ik in de samenvatting wat terug.
12: Nou ja, terecht ook wel. Oranje tot nu toe dit toernooi. Hoe kijk jij daarna?
13: Ja, als je het vergelijkt met teams als Engeland bijvoorbeeld. En Zweden waar we nu tegen moeten. Ja, ik mis een beetje de energie en het geloof. Op een of andere manier. Het pakt mij. Het spel pakt mij nog niet. Het tempo is in mijn ogen te laag. Maar ik ben geen voetbalspecialist. Alleen ik vergelijk het nu met andere landen. Met de manier waarop Canada er bijvoorbeeld in vliegt. Weet je wel, dan kan je zeggen, ja, ze kunnen misschien niet zo goed voetballen. Maar er zit wel energie in en tempo in. En dat mis ik nog een beetje bij Oranje. En het is een cruciaal duel tegen Zweden. Dat zijn we natuurlijk al gewonnen. En Dick ook.
12: Ja.
13: 5-1 was het, geloof ik.
12: Ja.
13: Dus ja, als we daar geen resultaat neerzetten, dan heb ik er een hard hoofd in, moet ik eerlijk zeggen.
12: Ja, en het wordt natuurlijk wel heel lastig tegen Zweden.
13: Zeker.
12: Die hebben een voorhoede waar je u tegen zegt. Met bijvoorbeeld een Jeukeres, maar ook een Alexander Isak.
13: Ja, maar het is natuurlijk wel bizar dat ze tot 2 weken geleden geen deuk in een pakje boter speelden.
12: Ja, dat
13: ze hebben 2 kamer net bereikt.
12: Ja, ja, ja.
13: Maar die coach die kan wel wat. Ik las net dat hij geloof ik in 2010 nog een 4e klasser in Zweden trainde. En die leidde helemaal tot aan de hoogste klasse en zelfs de Europa League. En dan wonnen ze nog een keer van Arsenal. Dus die man kan wel wat. En zo'n overwinning helpt natuurlijk wel wat hè, voor zo'n team. Dat begint te groeien, zelfvertrouwen aan alle kanten. Dus ja, ik hou me hard vast. Maar we blijven oranje.
12: Ja, maar ja, het kan alle kanten op natuurlijk. Maar Zweden, het is een wedstrijd ja, eigenlijk die 2 kanten op kan. Hè. Of je verliest hem of je wint hem.
13: Je kan ook gelijk spelen,
12: ja, inderdaad. Maar het wordt wel een do-or-die wedstrijd. Want ja, daarna krijg je natuurlijk Tunesië. Nou ja, daar verwacht je in principe wel van dat je die wint. Maar
13: dan zou je 5 punten hebben als je gelijk speelt. Dan ben je natuurlijk wel door. Maar dan word je geen groepswinnaar. En dan kom je waarschijnlijk tegen een zwaar tegenstander gelijk.
12: Ja.
13: Ja, ik heb het schema niet exact in mijn hoofd. Maar ik geloof dat de pool van Marokko en Brazilië, geloof ik.
12: Ja.
13: Dat we in die hoek dan terechtkomen. Ja, maar ja, het blijft een WK, joh. Dus ja, wat kan je ervan zeggen, weet je. Frankrijk speelde de eerste helft dramatisch. Dat je denkt, van wat is dat zeg. En de tweede helft spelen ze de ballen van het dak. De sterren van de hemel, ja. Zeg het maar. Het is ook het moment van de dag, denk ik. En dat moet bij Oranje, moet het gewoon eigenlijk allemaal even samenvallen. Het zelfvertrouwen moet omhoog. Maar iets meer energie zou ik wel fijn vinden, eerlijk gezegd.
12: Is dat ook iets wat een beetje met elkaar samenhangt? Dat zelfvertrouwen wat misschien iets meer nodig is en dan een beetje dat gezapige, stropige wat er een beetje nu in zit?
13: Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je meer vertrouwen hebt, dan durf je net even een keer die bal tussendoor door het midden in te spelen. Naar de 10 of weet ik van wat. Of naar de spits. En als je geen zelfvertrouwen hebt, dan denk je, oh, er staan 2 tegenstanders. En als je vertrouwen hebt, dan zie je alleen je eigen speler staan. Snap je? Dus dat vind ik wel. Ik denk dat wel een verschil is. En hoe je dat zelfvertrouwen erin krijgt. Ja, je kan als coach volgens mij praten als Brugman. En zeggen, jongens, wij zijn heel goed en jullie kunnen goed voetballen. Of hoe dat dan gaat met een coach. Maar ik denk dat je moet het voelen. Dus je moet gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. En dan voelen van, oh, ik ben lekker in vorm zeg. Goh, dat ga ik lekker. En daar dan nog een keer een mooi woordje van de coach eroverheen. En een Virgil van Dijk die nog een keer een schouderklopje geeft.
12: Ja.
13: En dan gaat het team volgens mij vanzelf wel groeien.
12: Ja. Is het gewoon misschien een keer goed als we er gewoon tegen Zweden gelijk eens even opklappen? Gewoon vanaf minuut 1?
13: Ja, maar zo zijn wij volgens mij niet. Volgens mij zijn wij een beetje meer, en dat gaan zij ongetwijfeld ook doen. Want zij hoeven niet zo nodig.
12: Nee, ja, ze hebben al 5-1 gewonnen.
13: Hè? Ja, ze hebben al 5-1 gewonnen. Het doelsaldo is al goed. En ik weet niet hoeveel gele kaarten ze hebben. Want dat telt volgens mij ook heel zwaar mee dit toernooi. Maar ja, nee. Ik drop klappen, nee. Volgens mij, en dan loop je in de eerste 5 minuten tegen een gele kaart op. Ja, dan heb je dat probleem weer. Nee, ik, het zijn moeilijke keuzes hoor. Het zijn moeilijke keuzes. Ik denk niet dat het spel is van Oranje om er gelijk bovenop te klappen. Ik denk eerder dat ze even liever afwachten. Eigenlijk het spelletje wat ze tot nu toe eigenlijk vaker hebben gedaan. Ja, het is niet om aan te gluren soms. Ja, dat is een nadeel.
12: Dat is het enige nadeel,
13: ja,
12: inderdaad.
13: Ja, ja.
12: Maar realistisch gezien verwacht je dat we zaterdagavond wel met de winsten vandoor gaan? Of?
13: Ja, ik weet het echt niet. Als Zweden de vorm kan vasthouden, wordt gewoon heel moeilijk. En dan moet je blij zijn met een gelijkspel en dan Tunesië winnen. En dan hopen dat je in het toernooi groeit.
12: Ja.
13: Maar het wordt geen eitje. Om het maar even bij geel te houden. Dus ja. Nee. Ik loop niet over van vertrouwen, laat maar zeggen. Nee.
12: Nou, dat gaan we dan rustig afwachten. Waar ik het ook nog met jou zeker even over wilde hebben, is dat je theater ingaat.
13: Ja.
12: Komende zondag is het zover in Naaldwijk, zeg ik.
13: Naaldwijk, Westland Theater. Ja.
12: Vertel, wat gaat er gebeuren?
13: Ja, kijk. In 2017 werden we naar de finish van de Tour gestuurd. Omdat Tom Dumoulin en Kruiswijk het zo goed deden. En daar zaten we onder een partytent Radio Tour de France te presenteren. En heel veel mensen maakten foto's, komen naar ons toe. Want er hing een A4'tje waar Radio Tour de France op stond. En toen realiseerde ik me van, de Radio Tour de France is zo populair. Mensen willen zo graag ook onze verhalen horen met ons op de foto enzovoort enzovoort. Toen dacht ik Toe Café. Nou, hiernaast bij Beeld en Geluid is nu Toe Café inderdaad ook deze zomer weer. Dus daar ben ik heel trots op en heel blij mee. Maar toen had ik ook al het idee van als mensen niet naar ons konden komen, hoe kunnen ze dan naar ons komen? Nou, Toe Café is één voorbeeld. Maar als je drie wielrenners, geldt ook voor voetballers, maar ook voor wielrenners. Als je drie wielrenners uit verschillende generaties bij elkaar zet, komen de verhalen.
12: Ja.
13: En dat geldt ook voor Gio Lippens, die erbij is, verslaggever. 35 jaar in de Tour. De Theo de Rooij, 25 jaar in de Tour. De Tom Veders, die hem geloof ik drie keer heeft gereden en van zijn fiets is getrokken door Cavendish. Een enorme valpartij die ook te zien is in de voorstelling. Dus als je die drie bij elkaar zet, komen de verhalen. En daar wilde ik wat mee doen. Dus toen heb ik tegen hun gezegd, maken jullie eens een top drie van jullie mooiste verhalen die jullie willen vertellen. En daar hebben we een selectie van gemaakt. Daar heb ik geprobeerd een beetje een rode draad in aan te leggen. In aan te brengen. En we zullen onderweg ook sidesteps gaan doen. Want zo gaat het nou eenmaal als je lekker zit te ooghoeren. We creëren op het podium een beetje een camping atmosfeer. Omdat heel veel mensen Radio Tour de France associëren met de zomer en met de camping.
12: Ja.
13: Zeker van vroeger. Dus wat we gaan doen is... Angela van Rijthoven is een hele goede chansonnière. Die komt af en toe ook wat Radio Tour de France liedjes zingen. En we hebben beelden van 1989. Greg LeMond, Laurent Fillon. 8 seconden het verschil. En ik heb in het archief het verslag van Radio Tour de France weten terug te vinden. Het was een enorme zoektocht, maar ik heb het gevonden. Dat heb ik eronder gemonteerd. Dus we gaan terug naar dat jaar ook. Naar die bijzondere ontknoping. Gio Lippens heeft daar een fantastisch verhaal bij. Hoe LeMond dat voor elkaar heeft gekregen. Dat hij met dat stuur, wat eigenlijk niet mocht, toch mocht fietsen. En daar het op heeft gewonnen. En... Theo de Rooij gaat voor het eerst echt uitgebreid praten over de zaak Rasmussen. Dus die gaat echt openheid van zaken geven. Wat er nou allemaal die dag is gebeurd. Dat Rasmussen uit de Tour werd gezet.
12: Ja.
13: En de aanloop. En hoe dat nou van binnenuit werd beleefd. En we hebben beelden gekregen van de valpartij van Tom Veders in 2017. Toen hij door Cavendish in de massasprint van zijn fiets werd getikt. En de Tour moest verlaten een paar dagen later.

0: heerlijk. Je zit lekker in de airco. Dus die middag en doe het cadeau aan je vader. En op robertmeder.nl, gewoon mijn naam.nl, dan vind je ongetwijfeld wel... Nee, dat weet ik zeker. Vind je een linkje om eventueel nog een kaartje te kopen. Het is al redelijk vol, maar er zijn nog wel wat kaartjes beschikbaar.
1: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Ga dat zeker doen tegen de mensen thuis. Ik heb eigenlijk ook wel benieuwd. Jij bent als radiomaker, je zit in een studio. Je hebt regie op je oren, maar voor de rest, ja, je hebt niet echt bekijks natuurlijk. Nu zit je zometeen in een theater. In ieder geval 300 mensen, 600 ogen op je gericht. Dat is wel even wat anders, denk ik.
0: Ik ben bloednerveus. Echt. Het is zo raar. Je zit soms voor 500.000 mensen radio te maken en je ziet het niet. En nu sta je voor 300. Maar ik had nog nooit een theaterscript voor zo'n college geschreven. Dus ik heb het tot in detail uitgevoerd. Impresariaat zei van, ik heb nog nooit zo'n gedetailleerd script in mijn handen gekregen. Daar ben ik weer de perfectionist die boven komt. Dus ja, de opkomst zal zijn met iets moois van Hans Hogendoren, die ik ook eer. Hè, de man met de donkerbruine stem. Buiten is het 14 graden, die.
1: De man met wie het ooit begonnen is voor
0: met
1: jou.
0: Met wie het voor mij ooit begonnen is. Dus die eren we gelijk in het begin. De Radio Tour de France tune. En daar ga ik wat overheen zeggen. En ik ga uitleg geven over de tune, enzovoort, enzovoort. En dan hoop ik dat die Radio Tour de France tune, als die op mijn oor klinkt, krijg ik energie. Vanuit mijn tenen tot aan mijn hoofd. Dus op het moment dat daar gebeurt en ik daar overheen praat alsof ik Radio Tour de France aan het presenteren ben, dan weet ik dat ik na ongeveer 30 seconden of een minuut ben ik tot ease, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. En dan hoop ik dat ik erin zit en dat het een hele mooie middag gaat worden.
1: Nou, ik maak me totaal geen zorgen over hoe jij pensioen doorkomt. Dat
0: nee,
1: volgens mij
0: zeker niet.
1: Zit er een prachtige invulling aan.
0: Nee, ja, zeker. Is ook zo. Is ook zo.
1: Nou, Robert Meder, dank voor je komst naar de studio, dat je hier wilde zijn.
0: Ik vond het erg leuk.
1: Ja. En wie weet spreken we elkaar nog later.
0: Dankjewel.
1: En zometeen gaan we verder met deze uitzending. Gaan we in gesprek met Frank Theeuwissen, de directeur van Topsport Amsterdam. Meer tijd voor het WK Journaal.
2: All Sports Radio, Summer of Football, WK Journaal.
3: Quinten Timber mist komende zaterdag de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen. Timber is op dit moment het enige blessuregeval in de WK-selectie van het Nederlands elftal. De andere spelers zijn fit genoeg om in actie te komen tegen Zweden.
4: Oh, maar dat is toch wel zuur, hè, voor die familie Timber. Jurrien en al op voorhand uitgevallen met een blessure. En nu Quinten mist in ieder geval tegen Zweden. Nou, laten we hopen dat hij nog wel in actie kan komen later dit WK. Hij is natuurlijk ook al ingevallen, maar het zou toch wel mooi zijn voor hem. Anders was het wel heel erg zuur.
3: Ja, begon heel mooi, hè. Jurrien Timber, die natuurlijk eerst geblesseerd was voor een hele lange periode. Vervolgens toch fit genoeg bleek te zijn om mee te kunnen. En nu uiteindelijk toch niet meer meeging. En nu Quinten Timber, die een blessure oploopt. Het zit niet mee. Ja, en dat nieuws over die wedstrijd van zaterdag tegen Zweden. Het Nederlands elftal kan dan namelijk een bijzonder record in handen krijgen. Oranje heeft al 13 wedstrijden op rij niet verloren. En daarmee schaart Nederland zich naast het Brazilië van de jaren 50 en 60. De laatste keer dat Oranje een WK-wedstrijd verloor was de WK-finale tegen Spanje in 2010. Die ging met 1-0 verloren. Nederland werd daarna weliswaar uitgeschakeld op de WK's van 2014 en 2022, maar dat gebeurde in een penaltyreeks. Volgens de officiële regels is dat een verlies na een gelijkspel, dus geen direct verlies.
4: Nou, ik kan hem nog mooier maken, want het Nederlands elftal is al binnen 90 minuten ongeslagen sinds de slag om Nuremberg in 2006 op een WK. Dat is toch bizar?
3: Ja, dat is ook vrij bizar inderdaad.
4: Ja. Nou, aan de andere kant, Italië heeft ook geen WK-wedstrijd verloren sinds 2014.
3: Dan nieuws over de Iraanse voetbalbond. Die gaat namelijk bij de FIFA een klacht neerleggen. Dit doen ze vanwege de reisbeperkingen die de ploeg is opgelegd tijdens het WK. Volgens een woordvoerder van de selectie kan het team zich daardoor niet in alle rust voorbereiden op de wedstrijd tegen België. In een verklaring klaagt Iran aan dat spelers en staf slechts een dag voor de wedstrijd mogen afreizen naar Los Angeles. Deze beperkingen zijn in strijd met het gelijkheidsprincipe voor alle deelnemende landen en het riskeert de voorbereiding te schaden, zo klinkt het.
4: Ja, zwaar terecht. En niet alleen dat, maar ook nog eens een keer dat ze... misschien dat ze zich nog net mogen omkleden naar de wedstrijd, maar dan moeten ze alweer zo snel mogelijk in nog net geen veewagens naar het vliegveld toe om terug te vliegen.
3: Ja, het is niet zo handig. En het is toch ook een terugkerend ding, hè, in dit WK-journaal. Elke keer al die reisbeperkingen en gezeur met visums.
4: Ja, nou ja, waarschijnlijk is het ook niet de laatste keer dat dit nog gaat gebeuren, dit WK. Maar dat terzijde. Voor nu, dankjewel weer voor dit WK-journaal, Joel Visser. En wij spreken elkaar maandag weer.
3: Yes, dankjewel Robert.
2: All Sports Radio. Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston tot Philadelphia. Mis niet van Oranje en Curaçao tijdens het WK voetbal.
1: Ja, er gaat in Amsterdam iets heel erg leuks plaatsvinden.

0: We hebben namelijk te maken met 24 uur Amsterdam. Een populair stadsfestival waarbij telkens één specifiek stadsdeel 24 uur lang in de schijnwerper staat. En ook Topsoort Amsterdam doet hier aan mee. Hebben al een keer meegedaan met 24 uur Zuid. Dat deden ze vanuit hun kantoor in het Olympisch Stadion. En nu gaan ze meedoen voor het eerst aan 24 uur Nieuw-West. En het mooie daaraan is dat een heel aantal topsportlocaties hun deuren gaan openstellen. En iedereen die maar een kijkje achter de schermen wil nemen, die is van harte welkom om daar langs te komen. Ik ga erover in gesprek met Frank Theeuwse, directeur van Topsoort Amsterdam. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Ja, maar dit zijn toch fantastische events?
1: Ja, het is echt heel leuk dit. Want een topsportlocatie is eigenlijk iets waar mensen over het algemeen niet komen. Maar tegelijkertijd iets waar we ontzettend trots op zijn dat we hier in de stad hebben. Op een dag als deze is het natuurlijk een geweldige kans om een keer de deur open te zetten en het voor de bezoekers, of dat nou inwoners van het stadsdeel of andere Amsterdammers of mensen van daarbuiten zijn, een kijkje te geven in de keuken of in de medaillefabriek die we daar hebben.
0: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Nu weet ik dat er ook wel natuurlijk wel wat geheimen zijn achter een topsportlocatie. Je moet natuurlijk niet alles verklappen hoe je nou tot grote prestaties komt. Verwacht je nog veel spionage vanuit het buitenland?
1: Nee hoor. Nee. Het moet ook een beetje bescheiden zijn. Er is niet zo heel veel geheim. Hè? Je moet hard werken. Je moet goed eten, goed rusten. En goede faciliteiten hebben. En we vinden het heel mooi om die faciliteiten te laten zien. En wat we daar in Nieuw-West, met name op het sportcentrum, ook meer doen. Samen met het sportcentrum daar. Ja, dat is echt de moeite waard om aan bezoekers te laten zien.
0: Nou, nu hebben jullie al eer meegedaan met 24 uur Zuid. Olympisch Stadion natuurlijk, jullie hoofdkantoor. Dat is denk ik dusdanig goed bevallen. Dat mensen dachten van, daar willen we meer van zien.
1: Ja, we krijgen vaak de vraag van, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Wat doen jullie nou allemaal? Op het moment dat je dat gaat vertellen, worden mensen heel enthousiast van, dat wist ik eigenlijk niet. En wat doen jullie veel? En wat omvat het veel wat jullie doen? En dit is de kans om een keer, niet alleen op ons hoofdkantoor, waar we zeg maar in de theorie kunnen praten over, maar om nu ook in de praktijk de deur open te zetten en mensen de kans te geven om, van een maaltijd te proeven, om in de atletiekhal rond te lopen, in een slagkooi zelf te kunnen slaan met een honkbal en een knuppel. Maar zelf ook eens in een gym te kijken van wat gebeurt daar. En dan zie je wat voor faciliteiten er zijn. En dan is het niet meer theoretisch praten over, maar dan is het gewoon zien en ruiken en voelen wat er werkelijk gebeurt.
0: Nou, dichter bij topsport kom je wat dat betreft niet. Wat gaan jullie allemaal laten zien? Want er zijn natuurlijk zoveel verschillende facetten waar jullie op actief zijn.
1: Ja, wat we gaan doen, we gaan presentaties geven samen met topsporters die ze uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe ze zo'n programma beleven. We gaan rondleidingen doen door het sportcentrum ook meer. En in die rondleiding laten we ze zien wat de slagkooi inhoudt, waar de atletiekhal is, wat ik al zei, waar de high performance gym is. Ze kunnen een proefje nemen van onze maaltijden. Er zijn heel veel zaken die we daar binnen kunnen laten zien. En waar mensen zelf, de studieruimte moet ik niet vergeten. En dit is de trainingsruimte, dus misschien wel goed om te vertellen, waar het Nationale Honken Softbal traint, maar waar ook topsportverenigingen als Turns trainen. Vaak ook team para-atletiek. Dus het zijn wel mooie ruimtes waar echt Amsterdamse toptalenten trainen. Maar ook studeren en rusten en hun gymoefeningen doen.
0: Waarom is het nou zo belangrijk dat de deuren eigenlijk open gaan voor het tussen haakjes normale publiek?
1: Twee dingen. Eén is, wat je net al zei, het lijkt zo geheim. En eigenlijk is het niet geheim, maar we willen daar rust en regelmaat hebben. Dus het moet daar geen instuif zijn. Nu kun je het een keer laten zien. En het andere is, je wil ook dat Amsterdammers trots kunnen zijn op wat er in hun stad gebeurt. En wat ik vaak zeg, we zijn thuisbasis voor bijna 300 Team NL-atleten. Veel Amsterdammers weten dat niet, maar er komt toch een hoop Olympische talent uit onze stad en die is elke dag in onze stad aan het trainen en wij als Amsterdam maken het ook mogelijk voor ze om dat te doen. En ik denk dat buiten al het andere wat er in Amsterdam natuurlijk aan mooie dingen gebeurt, dat het voor Amsterdammers en zeker voor de bewoners van Nieuw-West ongelooflijk interessant is om te weten dat dit gebeurt en hoe dichtbij het is. En dat ze eigenlijk heel trots kunnen zijn dat ze in die West wonen en daar de thuisbasis voor zoveel Team NL-atleten kunnen zijn.
0: Wat is het toch ook nog een klein beetje dat stukje onbekendheid? Iedereen kent natuurlijk Papendal als groot Team NL-centrum. Maar dat er veel meer centra, Team NL-centra zijn in Nederland. Maar dat ook in hun eigen achtertuin in Amsterdam er gewoon ontzettend hoog niveau aan sport bedreven wordt.
1: Nou, precies dat, Robert. Je zegt het goed. En het is natuurlijk onze taak om dat voortdurend uit te dragen. Dus op het moment dat wij daarvoor gevraagd worden om dit te laten zien, is het voor ons ook een uitgelezen kans om buiten al het andere wat we doen aan communicatie en marketingcommunicatie, om te laten zien aan Amsterdam en Amsterdammers. Ook jouw stad is een thuisbasis van Team NL. En niet alleen van Team NL, hè, want ook in zo'n sportcentrum bieden wij lokale topsportverenigingen, juist door die infrastructuur die we hebben, de kans om op het allerhoogste niveau te trainen. Dus daar zit ook die maatschappelijke waarde van de investering van Amsterdam en Team NL in die infrastructuur. Die maken we daar ook zichtbaar. Dus het is nou ja, weer een bouwsteentje om te laten zien, jongens, dit doen we allemaal. En hier mogen we echt met z'n allen trots op zijn.
0: Nu is dit morgen natuurlijk waar we het allemaal over hebben. Dan is 24 uur Nieuw-West. Voor de mensen die langs willen komen. Nou, gelukkig, het is allemaal gratis. Hè? Dus je kunt echt gewoon binnenlopen. Maar er is natuurlijk wel een bepaald programma wat jullie volgen. Wat kunnen de mensen qua tijden zo al verwachten morgenochtend, morgenmiddag?
1: Ja, wij geven 3 presentaties. En die zijn zo rond formeel 10 voor, maar zeg maar 11:45, 12:45 en 13:45. En na die presentaties geven we, die duren een minuut of 20, half uur denk ik. En daar is een topsporter bij die uit eigen ervaring kan vertellen. Daarna geven we een rondleiding door Sportcentrum Ook Meer. En dan, nou, ik zei dat net al, dan zie je de turnhal en de indoor atletiekhal en de high performance gym. Dus waar die Amsterdamse atleten eigenlijk elke dag trainen. En als je durft mag je in de slagkooi in samen met een speler van de Pirates om eens te kijken hoe je zelf kunt slaan. En daarnaast is er een fototentoonstelling over 35 jaar topsport in Amsterdam en hoe wij bijdragen daaraan. En je kan maaltijden proeven. Wat ik al zei, we hebben natuurlijk een eigen keuken met heerlijke Fries-vers maaltijden. Het is op het allerhoogste niveau worden die gemaakt. Dus het is ook leuk om daar een keer van te proberen. Dus er is van alles te doen voor jong en oud. Lekker warm. Binnen is het gekoeld. Dus ik zou zeggen, kom lekker binnen.
0: Ja, al is het alleen maar om af te koelen. Je bent van harte welkom.
1: Ja, we vinden het leuk als zoveel mogelijk mensen hier van deze gelegenheid gebruik maken om het eens een keer echt van dichtbij te zien. We noemen het altijd toch de medaillefabriek. En je komt er niet elke dag binnen, dus het is wel een unieke kans.
0: Nou ja, dan zou ik zeggen tegen de mensen, ga massaal morgen als je in de buurt bent naar Sportcentrum Ook Meer voor 24 uur Nieuw-West. Een kijkje in de medaillefabriek, zoals je dat terecht aangeeft. Frank Theeuwissen, directeur van Topsport Amsterdam. Dank voor je tijd en alvast heel erg veel plezier morgen.
1: Dankjewel.
2: All Sports Radio.

0: Cameron Whitecomb. Kingdom of Fear hoorde hier bij Allsports Radio Live. Waar in Nederland de ogen voornamelijk gericht zijn op het WK voetbal, is er momenteel een stuk dichter bij huis een WK aan de gang die minstens even zoveel aandacht verdient. Onze Team NL cricketvrouwen zijn in Engeland begonnen aan hun historische eerste WK 2020, de verkorte speelvorm in het cricket. Ja, wie enkel scorebordjournalistiek bedrijft, die doet de essentie van de prestaties van onze vrouwen best wel tekort. Want hoewel de eerste twee duels qua resultaat dan wel eens verloren gingen, hebben onze vrouwen de huid tegen Bangladesh zeer duur verkocht. En tegen grootmacht India hebben ze andermaal het respect van de cricketwereld verdiend. En klaar is het toernooi daarmee zeker niet, want de komende weken zullen er nog 3 wedstrijden gespeeld gaan worden. Ik ga erover in gesprek met onze captain Babette Leden. Babette, voor jou nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar in Engeland?
1: Ja, het is echt heel goed. Het is een onwijs gave ervaring. En we genieten er onwijs van. En het is ja, gewoon echt een droom die uitkomt.
0: Hoe zijn jullie daar ontvangen?
1: Ja, echt als royalty moet ik zeggen. Het is gewoon natuurlijk voor ons allemaal nieuw. Een WK spelen. Je wordt ook echt hier herkend op straat. En na de wedstrijd staan we allemaal handtekeningen uit te delen en selfies te nemen met allemaal fans. Iets wat in Nederland natuurlijk helemaal niet gebeurt. Dus dat is echt onwijs cool.
0: Ja, hoe anders is dat? Want ik kan me voorstellen dat er nogal wel een verschil zit tussen anoniem in Nederland je sport beoefenen en op straat herkend worden.
1: Ja, nee, het is echt onwijs gaaf. En ja, wat ik al zei, het is echt een ervaring die voor altijd bij ons blijft. En ja, waar we ook echt wel regelmatig bij stilstaan hoe ontzettend bijzonder dit is. Zeker voor ons als toch wel part-time cricketers. Is het echt heel speciaal. We speelden natuurlijk gisteren tegen India. Die zijn dit allemaal gewend. En die zouden wel eens met rust gelaten willen worden. Maar voor ons is het natuurlijk onwijs cool. En we krijgen er geen genoeg van.
0: Wat zijn de reacties die jullie vanuit het buitenland zo al krijgen op het feit dat jullie niet alleen geplaatst zijn, maar nu ook gewoon laten zien tijdens dit toernooi hoe goed jullie ook kunnen cricketen?
1: Ja, echt heel positief. Over de hele wereld krijgen we allemaal berichten van toch wel nieuwe fans die dan zeggen, jullie hebben misschien niet de wedstrijd gewonnen, maar wel onze harten. Omdat we spelen wel echt best wel goed cricket en ik denk tot verbazing van heel veel mensen, omdat we wel het laagst gerankte land zijn dat meedoet. Dus het is allemaal heel bijzonder en mensen hebben ons natuurlijk ook nog nooit gezien, dus ze zijn over het algemeen heel erg positief verrast. Ik denk persoonlijk dat we nog wat beter kunnen dan dat we tot nu toe hebben laten zien. Dus hopelijk dat we dat in de volgende 3 wedstrijden, dat we er nog een wedstrijd kunnen winnen.
0: Nou, hoe zijn de reacties uit Nederland eigenlijk op wat jullie daar presteren?
1: Ja, ook heel positief. Ik denk iedereen is sowieso heel trots dat we er staan al. Maar ook, er zijn echt heel veel supporters elke wedstrijd die overvliegen en ons komen bekijken. En ook vanuit Nederland zelf wordt het heel erg gevolgd. Alles is op NOS ook te zien. Het wordt ontzettend meegeleefd en wij zijn niet de enigen die van dit moment genieten, dus dat is wel heel bijzonder.
0: Inmiddels 2 wedstrijden onderweg dit toernooi. Gespeeld tegen Bangladesh. Een ploeg die op dagen best wel gelijkwaardig is met Nederland. Jullie spelen eigenlijk altijd alleen maar hele spannende wedstrijden tegen Bangladesh.
1: Ja, zeker. En ik denk wel dat dat laat zien hoeveel we afgelopen tijd vooruit zijn gegaan. Want toen we 6 jaar, 7 jaar geleden tegen ze speelden, toen hadden we echt geen schijn van kans. En ook toen we eerder dit jaar tegen ze speelden, kwamen we wel een beetje in de buurt. Maar hadden we ook, zaten we nooit echt lekker in de wedstrijd. Terwijl nu zijn we wel echt gelijkwaardig en is het super spannend. En is het echt op de dag zelf om te kijken wie er wint. Dus dat laat zien hoeveel we vooruit zijn gegaan en hoe hard we er allemaal voor hebben gewerkt. En het was wel echt heel jammer dat we net niet wonnen, die eerste wedstrijd. Ik denk ook wel dat het was natuurlijk super spannend om die eerste wedstrijd te spelen. En je speelt in het stadion, er wordt vuurwerk afgeschoten en je zingt dan je volkslied. Het is allemaal heel bijzonder en overweldigend. Dus dat was ook wel, speelde misschien wel een beetje mee in de zenuwen. En ja, ik denk dat als we nu tegen ze zouden spelen, dat we ze wel zouden verslaan.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook nog misschien het gekke aan dit toernooi. Vooraf hebben jullie ook nog wat oefenpotjes gespeeld. Waaronder ook een paar keer tegen Bangladesh. Kun je elkaar dan nog wel zien en luchten, zeg maar, als je elkaar zo vaak in korte tijd tegenkomt?
1: Ja, ze zijn hartstikke aardig allemaal. En we zitten nu zelfs weer in hetzelfde hotel. Dus ja, het is ook wel bijzonder, want je ziet deze mensen in principe nooit. Alleen ja, op zo'n toernooi. Dus het is ook wel leuk om ja, wat verhalen uit te wisselen. Het is natuurlijk een heel ander land dan Nederland. En om te horen hoe zij trainen en dat soort dingen. Dus het, ja, nee, het is allemaal heel erg leuk en iedereen is onwijs aardig. Ook India gisteren, daar mochten we bij in de kleedkamer. Ze zijn natuurlijk eigenlijk allemaal onze idolen waar je dan tegen staat te spelen. Dus ze hadden wel door hoe bijzonder dat voor ons was. Dus ze nodigden ons uit om even te kletsen en elkaar te ontmoeten. Dus dat was wel heel erg cool.
0: Welk moment was dan voor jou misschien het meeste een beetje starstruck zijn op het moment dat je dan met India in gesprek gaat?
1: Nou, ik heb een shirtje geruild met een van hun beste bettors. Dus dat was wel voor mij heel erg cool. En verder ook, ja, het moment dat je gewoon in het veld staat en zij staan te betten en je ziet ze gewoon in het echt. Want normaal zien wij ze natuurlijk alleen maar op tv. En je ziet ze gewoon in het echt een bal voor 4 of 6 slaan. Dan denk je toch wel van wow. Ze zijn wel echt heel goed, ook in het echt.
0: Ja, want hoe is het dan om tegen India te spelen? Wat gaat er dan door je hoofd, zeg maar, op het moment dat je dan op zo'n veld bezig bent met dat duel?
1: Ja, van tevoren is het natuurlijk wel echt een droom die uitkomt. Op het moment zelf ben ik natuurlijk wel meer met de wedstrijd bezig dan dat ik me echt de hele tijd sta te verbazen dat ik met de beste van de wereld op het veld sta. Maar ja, het is ja ontzettend cool. En ja, wat ik al zei, je ziet normaal deze mensen alleen op tv. En nu sta je dan, ja, sta je ze zelf, staan zij op jou te bowlen. En ja, het is gewoon echt heel bijzonder. En ook, ja, vooral India is natuurlijk echt een cricketland waar cricket een religie is. Dus ook na de wedstrijd zijn er allemaal fans die helemaal gek worden als dan die Indiase speelsters langslopen. En om dat allemaal mee te maken is wel echt heel bijzonder.
0: Nu spraken wij elkaar vooraf aan het toernooi ook al. Was je bij mij in de studio? Daar was ik, moet ik heel eerlijk zeggen, zwaar onder de indruk van waar je eigenlijk allemaal op let en mee bezig bent als je sport bedrijft. Als je bent dat je dan tegenover India staat en je bent dan aan het betten. Wat neem je dan mee uit zo'n wedstrijd? Wat valt jou dan op waar je denkt van hé, daar kan ik ook weer wat mee?
1: Nou, ik moet zeggen, ik denk dat je ziet natuurlijk normaal deze mensen op tv en dan ben ik me altijd aan het afvragen hoe zou het zijn als ik tegen ze zou spelen en als ik de ballen die zij bowlen, hoe zou ik ze slaan, zeg maar. En ik denk wel dat, ja, dat het eigenlijk, dat het gat tussen Nederland en India. Ja, natuurlijk zijn ze echt heel goed en ze spelen heel veel cricket en ze zijn heel ervaren, wat je heel erg merkt in hun de manier waarop zij spelen. Maar ik denk qua skills liggen we helemaal niet zo heel ver uit elkaar. En ik denk dat dat iets is wat ik zeker kan meenemen, ook persoonlijk. Ja, ik had best wel redelijk goed gebed, dus dan dat geeft wel veel vertrouwen en ja, ook extra motivatie om hard te blijven werken, om hopelijk nog meer WK's te mogen spelen.
0: Ja, want uiteindelijk het eindresultaat tegen India, was het boven verwachting misschien? Of?
1: Nee, ik denk dat we echt nog wel wat beter hadden kunnen spelen. Ze maakte uiteindelijk 210 runs. Ik denk dat dat eigenlijk 180 had moeten zijn door een paar foutjes in het veld. Maar ja, over het algemeen wel echt positief. En ja, zoals ik al zei, we hopen dat we dat alles nog samenkomt, dit toernooi. En dat we dan echt een team gaan verslaan.
0: Ja, want er zijn nu nog 3 wedstrijden te spelen dit WK, ja, deze groepsfase. Daar wordt nog gespeeld zaterdag tegen Australië en dan vervolgens nog op 25 juni tegen Zuid-Afrika en 27 juni tegen Pakistan. Wat verwacht jij van die duels?
1: Ja, Australië is het allerbeste land ter wereld. Dus dat wordt wel echt een uitdaging, maar wel super cool om dat te mogen doen. Het is ook persoonlijk mijn 100ste wedstrijd voor Nederland, dus het is extra bijzonder. En dan Zuid-Afrika en Pakistan zijn iets minder goed. Dus daar hebben we zeker een kans tegen als we, ja, als echt iedereen zijn beste dag heeft, denk ik. En dan kunnen we echt wel die verslaan. Dus ik denk dat we die proberen te winnen. Morgen wordt heel bijzonder, denk ik, om ja, echt de beste spelers van de wereld ja, opnieuw tegen je te hebben. En ook weer met heel veel publiek van thuis. Dus ja, super cool.
0: Ja, en dan dus ook nog eens een keer je 100ste. Krijg je dan ook nog iets speciaals vanuit de bond? Bijvoorbeeld bij het voetbal heb je dan zo'n speltje wat je krijgt?
1: Ik weet het niet, want er heeft nog niemand 100 wedstrijden voor Nederland gespeeld. Dus ik weet niet hoe dat zit. Ik ga hem morgen meemaken.
0: Nou, maar dat is toch wel bijzonder, Babette. De allereerste.
1: Ja, zeker. Ja, nee. Ik zit er ook al best lang bij. Dus ja, nee. Ik ben heel benieuwd en ik heb er onwijs veel zin in.
0: Nou, ik ga jullie heel erg veel plezier en succes wensen. Sowieso ja, veel plezier natuurlijk morgen tegen Australië. Ook natuurlijk om die ervaring op te doen. En ja, het zou natuurlijk mooi zijn als Zuid-Afrika bijvoorbeeld aan de zegenkar gereigd kan worden. Zoals dat zo mooi heet. Babette Leden, captain van onze team en ook cricketvrouw. Dank voor je tijd en heel erg veel succes daar.
1: Dankjewel.
2: Sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, en dan is het al gelijk weer het einde van All Sports Radio Live van vandaag, van deze week, van deze vrijdag 19 juni. En mocht je iets van deze uitzending gemist hebben, is dat natuurlijk in de loop van de middag online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zou ik zeggen, blijf plakken, want direct hierna kan je luisteren naar aflevering 2 van Stupid Questions, waarin ik samen met Abe Straatsma van Voetbalflitsen in gesprek ga over Oranje en dit WK voetbal. Met een man die, laten we eerlijk zijn, altijd goed is voor gekke uitspraken. Pieter de Jong, a.k.a. The Champ. De man die natuurlijk in Afrika furore maakt als trainer. Die staat online overigens, dus mocht je niet kunnen wachten. Wat mij niet logisch lijkt, want een minuutje wachten en je kan lekker live luisteren. Maar anders is hij online sowieso terug te vinden. En maandag om 12 uur is er weer gewoon All Sports Radio Live. En daarmee gaan we onder meer terugblikken op het Nederlands elftal. Maar we gaan ook die voormalige Deide Oosterburen van ons. En de manschaft is goed onder de loep nemen. Dat is voor komende maandag. Voor nu zou ik zeggen, blijf plakken en anders zeg ik alvast tot maandag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Hockey.
7: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
2: Tennis.
9: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio.
0: Aflevering 2 van Stupid Questions met Pieter de Jong, a.k.a. The Champ. All Sports Radio in samenwerking met Voetbalflitsen. Mijn naam is Robert Denneman en natuurlijk tegenover de desk hier weer bij mij in de studio aangeschoven. Abe Straatsma van Voetbalflitsen. Abe, welkom.
10: Dankjewel.
0: Ja, eerste aflevering was heel erg leuk. Wat vond jij ervan?
10: Leuk. Online veel bekeken ook. En Pieter heeft mooie inhoudelijke teksten over het voetbal.
0: Ja, absoluut. Ja, laten we hem erbij gaan halen. Pieter, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Avond.
0: Pieter, terugkomend op vorige week. Toen had je het over dat je in gesprek was met Guyana. We zijn eigenlijk wel benieuwd. Hoe gaat het ermee?
11: Ja, Guyana is lookalike Afrika. Dingen gaan langzaam. Dus dat kan met gemak nog zeker 3-4 weken duren. Als het niet langer is. En dan weet je of je eruit komt, ja of nee. Ik heb toevallig gisteren wel even iemand gesproken van die kant. En de president en de CEO, die zijn in Amerika. Tenminste, we zijn met het WK. Dus nee, dat gaat langzaam. Dat weet ik uit voorgaande met Rwanda, Somalië, Eswatini. Dat zijn processen. Dat kan met gemak zeker nog 4-5 weken duren.
10: Heb je een goed gevoel over Pieter of niet?
11: Je weet het nooit. Nee. Welke kant het op gaat, maar ik zou het wel willen doen, laat ik het zo zeggen. En, omdat ik denk, ja, het is leuk, ik ben niet altijd daar, dus ik kan naar een wedstrijd weer terug naar Afrika. Ik denk 50-50, denk ik, dat het gaat worden.
0: Nou, nu was je afgelopen weekend lekker in Nairobi, daar heb je denk ik ook al het Nederlands elftal gekeken. Wat vond jij van die openingswedstrijd?
11: 2-2. Op zich resultaten is oké. Okay. Een puntje. Het meest belangrijke is in een wedstrijd van het toernooi dat je de eerste wedstrijd niet verliest. Natuurlijk het beste is dat je wint. Of had gewonnen. Maar ook dat hebben we niet gedaan. Want dan was je al gelijk gekwalificeerd voor de knock-out fase. Want ja, iedereen tegenwoordig nummers 3 die gaan ook al door. Ja, 2-2. Ene kant, als je 2 keer voorkomt, ja, dan geef je het weg. Aan de andere kant, ik denk van tevoren, een puntje is niet slecht. Aan de andere kant, had meer ingezeten. En eigenlijk had je moeten winnen.
10: Hey, jij kent Koeman goed, hè? Snap jij die defensieve wissels van hem?
11: Nee, ik weet niet. Ik denk dat Ronald bevangen was door de hitte, denk ik. het was erg warm. Maar ik heb het net ook zitten tekenen. In die opstelling, ja, waar hij mee begonnen is. Begonnen met Verbrugge op de Kool in centrum. Links Van Dijk, Van Heeken. Rechts op 2 Dumfries. Links op 5 Van de Ven. Driemans middenveld. Een blokje van 2. Links Frenkie de Jong. Gravenberg op rechts. Op de 10 positie Reinders. Totaal onzichtbaar Reinders. En dan 3 in de front. Malen in de punt, Gappo, Summerville. Ja, en dan in de 70ste minuut, ik weet het niet. Ik denk dat Ronald bevangen was door de hitte, denk ik. Ja, dan gaat hij 3 keer wisselen. Kijk, dat hij Malen gaat eruit halen, kon ik wel begrijpen. Want die was op, dus dat kan ik wel begrijpen. Maar ja, dat je Depay gaat brengen. Ja, het is leuk dat je natuurlijk zelf een goed gevoel hebt met Depay. En dat je af en toe met Depay wat gaat eten en nog eens een keer gaat pendelen doen. Maar ja, Depay moet er gewoon niet meer inkomen. Want die brengt helemaal niks. Die is totaal niet fit. Koopt Meijers. Dus daar had gewoon dat die Malen wisselt, begrijp ik. Maar daar had hij gewoon Brobby voor moeten brengen. Ja. En Koopt Meijers voor Summerville kan ik ook nog begrijpen. Omdat Summerville een gele kaart had. Dus dan begrijp ik dat je denkt van oké, ik wil misschien iets meer vanaf de rechterkant een defensieve speler hebben. Dat begrijp ik. Maar ik hoor alle geleerden in Nederland, die hoor ik praten over de wissels. Maar ik hoor niemand praten over Timber. Dat was natuurlijk helemaal lachwekkend. Dat Timber erin komt. Want dan, je speelt eerst met een 10, met een diepgaande 10. Reinders hebben we niet gezien. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar die hebben we totaal niet gezien. Maar dan wordt Timber gebracht. Dus dan ga je spelen met Timber, Frenkie de Jong, Gravenberg. Dat zijn een beetje, dat zijn allemaal defensieve spelers. Hij had daar gewoon Kluivert voor moeten brengen, Justin Kluivert. Ja, en dan op een gegeven moment later, dan gaan we met 5 mensen achterin spelen. Ja, dan is het gewoon vragen om problemen.
0: Pieter, nu was Summerville toch best wel een lichtend hoogtepuntje. Als we dan toch een positief punt eruit mogen pakken qua spelers. Nu weten we dat jij vorige week wel wat kritiek had op Ruud van Nistelrooy. Maar zonder Ruud hadden we Summerville niet gezien.
11: Ja, dat moeten we allemaal niet zo groot maken. Ik bedoel, Van Nistelrooy is gewoon een stafmember. Is een spitse trainer. En ik kan daar verder niet zo gek veel mee. Ik bedoel, natuurlijk, ik hoop dat Nederland wint. Ik hoop dat Nederland in de finale komt en dan zelfs die finale gaat winnen. Iedereen moet gewoon zijn job doen. Zo simpel is het. En als je een stafmember bent, dan moet je je job doen. En we moeten daar ook niet gaan de blootrompet gaan blazen voor Ruud van Nistelrooy. Absoluut niet.
10: Het eerste wat Summerville deed was Ruud om zijn nek vliegen.
11: Ja, ik kan daar verder helemaal niks mee. Ik vind het is leuk en aardig. Summerville heeft een redelijke wedstrijd gespeeld. Maar tegenwoordig zijn we in Nederland al tevreden. Als we een goede call maken en als we twee keer de achterlijn halen, dan zijn we al tevreden. Ik moet wel zeggen dat hij wel één van de voeren was, hij wel de gevaarlijkste speler. Vergeleken met Malen en met Gappo. Maar we moeten het ook niet gaan overdrijven.
10: Maar hoe vind jij dat Malen nu niet scoort? En de laatste tijd sowieso moeilijk scoort in het Nederlandse elftal. Maar in Italië loopt hij 1-1 in de wedstrijden die hij speelt.
11: Ik heb, dat is een hele goede van jou, Abe. Malen, ik hoop het niet. Ik wil hem nog één kans geven, dat is tegen Zweden. Maar ik heb een gevoel dat Malen gewoon een club koolmaker is. En niet voor het Nederlands elftal. In Italië schieten ze alle kanten schieten ze erin. Maar in het Nederlands elftal, ja. Hij krijgt na 2 minuten 50 seconden krijgt hij een waanzinnige kans. Hij draait weg. Ja, en dan schiet hij op de keeper. Die bal moet er gewoon in. Dan sta je na 3 minuten spelen, sta je met 1-0 voor. Ik denk, en ik heb een gevoel, ik hoop het niet, maar dat het meer een clubspeler is dan een Nederlands elftalspeler.
0: Pieter, maar stel Ronald Koeman die belt jou op straks en die zegt Pieter, wat moeten we met de spitspositie doen? Want Malen die scoort niet. Dan zeg jij van dat is eigenlijk alleen misschien een goede clubspeler, maar misschien niet voor het Nederlands elftal. Depay zei je het ook, die hoeft er niet meer in voor jou. Nou, dan houden we Weghorst en Robbie houden we over. Wat moeten we doen met die spitspositie, Pieter?
11: We spelen zaterdag tegen Zweden, tweede wedstrijd. Wordt geen makkelijke wedstrijd. Ik zou voor dezelfde voeren gaan. Ik zou Malen nog één kans geven. Alleen, dus ik zou gewoon met Grapen op links, Summerville op rechts. Malen kon in de punt nog één keer starten. Nog één keer de kans geven aan deze voeren. Alleen ik zou zelf wijzigen op het middenveld. Ik zou meer met een speler die iets meer beter is in de combinatie en die iets betere dribbel hebt op positie 10. Dus ik zou gaan voor op positie 10 voor Justin Kluivert.
10: Hey, en hoe vond je Van Dijk? Scoort wel. 2 doelpuntjes.
11: Ja, maar in de eerste helft was er een vrije trap voor Japan. En toen was Van de Ven en Van Dijk waren beide aan het slapen. Want er was een waanzinnige kans voor Ueda. Ja? Vanuit de stilstaande situatie. Iedereen praat over Van Dijk. Maar we moeten ook zo heel reëel zijn. Frenkie de Jong die wordt vergeleken met Cruijff. Ja, ik begrijp niet waar dat op is gebaseerd. Frenkie de Jong is een uitstekende speler. Maar het is net iemand die werkt bij de PTT, bij de post. Altijd brengen die bal, altijd lopen met die bal. Altijd een balletje naar links, een balletje naar terug, een balletje naar rechts. Ja, ik zal bijna zeggen, zo kan ik het ook nog. Voetballers als Van Dijk, Denzel de Vries en Frenkie de Jong, die zouden toch zaterdag er moeten staan. Want als Frenkie de Jong er zaterdag niet staat, of Van Dijk of de Denzel de Vries, ja, dan zou Koeman in de laatste wedstrijd, zou hij toch eens een keer met het mes in het team moeten zetten.
10: En jij zou wedstrijd 2 keer voorsprong, 2 keer wordt het weer gelijk. Wat denk jij dat in de kleedkamer doet met de spelers, met het zelfvertrouwen voor de volgende wedstrijden?
11: Ik vond Nederland sowieso heel angstig. We begonnen aan de wedstrijd tegen Japan. Japan was heel verdedigend, speelden we 5-3-2 met balverlies. Kwamen er heel snel uit. Het was heel moeilijk er doorheen te komen, heel moeilijk. Een van de redenen was eigenlijk dat de balcirculatie veel te laag was. En je zag gewoon de momenten dat je de bal zeg maar recht vooruit kon spelen, ja, om dan zodoende ruimte te creëren. Dan ging die bal toch weer naar links of naar rechts, een balletje breed of terug. Ja, dat heeft met angst te maken. Dat heeft te maken dat je met die wedstrijd van Algeria, dat heeft te maken met die wedstrijd tegen Oezbekistan. Dat zit in je hoofd. Kijk, heb je ook weinig gecreëerd tegen Japan, zeker de eerste helft. En ik had persoonlijk, ik hoor dan ook weer verhalen zeggen, Weghorst had erin gemoeten. Ja, ik had persoonlijk gekozen om Guus stil te brengen.
10: Maar wat zou jij dan als coach met veel ervaring doen om dat zelfvertrouwen weer in de ploeg te krijgen?
11: Zelfvertrouwen zit ook een beetje in je hoofd. Ik denk dat hij goed doet door op het trainingskamp licht te trainen. Leuke spelvormen te doen waar veel plezier in is. De familieleden zijn langsgekomen. Nou, dus misschien is er nog een dolle duikmiddag geweest. Dat is altijd goed voor de spelers. Ja, ook weer een clean mindset. En kijk, nu gaat het er niet om een paasoefening. Nu gaat het er niet om een afwerksvorm. Het gaat erom dat iedereen in een goede moed is. Alleen daar, zeg ik eerlijk in, ik heb bedenkingen over de sfeer in en rondom het Nederlands elftal.
10: Heeft dat met specifieke spelers te maken, denk jij? Of waar zit hem dat in?
11: Ik geef je een heel simpel voorbeeld. Ronald Koeman is de trainercoach. Ja. Ook privé contact heeft met Depay en met Frenkie de Jong. Ja. Frenkie de Jong heeft dat toegegeven. Depay heeft dat toegegeven. Ja, dat maakt het soms voor een trainer dan toch heel moeilijk om bepaalde beslissingen te nemen. Ja, er is een werkrelatie ontstaan met Depay, bij Barcelona. Ook toen hij naar Atletico Madrid ging. Ja, Koeman was toen niet meer werkzaam bij Barcelona. Ze zagen elkaar, gingen wel eens padel spelen. Gingen wel eens eten. Frenkie de Jong ziet de kinderen van Ronald. Ja, tuurlijk, Depay was een hele goede speler. Is de topscorer van Nederland. Maar ja, hij brengt het niet. Frenkie de Jong is een uitstekende speler. Een klasse speler. Maar laat het niet zien. Virgil van Dijk, topverdediger. Een van de beste verdedigers centraal die we waarschijnlijk gehad hebben. Ondanks dat ik zelf persoonlijk Frank Rijkaard beter vond. Maar je moet ook reëel zijn. Als jij een bepaalde connectie met spelers, dan is het ook moeilijk om bepaalde spelers op de bank te zetten. Of te passeren. En ik heb het gevoel, Ronald kennende, die gaat heel vaak uit van dezelfde spelers, dat daar wel hier en daar wat irritatie is.
10: Ja, dus jij zegt eigenlijk, een speler moet nooit te close zijn met de coach. Want dan kan de coach moeilijke keuzes maken. Maar het zou in dit geval ook kunnen zijn dat Memphis een hele goede teamplayer is bijvoorbeeld. Dat hij hem daarom erbij heeft gehad, dat hij hem daarom opstelt. Zou dat niet zo kunnen zijn?
11: Ja, maar ik denk toch dat iedereen heeft kunnen zien dat Memphis Depay vanaf de 70ste minuut toen hij erin kwam, dat hij toch niks heeft gedaan. Dat hij gewoon niet fit is. En als mensen dat niet beamen, dan denk ik dat we naar een brillenzaak moeten gaan. Ja, en dan snel eventjes een brilletje moeten kopen. En misschien kan die nog gesponsord worden. Maar ik bedoel, Cécile de Korte kan... heeft gewoon gezien dat Memphis Depay is niet fit. Simpel.
12: Ja, misschien dat er dan nog een brilsponsor aan vastgehangen kan worden. Maar Pieter, sowieso dit WK. We zijn natuurlijk nu een tijdje onderweg. Het Nederlands elftal even daar gelaten. Waar geniet jij nou het meest van?
10: Heb jij ook zo moeten genieten van Dick Advocaat en zijn emoties?
11: Nou, Dick Advocaat is een topcoach. Heel veel bereikt als trainercoach. Alleen ik word nou een beetje moe van Dick Advocaat. Wat? Omdat ik vind dat... ik heb Duitsland gezien tegen Curaçao. 7-1. Totaal weggespeeld. Ja, en dan zie ik Dick op een gegeven moment, dat toen het 1-1 werd, zie ik huilen. Dan denk ik, Dick, waar ben je nou? Ja, ik vind dat het allemaal een beetje er bovenop legt. Ja. Als Fred Rutte de coach was geweest en die was met 7-1 van het veld geveegd, dan was hij de volgende dag naar huis gestuurd. En bij Dick Advocaat is het allemaal normaal. Mijn punt is, ja, ik heb het gevoel dat het allemaal een beetje gespeeld wordt omdat Curaçao gewoon niet zo goed genoeg is. Kijk, Curaçao die doet mee aan het WK omdat er 48 landen zijn. Zo simpel is het. Dat heeft ook met Haiti te maken, met Kaap Verde. Ga zo maar door. Ja? Die komen gewoon kwaliteit tekort. Pep Guardiola brengen naar Curaçao levert ook geen punten op. Curaçao gaat geen punten halen. Curaçao die gaat die twee andere wedstrijden ook verliezen. Dat kan ik je nu al vertellen. Dat worden gewoon 3 matches, 0 points.
12: Ja, maar, dan noem je ook Kaap Verde, Pieter. Dat was toch wel een fantastische wedstrijd, toch? Die 0-0 tegen Spanje. Met het prachtige verhaal van die 40-jarige keeper.
11: Ja, tuurlijk. Tuurlijk heb je altijd eens een keer. Dat heb je ook bij de KNVB-beker. Dat heb je ook bij de FA Cup. Als dan een topteam speelt tegen een vijfde klasse, dat het keer niet mee zit. Ja? Doordat je niet vroeg scoort. Ja, en dat was gewoon bij Spanje aan de hand tegen Kaap Verde. Ik weet niet hoeveel mogelijkheden en ook scoringskansen heeft Spanje gehad. Ik heb die wedstrijd gezien. Normaal gesproken wordt het gewoon 3-4-0. Ja, gebeurt niet. Nou wordt het 0-0. Ja. Grote tegenvallen voor Spanje. Fantastisch resultaat voor Kaap Verde. Maar we moeten wel reëel zijn. Mijn punt terug te komen is op Dick Advocaat is gewoon. Ik vind het is fantastisch voor Curaçao dat ze daar zijn. Maar je moet ook reëel zijn. Verliezen met 7-1. We praten over topvoetbal. Dat is een afgang. 7-1 verliezen. Dat is gewoon heel reëel.
10: Ja, maar het is het kleinste land hè, wat deelneemt aan het WK.
11: Ja, maar links is links. Rechts is rechts. We kunnen dingen niet goed gaan praten als het ook gewoon niet gepresteerd wordt. Curaçao heeft gewoon een wanprestatie geleverd door met 7-1 te verliezen. Dat is wel heel simpel.
12: Nou, Brazilië verloor ook een keer 7-1 van Duitsland.
11: Ja, dat klopt. Dat weet ik. Dat begrijp ik. Maar de uitslag is gewoon veel te groot voor de eerste wedstrijd. Waar jij over hebt, was een knock-out fase wedstrijd. Dat kan ik nog begrijpen. Maar een eerste wedstrijd in een poolfase, 7-1. Ik vind het nog wel wat. Maar een vooropstellen, Dick Advocaat, topcarrière als coach. Alleen ik vind dat hier een klein beetje te veel. Ja, ik heb het gevoel dat Dick het een beetje het erom doet. Om zodoende ook de negatieve media of resultaten te verbloemen.
10: Oké, maar dan even een gewetensvraag aan jou. Je hebt successen gevierd in Afrika. Heb jij wel eens een traantje gelaten na een wedstrijd?
11: Nee. Ik heb dat nooit gehad, nee. Ik heb verschillende prijzen gewonnen. Wat ik wel altijd deed. Ja, ik weet één keer heel goed won ik de Supercup. En ik had een beetje ruzie met de organisatie van tevoren. Omdat ik overgestapt was. Toen ging ik de medaille ophalen met de spelers. En toen gaf die man mij een hand. En toen zei hij tegen mij, ja, jij praat te veel. Toen zei ik van, ja, ik zeg resultaten, dat fluister ik in zijn oor. Ik zeg, resultaten liegen er niet om. Ja, toen zei hij niks meer. Dus ik ben meer iemand die zo reageert dan dat ik mij zou je niet zien huilen. Maar oké, iedereen is verschillend.
10: Maar hoe heb jij die winst gevierd dan?
11: Ik heb die bij de spelers en daarna ben ik naar mijn hotel gegaan. En ik heb gewoon een goede fles wijn opengetrokken. En daarna heb ik een dolle duikavond gehad.
10: Ja, ook een mooie manier van genieten, toch?
11: Ja, absoluut. Absoluut. Dus ik had niet alleen won ik de beker, maar ik won ook nog een andere prijs.
12: dan nog even vooruitkijkend op de wedstrijd tegen Zweden. Nou, je noemde al even hè, wat er wel aangepast zou kunnen worden. Dat Zweden, dat schoot natuurlijk ook uit de startblokken. Met die 5-1 tegen Tunesië. Waar moet Nederland op letten? Ik bedoel, hè, Isaac hebben we gezien. We hebben Jeukeres gezien. Dat zijn toch niet de minste spelers. Behoorlijk gevaarlijk voor Oranje.
11: Ja, Ja, klopt. Ik denk dat je blij mag zijn met een puntje. In die zin, natuurlijk kan Nederland winnen van Zweden. Daar is helemaal geen discussie over mogelijk. Maar als je het aan mij vraagt, omdat je de eerste wedstrijd hebt gelijk gespeeld tegen Japan, denk ik gewoon van oké, pak een punt tegen Zweden en dan doe het de laatste wedstrijd. En anders speel je ook nog maar gelijk tegen Tunesië. Heb je 3 punten. En waarschijnlijk met 3 punten ben je ook verder als nummer 3.
10: Ja, maar moet je dat willen met zulke uitslagen naar de volgende ronde? Dat is niet echt goed voor het zelfvertrouwen, toch?
11: Nee, oké, maar volgens mij is dat ook een keer gebeurd in 1990 of 1994, dacht ik uit mijn hoofd. 1978 verloor Nederland ook. Toen gingen ze wel door. Toen verloren ze van Schotland uit mijn hoofd, als ik het goed heb. Ja. Dus ja, ik denk dat het allemaal niet zo makkelijk wordt zaterdag. Tuurlijk kunnen we winnen, dat verwacht ik ook. Maar mijn grootste zorg dit moment is voor Nederland zelf, hoor. Ja, we krijgen te veel koolstenen.
12: Ja, dus eigenlijk zeg je achterin, daar moeten we het vooral dicht houden. Dat maakt ons de grootste kans eigenlijk om misschien toch met een overwinning ervan door te gaan.
11: Ja, kijk, als je een clean sheet hebt, heb je minimaal een punt. Nou, ik ben ervan overtuigd dat wij wel een keer scoren. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik hoor ook niemand praten over de tweede call van Japan. Ja, de tweede call van Japan. Eerst was de VAR aan het slapen, want het was helemaal geen corner. Ja, het was gewoon een achterbal. Ik heb dat 5-6 keer heb ik daar heel goed naar gekeken. Het was gewoon een achterbal. Dus de VAR die was aan het slapen. Of misschien ook bevangen door de hitte. Dus je krijgt een corner tegen. Dan verliest, dan staat de aanvaller van Japan. Die staat in een sandwich tussen Van Dijk en Van Heeken in. Ja, dan heb je een klein beetje pech. Dat moet ik zeggen, dat heeft niet met... Ja, hij heeft een klein beetje pech. Zodat duel niet helemaal wonnen. Hij heeft een klein beetje van richting veranderd. Maar die Verbrugge moet gewoon die bal pakken. Die Verbrugge. Maar ja, ik heb persoonlijk helemaal niks met die Verbrugge. Ik heb nou niet het gevoel, als ik naar jezelf zit te kijken, dat Verbrugge goed is voor een clean sheet. Daar heb ik geen gevoel bij.
10: Ja, maar zou jij nog een keeper wisselen op dit moment in het toernooi? Zou je Roefs erin zetten bijvoorbeeld?
11: Nee, dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Ronald die gaat waarschijnlijk starten met hetzelfde elftal. Ik heb hem vrij goed. Als die gaat wijzigen, dan gaat Reinders eruit. Dan komt daar een andere speler. Maar ik denk dat hij start met dezelfde elf.
12: Nou, dan spelen we natuurlijk later ook nog tegen Tunesië. We hadden van tevoren, hebben we het al een keer met jou gehad over Tunesië. Het Afrikaanse, dat voert de hoogtonen. Want natuurlijk de bondscoach na 1 wedstrijd ontslagen. Nu weten we, jij bent natuurlijk een held in Afrika, Pieter. Maar Hervé Renard heeft toch ook wel een behoorlijk mooi track record. Die hebben ze nu aangesteld. Gaat dat nog veel veranderen aan Tunesië?
11: Ja, heel veel. Renard, ik heb hem een paar keer ontmoet. Uit mijn rol als technisch directeur voor Rwanda Football Association. En ben ik hem tegengekomen bij bijeenkomsten van de FIFA. Uitstekende coach. Een coach die in een korte tijdbestek een heel goede elftal neer kan zetten vanuit een gesloten organisatie. Ik weet niet of je kan herinneren, 4 jaar geleden was hij coach van Saudi-Arabië. Heeft hij ook Argentinië verrast. Uh-huh. Toen verloor Argentinië. Ja, dit maakt het voor Nederland niet makkelijk op. Dat kan ik je wel zeggen. Kijk, ze verloren de eerste wedstrijd met 5-1. Ja, dan gaat de tweede wedstrijd natuurlijk niet gebeuren. We zouden eigenlijk zaterdag gewoon moeten winnen. Dan heb je gewoon 4 punten. Dan ben je veilig. Maar oh wee, als je zaterdag niet wint. Ja, dan kan het ook zomaar zo zijn dat Nederland gewoon na 3 wedstrijden gaat thuis zit.
10: Ja. Hey Pieter, vorige week hadden we het even over Feyenoord. En de coaches die daar wellicht als coach zouden gaan fungeren. Nu is Van Bronckhorst naar voren geschoven. Wat vind jij daarvan? Is ook een oud speler, hè?
11: Ja, oud speler. Uit mijn hoofd, ik weet niet precies, 2017 of 2016. Ook bij Feyenoord gezeten, kampioen geworden. Succesvolste coach die Feyenoord ooit gehad heeft qua prijzen.
10: Bekers, hè?
11: Dus ja, op zich kan ik het heel goed begrijpen, omdat Van Bronckhorst hoor je nooit, die zou je nooit stoute dingen horen zeggen. Het is altijd heel diplomatiek. Dus qua uithangbord voor Feyenoord uitstekend. Sippe Hulshof, wat ik hoor, is een uitstekende veldtrainer. Dus die combinatie is prima. Dat kan ik ook volkomen begrijpen. Aan de andere kant, ja, we gaan allemaal weer, we gaan een beetje in die Arne Slot filosofie. Die moet erin blijven, die moet terugkomen. Ja, dus ik begrijp dat Van Bronckhorst terug is met Sipke Hulshof. Aan de andere kant, het verleden is het verleden. Soms moet je ook openstaan om nieuwe dingen toe te passen.
12: Maar als je kijkt naar het spelersmateriaal wat momenteel bij Feyenoord rondloopt. Mensen die zich ook prima laten zien op dit WK. Wat verwacht jij we weten er zullen altijd nog wel spelers vertrekken en komen. Maar wat verwacht jij dit Feyenoord onder Gio misschien komend Eredivisie seizoen kan laten zien?
11: Nee, ik denk dat het sowieso al. Kijk, wanneer je traint Ajax, PSV of Feyenoord. Ja, en wie de trainer is, maakt niet uit. Dan moet je gewoon spelen voor de titel. Dat is simpel. Ja? Het zou heel bepalend zijn. Wat gaat er gebeuren bij de topclubs? Als je gaat naar PSV kijken. Ik verwacht dat er daar minimaal 4 spelers weggaan vanuit de line-up. Dan praat ik over Dest, Sabari, Peppi, Veerman. Dus er zijn er al 4. Die gaan sowieso weg. En dan moet je andere spelers halen. Bij Feyenoord verwacht ik spelers weg. Ik ben even de naam kwijt van die speler uit Zuid-Korea. Juist, uitstekende speler. Dat was wel een hele aderlating voor Feyenoord. Dat hij afgelopen jaar of seizoen weinig gespeeld heeft. Hij is toen veel geblesseerd geweest. Maar hij is een uitstekende speler. En ik denk dat Feyenoord die ook kwijt gaat raken. Ueda, ja, is een leuke speler. Maar ja, die heb ik volgens mij. Wat heeft hij gedaan tegen Nederland? Helemaal niks. Ja, dus die mag blij zijn dat hij bij Feyenoord speelt. Ja, die moet echt niet gaan denken dat Barcelona of Real Madrid voor hem komt. Ja, misschien een Villarreal, dat soort clubs. Of een Espanyol. Maar de topclubs komen voor hem niet. Ik verwacht dat de rechtsback van Feyenoord gaat vertrekken. Riet, verwacht ik. En ja, hier en daar nog wat spelers. Ik verwacht die buitenspeler van Algeria. Ik heb gisteren Argentinië gezien tegen Algeria. Ja, en dan zie je toch, jongens, het is toch weer iets ander niveau, hè?
10: Pieter, laatste vraag nog. Waar ga jij de komende WK-wedstrijden kijken? Zit jij thuis op de bank of ga je nog met Crazy John op pad?
11: Ik was ingehuurd door mensen vanuit Nederland, soort de Dutch Embassy, die hebben een of andere stichting. En die benaderden mij van, champ, kan je komen voor ons voorbeschouwing doen en in de break. Dus ik was een beetje Valentijn Driessen en al die gasten, Theo Jansen, noem maar op. Ik was aan het snabbelen in Nairobi. Yeah. Dus dat ga ik zaterdag weer doen. Zaterdag ben ik weer bij die mensen. Dan doe ik de voorbeschouwing. En dan in de pauze doe ik dan weer vertellen hoe de eerste helft is geweest. En de afloop doe ik hetzelfde. En daarna, dat is het. Dus dat doe ik zaterdag.
10: Klinkt goed.
11: De derde wedstrijd, dat wordt heel lastig. Want dat is 2 uur Kenia-time in de nacht.
12: Ja, dan slaap je al, toch? Of daar heb je toch al wat langere nachtjes achter de rug dan?
11: Nou, ik denk dat ik de derde wedstrijd thuis kijk. Maar die ga ik sowieso, die wedstrijd moet je zien. Want het kan wel eens heel belangrijk worden als Nederland

0: 1-0.
1: Je haalt de woorden uit mijn mond. 2-1.
0: Kijk, dan gaan we die met potlood opschrijven. Pieter de Jong, a.k.a. de Champ. Weer hartelijk dank voor je tijd daar vanuit Afrika. En dan spreken wij elkaar natuurlijk volgende week weer. Voor, nou ja, hopelijk een positieve weg richting het slotakkoord van de groepswaal.
1: Ja, bye bye.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: belang.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. 1, 2...

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: PIF, Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een half miljard in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen of zelfs in zijn geheel te kopen de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyad, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen nu natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudisch staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor 115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor 81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van 34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Dus mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify 75 miljoen dollar. Dus het is nogal een verschil. Er is een verschil van om en bij de 40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm 80 miljoen en 20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op 100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer, coach, natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is 15 miljoen euro. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens 20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid. Want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van 150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman, die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League, waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden, maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten dat Haaland weg zou gaan. Perez ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florino Perez zit niet stil. Dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor 120 miljoen per jaar. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, 120 miljoen. En dat is dus eigenlijk wat Barcelona betreft aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, dan heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij al hooguit over een rechter vleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileum award voor het tennisspectakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO de weer heeft bijgetekend, zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team, dat het zo goed doet dit jaar, boekte in 2025 seizoen een winst van 166 miljoen pond. Op een omzet van 633 miljoen pond. De winst in 2024 was 117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal. Dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex als een van de sponsors van het toernooi aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, wil je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren merk. Heeft geen vooruitziende blik gehad, want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts, omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's, Victor, V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, ik kan even niet leveren. We hebben geen feest meer.
2: Ja, het is krankzinnig.
1: Oh, maar dat slijt al. Dit is toch echt. Oh, dit is wel echt een flater hoor. Hoe kun je nou. Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel V's zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden een ervaring dat ze met een hele hoop V's zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Beversport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Disco. X on the

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En het eerste tweeluik is inmiddels afgesloten. In Almere begon het nog rustig, maar het tweede weekend kwam het pas echt op gang, waar het event voor de beachtennissers zelfs nog meetelde als kwalificatiewedstrijd voor het EK. Nu is er één weekendje rust, al zou er eerlijk is eerlijk weinig sprake van zijn. Alles wordt namelijk op de boot naar Ameland gezet, waar er meer dan 100 velden aangelegd gaan worden. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, zo zit het eerste dubbel weekend in Almere erop. Hoe kijk je daarop terug? Ja.
2: Nou, op zich hartstikke goed. Ondanks dat de weersvoorspellingen of de weersuitvoeringen behoorlijk winderig waren, waren er twee mooie weekenden.
1: Ja, nog wat ballen het water ingeblazen of viel dat mee?
2: Nou, dat viel gelukkig mee. Het strand van Almere is gelukkig dusdanig groot dat je bijna niet in het water terecht hoeft te komen. En dat was natuurlijk ook wel prettig met het verbod op zwemmen op dit moment nog steeds in Almere.
1: Ja, dat heeft allemaal te maken met dat blauwalg, toch? Wat voor de kust hangt.
2: Ja, precies. Ze zijn nog aan het onderzoeken geweest. Ik heb eigenlijk de uitslag niet gehoord wat er exact aan de hand is. Maar goed, dat maakte voor het strandgebeuren niet zoveel uit. Wij hebben een prima tweede weekend gehad in Almere met mooie beelden erbij. En twee mooie sporten ook, want we hadden dit weekend footvolley en beachtennis, zoals je al aankondigde.
1: Ja, toch even eerst over het beachtennis hebben. Dat werd namelijk aangemerkt als kwalificatiewedstrijd voor het EK. Ik neem aan dat dat dan toch wel wat deelnemers van wat hoger niveau trekt.
2: Ja, dat is wel grappig. Het trok zeker wat deelnemers van een hoger niveau. Maar het was eigenlijk een laatste kwalificatietoernooi tussen de vijf herenteams die mochten strijden om de tweede plaats. Of eigenlijk de tweede ticket om naar het EK in Griekenland te kunnen gaan. En het was wel een wedstrijden van wat hoger niveau, wat de meeste mensen eigenlijk niet zomaar kennen in Nederland. De verwachting is eigenlijk dat het een beetje beachtennis balletje overslaan is, maar dit is wel een wat hoger inderdaad een hoger niveau beachtennis wat ze lieten zien. Het was alleen jammer dat er een van de teams vooraf geblesseerd raakte en een van de teams tijdens het toernooi geblesseerd raakte, waardoor er nog drie teams uiteindelijk over waren om voor de laatste ticket te strijden. Dus het was voor ons een relatief kort toernooi, maar wel van hoog niveau inderdaad.
1: Ja, en ook het footvolley kwam langs. Hoe was dat? Want ook daar zei je over dat er wel een hoger niveau footvolley te vinden was in Almere.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Daar hebben de meeste mensen zich ook wel over verbaasd. En eigenlijk bij het footvolley was het echt ook druk. We hadden het hele zendercourt rondom vol zitten toen daar met footvolley gespeeld werd. En je moet het daar ook zien, zeker de dames, die kijken zich daar toch ook wel een beetje de ogen uit. Want het net hangt bijna op dameshoogte van het beachvolleybal. Alleen bij het footvolley slaan de spelers met de onderkant van de voet gewoon de bal weer terug over dat net heen. Waar de dames volleyballers dat natuurlijk met de hand doen deze spelers dat. En ze kwamen met name uit Brazilië. En doen die dat gewoon met de voet.
1: Ja, dus het was even een weekendje de Copacabana aan het Almere strand.
2: Ja, absoluut. En die verwachten we ook wel vaker terug. Het volgende toernooi is nu in Hoek van Holland voor het footvolley over een aantal weken. Maar daar gaan we zeker nog wel meer van zien, horen en terug kunnen kijken van deze sport en ook deze spelers.
1: Nou, Hoek van Holland is begin juli. Eerst hebben we nog het weekend in Ameland. Dat is niet aankomend weekend, maar het weekend erop. Want ja, eerst is het natuurlijk zo. Hè, al die spullen die gebruikt zijn en dergelijke, die moeten op de boot naar Ameland. En dan moeten er ook een kleine honderdtal aan velden worden aangelegd.
2: Jazeker, dat is ook nog een hele logistieke uitdaging inderdaad. Want de spullen die van Almere, die staan inderdaad allemaal al ingeladen. En die worden vandaag op Ameland gelost, als het goed is al. En dan gaat er aankomende maandag of dinsdag gaat er nog een trailer die kant op om nog even de extra materialen, de extra velden en alles wat we eigenlijk op gaan bouwen ook nog die kant uit te brengen. En dan gaan we vanaf woensdag gaan we daar opbouwen met een man of 30 om inderdaad die velden allemaal klaar te hebben staan op vrijdagavond. Ja, en dan volgens 3 dagen beachvolleybal te spelen.
1: Ja, precies. En Almere, of Almere, Ameland. Je noemde het eigenlijk al jaren als misschien wel een van de meest magische weekenden van de kalender. Waarom moeten mensen nou massaal naar Ameland afreizen en zich aanmelden voor de Summer Beach Life Tour?
2: Ja, Ameland eigenlijk vanaf de eerste keer dat we daar zaten al, medio 2004, 2005, eigenlijk al op het moment dat je de boot opstapt, dan heb je eigenlijk al het idee dat je op vakantie gaat of een weekendje lang echt weg bent. Je stapt de boot weer af op het eiland en je gaat naar je accommodatie toe. En vervolgens is het gewoon eigenlijk 3 dagen lang lekker op het strand verblijven. 3 feestavonden erbij die ze organiseren vanuit het strandpaviljoen. En het is eigenlijk gewoon 1 grote community met beachvolleybal liefhebbers. En dat maakt uiteindelijk de locatie wel heel bijzonder. En het zijn niet eens de beachvolleybal liefhebbers alleen, maar ook de voetbalteams die komen naar het eiland toe. Verschillende sporten eigenlijk die toch een weekendje komen beachvolleyballen. En dat maakt het met z'n allen toch wel ontzettend leuk. Ik denk dat er een kleine 1500 man staan te beachen dat weekend.
1: Ja, dat zijn fantastische aantallen. Toch voor de mensen die mee willen doen. Nogmaals de oproep, meld je van tevoren aan. Dan weten jullie ook een beetje waar jullie aan toe zijn. Waar kan dat?
2: Dat kan nog steeds en altijd via de website summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen, ga dat zeker doen. En dan niet aankomend weekend, dus even voor de duidelijkheid. Maar het weekend erna op Ameland weer de volgende stop nummer 3 van dit seizoen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met bouwen daar.
2: Zeker, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport in Cijfers. Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, heel goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het is het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal, 21% zegt de Olympische Spelen, 9% zegt de UEFA Champions League. Dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk. En 8% zegt de Super Bowl. Nee, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel dublures bij. En tenslotte een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitalityprogramma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat vergeleken met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1 plus 1 is 3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap, en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuige van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechters zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het aloude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Dus. Maar je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug gestaan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechters zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over, maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen. Maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Oh, nou, Michelob dus Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst instantie dacht van, hè, welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken een 0.0 die overal zichtbaar is in de sport. Dus wat ik ook wel creatief vind, is dat met die, enerzijds ben ik er hartstikke tegen, die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola, die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Dus geen 0.0 dit keer. Dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico. Hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer en heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie. Maar blessures voorbouwden uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluid is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een 4 miljoen dollar deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuige die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Dan, als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken. Helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja. Ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al, die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team. Dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikte het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt, dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is dat natuurlijk Spaanstalig, dat is. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Hè? Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van nou daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd en dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft tot slot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Hato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zal bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 1800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen, als laatste nieuwtje van het WK, heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daarin direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En dat is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BeVee Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BeVee Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BeVee Sport Update.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Een van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, dat moet komen. All Sports Radio Live.

0: me. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren. Ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien. De transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukten. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart. En we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is er eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op... Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: die 22
2: kilometer. Ja, dan kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal ja. thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Ja, het, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. In, ja, dat bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven. En ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schel, hij is speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is, maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk, tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen en dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
2: Absoluut,
1: natuurlijk.
2: Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland en die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst?

0: ten opzichte van die Zwitsers?
1: Nou, op zich, ik denk dat, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorbal. Dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja. Ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
2: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchairstoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
1: Nou, dat is wel duur.
2: Ja, ik heb ze voorbij zien komen. 15.000.
1: Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
2: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is power chair hockey, ik ben nog wheelchair hockey.
1: De officiële term.
2: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
1: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denkt, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
2: en hoe ging dat ervoor?
1: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
1: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. Maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
2: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
1: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
2: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Op is een hulpmiddel eerder op of versleten dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeentes over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. 1, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
1: absoluut.
2: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
1: Nee, inderdaad. Hockeyen. Ja, zeker.
0: Ja, want toch even misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
1: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in de sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
0: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is exact hetzelfde bij power hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld nou, 4,5, dat is dan heel hoog, tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
2: Ja, en het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje ja, het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is. Man en vrouw, maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon één competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk, wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad, zo'n toernooi spelen met je zusje, dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
0: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken als je het toch hebt over die punten? Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2,5?
1: Ja, je ziet echt op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede driepunters die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
2: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
1: Nee, het is een no-contact sport inderdaad, maar... Ja.
0: Dat zeg, anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
1: ja, zeker.
2: Dat gebeurt wel natuurlijk.
1: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
2: De halfpunten, zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
1: die zetten de bloks inderdaad, net zoals in basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Maar ja, dat is ook tactiek waar je dan in team als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punter kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Hm. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het... kan redden.
2: Ja, dat maakt wel onderscheid dat je daar dus een hele goede speler in hebt.
1: Absoluut, zeker.
2: En hoe zit dat bij jullie in het team?
1: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen en dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
0: Terug naar het toernooi, want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed bezig.
1: Ja. We hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. En ja, nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen. En,
0: ik noem even een 39-1 tegen Canada, ja. 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
1: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
2: En als ik dan kijk naar het materiaal. Hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken? Of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen? En zit daar dan veel verschil tussen?
1: Nou, de beste stoel vind ik, die op de markt. Je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook een Canada bijvoorbeeld. Die heeft... niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
2: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
1: In Nederland? Nou, in Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
2: Ja, hoe de, nou in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, je trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
1: Nou ja, sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrisch rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Ja, dat.
2: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
1: Ja, inderdaad. Gewoon thuis sporten inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
2: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
1: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelhockey krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven en op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Uniek Sporten thuis ook kan laten zien.
2: Ja, zeker. En belangrijk, we hadden het even voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst, natuurlijk initiator, oprichter van Uniek Sporten. Zeker. Maar ook in het verleden natuurlijk hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
1: Zeker.
2: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Uniek Sporten thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap, maar kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
1: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals Pouwtje Hockey of Pouwtje Voetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
0: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om het op het volgende WK derde keer scheepsrechter te laten zijn?
1: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden en gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn, maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken, dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
1: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
2: Oh, dat is mooi.
0: Ja. Kijk, nou, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn we er ook bij. Dat ga ik nog vast vertellen. En volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
1: Hopelijk. Jaar. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
0: Precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers, wel gefeliciteerd met WK Zilver.
1: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports. All Sports. Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
13: Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 19 juni. En vandaag bij mij in de studio aangeschoven Robert Meder. Die we kennen als jarenlang vaste presentator van onder meer Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Hij is officieel met pensioen sinds april, maar valt deze zomer nog geregeld in. Ik ga zo meteen met hem in gesprek over de avonturen die hij heeft meegemaakt rondom eindtoernooien met Oranje. Over dit huidige WK. En toch ook wel benieuwd naar welke mooie dingen hij eigenlijk nu al zo mee bezig is. Verder hoor je ook weer een nieuw WK-journaal met collega Joël Visser. Praat ik met Frank Thewissen, de directeur van Topsport Amsterdam, over 24 uur Amsterdam. En daarbij gaan eigenlijk alle topsportlocaties de deuren openzetten voor iedereen die maar een blik achter de schermen wil. En tot slot ga ik deze uitzending ook nog in gesprek met Babette de Leden, captain van onze Team NL Cricketvrouwen, over hoe het eigenlijk met ze gaat op dat historische eerste WK 2020 voor ons kleine cricketland. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, hou je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
13: Volgens Sky Sport Deutschland heeft Leipzig een bord van 100 miljoen euro van Liverpool op Jan Diomandé afgewezen. Liverpool strijdt met Paris Saint-Germain om de handtekening van het supertalent dat momenteel met Ivoorkust actief is op dit WK. De verwachting is dat Liverpool snel gaat terugkomen met een nieuw bod. Leipzig wil niets liever dan de speler langer bij de club houden. Het is echter de vraag of de Duitse club Diomandé kan overtuigen. Liverpool en Paris Saint-Germain verwachten in de persoonlijke onderhandelingen namelijk geen enkel probleem.
0: All Sports Radio. Summer of Football.
13: In april ging hij officieel met pensioen, maar gelukkig voor ons allemaal is deze zomer zijn afscheidstournee op de radio nog gaande. Liefst 41 jaar lang was Robert Meder te horen in NPO Radio 1 sportprogramma's, zoals NOS Langs de Lijn, wat later Langs de Lijn Omstreken werd, Radio Olympia en Radio Tour de France. En in die periode heeft hij verschillende prachtige sportevenementen van dichtbij mogen meemaken. Denk daarbij aan EK's en WK's voetbal, maar ook de Olympische Spelen. En daarmee neemt hij, gelukkig voor mij dan weer, een schat aan ervaringen en verhalen mee naar deze studio. Wat zijn eigenlijk zijn mooiste herinneringen aan werken op eindtoernooien? Hoe kijkt hij naar dit Oranje en dit WK? En heeft hij al een mooie invulling voor zijn pensioen? Nou ja, Robert, welkom in de studio.
14: Zo, een hoop vragen.
13: Gelukkig hebben we een klein half uurtje, dus ja. Dat gaat helemaal goed komen. Maar allereerst, ik ben ontzettend blij dat je er bent, want nou ja, een grootheid als jij, nou, Robert. Nou, hebben we niet elke dag in de studio.
7: Nou, ik hoorde net al wat namen. Die zijn, beschouw ik toch echt wel wat groter hoor. Zeker op sportgebied, wat dat betreft.
13: Nou ja, gelukkig de bescheidenheid zelf. Dat is altijd wel fijn natuurlijk. Allereerst, ja, hoe is het met je? Want ja, sinds april officieel met pensioen. Maar gelukkig nog wel op de radio te vinden.
7: Ja, zeker. Kijk, het is een sportzomer, zoals iedereen weet. En dan loopt de NOS-redactie over van het werk. Dus ze hadden tegen mij gezegd van... als het nodig is, kunnen we je dan bellen in geval van nood. Nou ja, de nood is hoog, dus ze hebben me af en toe gebeld. En de komende zomer zal ik ook af en toe nog te horen zijn in de avond... bij Langs de Lijn Omstreken en ook af en toe bij Langs de Lijn in het weekend. Zondagmiddag doe ik volgens mij ook nog een keertje, dus dat is ook wel leuk. Dus het is een soort... ik heb het een afscheid in slow motion genoemd eigenlijk, maar... Ja, kijk, ik heb van tevoren zag ik er heel erg tegenop om met pensioen te gaan, eerlijk gezegd. Want ja, ik ben fan van de radio sinds ik 11 ben, geloof ik, voor zover ik terug kon gaan. Dus als je het dan niet meer kan doen, dan heb je daar wel pijn in je buik van. Maar inmiddels moet ik zeggen, went het redelijk. En het gezegde, als er een deur dicht gaat, dan gaat er een andere open. Dat is in mijn geval, gingen er 5 open. Dus ik heb ook dingen af moeten schuiven, dingen nee moeten zeggen en zo. En het is gewoon perfect om... om gewoon nee te kunnen zeggen tegen dingen waarvan je zegt van nou, ik heb gewoon geen zin in. Dus dat bevalt me eigenlijk wel. En nu gaan we zelfs het theater in. Idee wat eigenlijk al in 2017 is geboren. En dan komende zondag in Naaldwijk echt zijn geboorte gaat hebben. Ja, dat is wel een droom die uitkomt, moet ik eerlijk zeggen.
13: Ja, dat zijn bijzondere dingen. Daar gaan we het zeker nog even over hebben straks. Je zegt al, ik keek wel heel erg... tegen dat met pensioen gaan. Was het voor jou ook echt een must dat je met pensioen moest gaan? Want ik bedoel, hè, wij werken met onze stem. In principe zou je denken, zolang de stem nog goed is, kun je nog wel even door.
7: Zeker, alleen niet bij de NOS. Want die hebben gezegd, ja, 67, daar zijn ze over het algemeen heel stringent in. Dus voor mij is een soort van semi-uitzondering gemaakt. Maar over het algemeen is het, ja, 67 is je pensioengerechtigde leeftijd. En dan is het tijd voor anderen. En dat snap ik ook. Ik bedoel, er moet een nieuwe generatie komen. En ik heb ook in mijn aanloop naar mijn pensioen ook her en der wat mensen kunnen coachen nog. Wat ik zelf ook heb ondergaan, wat heel waardevol is. Als mensen met heel veel ervaring toch nog even wat tips kunnen geven. Waarmee je toch wat zekerder achter de microfoon gaat zitten. Dus dat heb ik ook nog kunnen doen. Dus daar ben ik blij mee. Maar ik sluit niet uit dat ik in de toekomst nog ergens hoorbaar ben hoor. Dus...
13: Nou ja, het scheelt om wel even in voetbaltermen te blijven. Je bent eigenlijk nu een vrije speler. Hè?
7: Zeker.
13: Vrije transfer kun je maken. Ja. Zijn er veel clubs voor jou in staan?
7: Nou,
13: in de wachtrij?
7: Er zijn wel wat belletjes geweest en wat kopjes koffie gedronken. Maar er is nog niet echt iets waarvan ik zeg concreet. En er zijn ook wel mensen die bijvoorbeeld een podcast maken. Die me hebben weten te vinden. Die vroegen van wil je eens naar mijn podcast luisteren? En wil je eens coachen? Wil je eens zeggen wat er anders kan of beter moet? Of wat dan ook. Of geef gewoon je mening. Nou, dat vond ik ook wel leuk. Maar dat waren er op een gegeven moment zoveel. Dat ik daar heb ik dus wel tegen een paar gewoon nee gezegd. Ik heb er een paar uitgepikt. Daar heb ik er wel naar geluisterd. En daar heb ik ook gewoon gebeld. En gezegd van nou, dit vind ik ervan. Doe je voordeel mee. Dus dat wel.
13: Ja, dus gelukkig de ervaring gaat niet verloren, zeg maar.
7: Nee, dat hoop ik niet. Ik heb er zelf namelijk ook heel veel aan gehad.
13: Ja.
7: In mijn carrière, toen ik net begon. En ik ben een soort van perfectionist. Nou nee, ik ben gewoon een perfectionist. En dan ook als ik heb een tijd lang sportfotografie als hobby gehad. Dan ga ik niet naar mijn buurman die ook foto's maakt. Maar dan bel ik gewoon met de beste sportfotograaf van Nederland om tips te halen. En dat heb ik in mijn begin... carrière, in het begin van mijn carrière ook gedaan. Dan ben ik gaan lunchen. Ik heb gepraat met Felix Meurders, met Frits Spits, met Govert van Brakel en Rob Tripp, wat echt mijn grote held was bij Veronica vroeger al. Dus ja, dan ga ik ook gelijk hoog in de boom. En daar heb je ook wel echt heel veel aan. Dus als mensen nu behoefte hebben aan tips en die vragen dat aan mij, dan zie ik mezelf weer toen ik zo oud was als dat zij waren. En dan geef ik ook tips als dat nodig is. Ja.
13: We zitten nu tijdens het WK voetbal. Een eindtoernooi met Oranje. Nu is dat als fan, nou ja, over het algemeen natuurlijk fantastisch. Even daar gelaten of resultaten goed zijn, ja of nee. Mm-hmm. Voor de spelers is dat natuurlijk een prachtige ervaring, zo'n eindtoernooi. Maar voor ons als media eigenlijk is het eigenlijk ook een groot feest. Hè? Werken op zo'n zo'n eindtoernooi. Hoe zie jij dat?
7: Nou, zeker bij de NOS hebben wij een sportvloer, zoals dat heet. Dus daar zit alle sport verzameld. We hebben een nieuwsvloer en een verdieping hoger heb je de sportvloer. Nou, jij hebt daar ook gewerkt, dus je weet precies waar ik het over heb. Luister daar misschien niet, dus dat is het goed om het even uit te leggen. Daar zit teletext, er zit internet, er zit televisie, hè, Studio Sport, Sportjournaal. En Langs de Lijn heeft daar ook een redactie. Dus op het moment dat je daar bent tijdens een WK, dan gaat het helemaal nergens anders over. Dan voel je de sfeer en je hoort o's en a's omdat er een wedstrijd ergens aanstaat of wat dan ook. Dus dat maakt het wel dat je echt helemaal in dat toernooi zit qua beleving. Ik ga niet alles onthouden wat er dan tot mij komt, want het is zoveel informatie dat ik heel veel natuurlijk moet opzoeken. En niet alles direct opsla. Maar de beleving waar je het net over had, die is wel enorm. En dat gaat van teletext tot aan internet tot aan, nou ja, iedereen eigenlijk die op dat moment op die sportvloer is. Dat is gewoon ontzettend leuk om daarbij te horen.
13: Ja, nou is het op de redactie is het eigenlijk altijd al een feest. Maar het is natuurlijk nog mooier als je, nou ja, erbij bent of in de buurt bent van het toernooi. En daar heb jij ook ervaring mee.
7: Ja, ik heb een tijd geleden, dan hebben we het alweer over 2006 en 2008, kwam ik op het idee om een niche radio te maken. Dus om radio te maken voor fans bij een groot evenement. En het eerste grote evenement van WK Schaatsen in Heerenveen hadden we een deal met lokale omroepen. Die hadden we gezegd van, nou weet je mag naast de professional komen zitten om schaatsradio te maken. Van vrijdag tot zondag mag je ernaast komen zitten, word je live gecoacht. Maar dan moet je wel via de lokale omroep moet je het programma uitzenden. Dus we hadden op een gegeven moment hadden we geloof ik 10 lokale omroepen in het noorden van het land, zo in de buurt van Heerenveen, die allemaal ons programma uitzonden. En we zonden uit via internet. Dat was toen ook al vrij revolutionair in 2006. Daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Dat was een groot succes. En daarvoor was ik toen ook al geweest bij het WK voetbal in Duitsland. En dat deden we maar met z'n tweeën. Met een technicus erbij. We hadden van tevoren via Google Maps hadden we gekeken waar hoge gebouwen stonden in speelsteden van Oranje. Daar zetten we een antenne op. Via een straalverbinding vanaf het media, de media compound waar alle media verzameld was rond het stadion, zonden we die kant op. En dan zonden we via een lokale zender zonden we tot 25 kilometer in de buurt, waren we te horen als een Nederlandse zender met tips voor fans enzovoort enzovoort enzovoort. Tot in Nürnberg, de Battle of Nürnberg, die iedereen wel kent, denk ik. Die wedstrijd met hoeveel kaarten ook weer? Ik geloof 20
13: ja, gele, 16 geel en 4
7: geel en 4 keer rood.
13: Ja.
7: En daar heb ik nog wel een mooi verhaal over. Heb je tijd of niet?
13: We hebben het dus tijd zat.
7: Het mooie was, ik zat op dat moment bij die wedstrijd zat ik op de tribune. Met Tom Egbers, met Freek de Jonge, met Danny Blind. En Ruud Gullitzer was er toen ook bij. Zaten we naar die wedstrijd te kijken. Die hoorden allemaal bij de NOS-crew als analist ook. Cruijff zat boven, die was er ook nog bij. En die wedstrijd is afgelopen. En wij hadden allemaal zoiets van, oh, wat een wedstrijd was dit. Zoveel overtredingen. En Cruijff die komt er ook bij. En nou, zoiets gezien, zei hij. Echt, hoeveel het een overtreding? Gullit ook, wat een overtredingen. En toen was het nieuw bij de, was dat toen de FIFA. Die kwamen dan met een A4'tje en daar stonden data op. Dat was tamelijk revolutionair. Hoeveel overtredingen, hoeveel corners, balbezit en meer van dat soort dingen. Wat nu normaal is, dat was toen vrij nieuw.
13: Uh-huh.
7: En Gullit pakt dat papiertje en die zegt, dit kan niet. Ik zeg, hoezo, dit kan niet. Ja, 25 overtredingen. Er zijn 20 kaarten geweest. 25 overtredingen is normaal ongeveer in een wedstrijd. Ik zeg, ja. Maar het klopte dus wel. Dus het bizarre was dat iedereen een beeld had en nog steeds heeft van de wedstrijd met de meeste overtredingen ooit. Dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet waar. Er waren maar 25 overtredingen. Het waren alleen 20 ernstige overtredingen.
13: Ja.
7: Dus dat zal ik van die wedstrijd nooit vergeten. En ook het ongeloof bij Cruijff toen hij die data onder zijn neus kreeg. Want ik was toen wel zo slim om mijn studio zo in te richten dat ik op de media compound de enige was met een televisie. Met een schoteltje met de kanaal digitaal toen nog erop. Met Nederland 1. Zodat iedereen kon bij mij die wedstrijden kijken. Dus iedereen kroop bij mij gewoon vanzelf die studio in. Dus
13: ja.
7: ik kon Cruijff interviewen, Blind interviewen. Nou, Freek de Jonge was er die avond. Danny Blind was er. En Gullit was er. Dus ja, mijn gasten liepen gewoon bij mij in mijn studio binnen. Omdat ze bij mij televisie konden kijken. En ik kon leuke radio maken. Dus ja, dat ga ik eigenlijk nooit meer vergeten. Bij het EK 2008 hebben we het ook nog gedaan. En toen kwam internet echt heel sterk op. En toen had het geen functie meer. Maar dat was gewoon radio tot in je vezels maken. Gewoon zelf een plek uitzoeken. Even bellen met het bedrijf. En u heeft een hoog gebouw. Mag ik een antenne bij u op het dak zetten? Nou, iedereen vond het geweldig. Die Duitsers die gingen helemaal werden ontvangen met broodjes. En weet ik wat allemaal. Zet hem hier maar neer. Ja, geweldig.
13: Maar dat is toch fantastisch. Dat is denk ik wat ons vak ook zo mooi maakt. Als je gewoon lekker kan pionieren. Kan frieken. Dit soort dingen kan verzinnen. En ook gewoon gaan doen.
7: Ja, maar dat is ook precies wat Radio Tour de France is. En dat het woord freaken is dan is het zoiets van je doet maar wat. Maar Radio Tour de France is, daar zitten mensen die zo goed in hun vak zijn. Dat je, en je bent 3 weken bij elkaar. Dus je groeit naar elkaar toe. Iedereen weet wat de ander doet. En dan vertrouw je daar op een gegeven moment ook op. Dus wat ik al zei, ik ben een control freak en een perfectionist. Dus ik hou alles in de gaten. Maar dat hoeft daar niet. En dat heeft iedereen wel een beetje in zich. Dus je weet dat je als regisseur je technicus niet in de gaten hoeft te houden. Of die het goede plaatje of jingeltje wel klaarstaan. Want hij is een van de beste die er zit. En die combinatie van allemaal mensen die heel erg op elkaar ingespeeld zijn. Dat iedereen gewoon inderdaad kan freaken op zijn eigen vakgebied. Dat maakt dan zo'n programma zo mooi om naar te luisteren. En zo sfeervol en zo tot in de details goed gemaakt.
13: Ja, nu noem je terecht al Radio Tour de France. Natuurlijk een fantastisch programma. Zeker. Ik bedoel, iedereen die het niet op heeft staan, die mist echt wel wat. En je hebt ook Radio Olympia gedaan natuurlijk. Dat is ook weer zo'n fantastisch programma rondom misschien wel het mooiste sportevenement ter wereld. Wat is voor jou nou persoonlijk het allermooiste event om te doen? Of het allermooiste soort radio om te maken?
7: Een van de meest bijzondere momenten, ik wou zeggen hoogtepunt, maar dat klinkt een beetje raar in dit verband. Het heeft niks met sport te maken. Dat was een uitzending rond in november 2017, Bataclan, Parijs, aanslagen. Ik weet nog, dat was een vrijdag, we hadden uitzending gehad. We waren om 11 uur klaar. Na ons kwam Met het oog op morgen. En wij sluiten de uitzending af, we praten nog een beetje bij. En we hadden altijd in onze uitzending al een correspondent gehad dat er iets gaande was, maar het was nog niet helemaal duidelijk. En we lopen weg, ik loop langs de studio waar Met het oog op morgen wordt gemaakt. En ik zie daar wat commotie en Wilco Boom is de eindredacteur. En ik zeg, is het erger, nog erger geworden? Ja, het is heel erg. Ik zeg, red je het? Hij zegt, nou ja, ik weet het niet. Ik zeg, nou weet je, mijn eindredacteur die moest nog een eind rijden. Dus die van langs de lijn, dus die ging weg. Ik zeg, weet je wat, ik woon vlakbij, ik blijf nog wel even. Dus ik ga op de redactie zitten en ik ga een beetje te tikken. Probeer mensen in Parijs te pakken te krijgen. En hij zegt op een gegeven moment, wil je naast Wilfried de Jong komen zitten? Want dat vindt hij fijn, om dat even met z'n tweeën te doen.
13: Ja.
7: Ik zeg, nou, als hij dat zegt, dan vind ik het prima. Want ik vind het vervelend als je jezelf opdringt.
13: Ja.
7: Dus we zijn gaan zitten. We hadden een kaal draaiboek. Niets, stond niets. Zitten, praten. Alleen maar in je oor van de regisseur. We hebben een specialist op dat gebied aan nu aan de lijn. We hebben die aan de lijn. Heeft dat en dat gedaan. Even 3 woorden dat je in ieder geval weet wie je aan de lijn hebt. En dan praten en af en toe schakelen met een verslaggever in Parijs. En toen hadden we net een Lucie-app op je telefoon. Ja, jij kent dat luisteraar misschien niet. Maar een Lucie-app is om een verbinding te maken met de studio die glashelder is. Dus zoals de mensen mij nu horen, hoor je dan ook een verslaggever in het veld. Dat hadden we toen net nieuw. En de verslaggever was in Parijs. Volgens mij waren er zelfs 2. Volgens mij toeval of het was rond die wedstrijd van Duitsland tegen Frankrijk waren ze daar. En die hebben zich verplaatst en belden toen in. Nou, je hoorde Parijs gewoon binnenkomen in zijn ergste vorm. Sirenes, knallen, van alles en nog wat. En dan zat je in een donkere studio. Dat was overdag ook zo, want er zaten geen ramen.
13: Mm-hmm.
7: Maar het was 's avonds laat. Je zat intiem met 5, 6 man een radioprogramma te maken over het ergste wat er ooit in Parijs, misschien wel op dat gebied, is gebeurd. En dan klinkt ramen op radiogebied, was dat fenomenaal. Want je zat er bovenop, je kon het nieuws brengen. En de sfeer was heel surrealistisch, omdat je er echt bijna echt in zat. Het was echt bizar. Dat ga ik echt nooit meer vergeten. En ik ben Wilfried een paar weken geleden nog tegengekomen in een wissel. Dus laat maar zeggen, langs de lijn omsteken was afgelopen. En ik kwam hem tegen, want hij ging het oog doen. En toen zei hij, weet je nog? En ik wist precies waar hij het over had.
13: Ja.
7: Bataclan, hè? Ja, Bataclan. Wat een avond was dat. Ja,
13: ja, het is verschrikkelijk dat dat gebeurd is. Maar
7: radiofonisch was het heel bijzonder, ja, om gemaakt te mogen hebben. Ja.
13: Absoluut. Ja. Kijkend naar dit wereldkampioenschap voetbal. Want ongetwijfeld heb jij natuurlijk dat ook wel in de gaten gehouden. Ja. Wedstrijden van
7: Oranje. Nacht sla ik even over, hoor. Kijk ik in de samenvatting wat terug.
13: Nou ja, terecht ook wel. Maar Oranje tot nu toe dit toernooi. Hoe kijk jij daarna?
7: Ja, als je het vergelijkt met teams als Engeland bijvoorbeeld. En Zweden waar we nu tegen moeten. Ja, ik mis een beetje de energie en het geloof. Op een of andere manier. Het pakt mij, het spel pakt mij nog niet. Het tempo is in mijn ogen te laag. Maar ik ben nogmaals, ik ben geen voetbalspecialist. Alleen ik vergelijk het nu met andere landen. Met de manier waarop Canada er bijvoorbeeld invliegt. Weet je wel, dan kan je zeggen, ja, ze kunnen misschien niet zo goed voetballen. Maar er zit wel energie in en tempo in. En dat mis ik nog een beetje bij Oranje. En het is een cruciaal duel tegen Zweden. Dat zijn we natuurlijk al gewonnen. En Dick ook.
13: Ja.
7: 5-1 was het, geloof ik.
13: Ja.
7: Dus ja, als we daar geen resultaat neerzetten, dan heb ik er een hard hoofd in, moet ik eerlijk zeggen.
13: Ja, en het wordt natuurlijk wel heel lastig tegen Zweden.
7: Zeker.
13: Die hebben een voorhoede waar je u tegen zegt. Met bijvoorbeeld een Jeukeres, maar ook een Alexander Isak.
7: Ja, maar het is natuurlijk wel bizar dat ze tot 2 weken geleden geen deuk in een pakje boter speelden.
13: Ja, dat
7: ze
13: is
7: hebben
13: ook 2
7: kamer net bereikt.
13: Ja, ja, ja.
7: Maar die coach die kan wel wat. Ik las net dat hij, geloof ik, in 2010 nog een 4e klasser in Zweden trainde. En die leidde helemaal tot aan de hoogste klasse en zelfs de Europa League. En dan wonnen ze nog een keer van Arsenal. Dus die man kan wel wat. En zo'n overwinning helpt natuurlijk wel wat hè, voor zo'n team. Dat begint te groeien, zelfvertrouwen aan alle kanten. Dus ja, ik hou me hard vast, maar we blijven Oranje.
13: Ja, maar ja, het kan alle kanten op natuurlijk. Maar Zweden, het is een wedstrijd ja, eigenlijk die 2 kanten op kan. Hè. Of je verliest hem of je wint hem.
7: Nou, je kan gelijk spelen.
13: Je kan ook gelijk spelen, ja inderdaad. Maar, maar het wordt wel een do-or-die wedstrijd. Want ja, daarna krijg je natuurlijk Tunesië. Nou ja, daar verwacht je in principe wel van dat je die wint. Maar
7: dan zou je 5 punten hebben als je gelijk speelt. Dan ben je natuurlijk wel door. Maar dan word je geen groepswinnaar. En dan kom je waarschijnlijk tegen een zwaar tegenstander gelijk.
13: Ja.
7: Ja. Ik heb het schema niet exact in mijn hoofd. Maar ik geloof dat de pool van Marokko en Brazilië, geloof ik.
13: Ja.
7: Dat we in die hoek dan terechtkomen. Ja, maar ja, het blijft een WK, joh. Dus ja, wat kan je ervan zeggen, weet je. Frankrijk speelde de eerste helft dramatisch. Dat je denkt, van wat is dat zeg. En de tweede helft spelen ze de ballen van het dak. De sterren van de hemel. Ja. Zeg het maar. Het is ook het moment van de dag, denk ik. En dat moet bij Oranje, moet het gewoon eigenlijk allemaal even samenvallen. Het zelfvertrouwen moet omhoog. Maar iets meer energie zou ik wel fijn vinden, eerlijk gezegd.
13: Is dat ook iets wat een beetje met elkaar samenhangt? Dat zelfvertrouwen wat misschien iets meer nodig is en dan een beetje dat gezapige, stropige wat er een beetje nu in zit?
7: Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je meer vertrouwen hebt, dan durf je net even een keer die bal tussendoor door het midden in te spelen. Naar de 10 of weet ik van wat. Of naar de spits. En als je geen zelfvertrouwen hebt. Dan denk je, oh, er staan 2 tegenstanders. En als je vertrouwen hebt. Dan zie je alleen je eigen speler staan. Snap je? Dus dat vind ik wel. Ik denk dat dat wel een verschil is. En hoe je dat zelfvertrouwen erin krijgt. Ja, je kan als coach volgens mij praten als brugman. En zeggen, jongens, wij zijn heel goed. En jullie kunnen goed voetballen. Of hoe dat dan gaat met een coach. Maar ik denk dat je moet het voelen. Dus je moet gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. En dan voelen van, ik ben lekker in vorm zeg. Goh, dat ga ik lekker. En daar dan nog een keer een mooi woordje van de coach eroverheen. En een Virgil van Dijk die nog een keer een schouderklopje geeft.
13: Ja.
7: En dan gaat het team volgens mij vanzelf wel groeien.
13: Ja. Is het gewoon misschien een keer goed als we er gewoon tegen Zweden gelijk eens even opklappen? Gewoon vanaf minuut 1?
7: Ja, maar zo zijn wij volgens mij niet. Volgens mij zijn wij een beetje meer, en dat gaan zij ongetwijfeld ook doen. Want zij hoeven niet zo nodig.
13: Nee, ja, ze hebben al 5-1 gewonnen.
7: Ja, ze hebben al 5-1 gewonnen. Het doelsaldo is al goed. En ik weet niet hoeveel gele kaarten ze hebben. Want dat telt volgens mij ook heel zwaar mee in dit toernooi. Maar ja, nee. Ik erop klappen, nee. Volgens mij, nee, en dan loop je in de eerste 5 minuten tegen een gele kaart op. Ja, dan heb je dat probleem weer. Nee, het zijn moeilijke keuzes hoor. Het zijn moeilijke keuzes. Ik denk niet dat het spel is van Oranje om er gelijk bovenop te klappen. Ik denk eerder dat ze even liever afwachten. Eigenlijk het spelletje wat ze tot nu toe eigenlijk vaker hebben gedaan. Ja, het is niet om aan te gluren soms. Ja, dat is het nadeel.
13: Dat is het enige nadeel, ja, inderdaad. Ja, ja. Maar realistisch gezien verwacht je dat we zaterdagavond wel met de winsten vandoor gaan? Of?
7: Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Als Zweden de vorm kan vasthouden, wordt gewoon heel moeilijk. En dan moet je blij zijn met een gelijkspel en dan Tunesië winnen. En dan hopen dat je in het toernooi groeit.
13: Ja.
7: Maar het wordt geen eitje. Om het maar even bij geel te houden. Dus ja. Nee. Ik loop niet over van vertrouwen, laat maar zeggen. Nee.
13: Nou, dat gaan we dan rustig afwachten. Waar ik het ook nog met jou zeker even over wilde hebben, is dat je theater ingaat.
7: Ja.
13: komende zondag is het zover in Naaldwijk, zeg ik.
7: Naaldwijk, Wiskantheater. Ja.
13: Vertel, wat gaat er gebeuren?
7: Ja, kijk. In 2017 werden we naar de finish van de Tour gestuurd. Omdat Tom Dumoulin en Kruiswijk het zo goed deden. En daar zaten we onder een partytent Radio Tour de France te presenteren. En heel veel mensen maakten foto's, kwamen naar ons toe. Want er hing een A4'tje waar Radio Tour de France op stond. En toen realiseerde ik me van, de Radio Tour de France is zo populair. Mensen willen zo graag ook onze verhalen horen met ons op de foto enzovoort enzovoort. Toen dacht ik Toecafé. Nou, hiernaast bij Beeld en Geluid is nu Toecafé inderdaad ook deze zomer weer. Dus daar ben ik heel trots op en heel blij mee. Maar toen had ik ook al het idee van als mensen niet naar ons konden komen, hoe kunnen ze dan naar ons komen? Nou, Toecafé is één voorbeeld. Maar als je drie wielrenners, gaat ook voor voetballers, maar ook voor wielrenners. Als je drie wielrenners uit verschillende generaties bij elkaar zet, komen de verhalen.
13: Ja.
7: En dat geldt ook voor Gio Lippens, die erbij is, verslaggever. 35 jaar in de Tour. De Theo de Rooij, 25 jaar in de Tour. De Tom Veders, die hem geloof ik drie keer heeft gereden. En van zijn fiets is getrokken door Cavendish. Een enorme valpartij die ook te zien is in de voorstelling. Dus als je die drie bij elkaar zet, komen de verhalen. En daar wilde ik wat mee doen. Dus toen heb ik tegen hun gezegd, maken jullie eens een top drie van jullie mooiste verhalen. Die jullie willen vertellen. En daar hebben we een selectie van gemaakt. Daar heb ik geprobeerd een beetje een rode draad in aan te leggen. In aan te brengen. En we zullen onderweg ook sidesteps gaan doen. Want zo gaat het nu eenmaal als je lekker zit te ooghoeren. We creëren op het podium een beetje een camping atmosfeer. Omdat heel veel mensen Radio Tour de France associëren met de zomer en met de camping.
13: Ja.
7: Zeker van vroeger. Dus wat we gaan doen is... Angela van Rijthoven is een hele goede chansonnière. Die komt af en toe ook wat Radio Tour de France liedjes zingen. En we hebben beelden van 1989. Greg LeMond, Laurent Fillon. 8 seconden het verschil. En ik heb in het archief het verslag van Radio Tour de France weten terug te vinden. Het was een enorme zoektocht, maar ik heb het gevonden. Dat heb ik eronder gemonteerd. Dus we gaan terug naar dat jaar ook. Naar die bijzondere ontknoping. Gio Lippens heeft daar een fantastisch verhaal bij. Hoe LeMond dat voor elkaar heeft gekregen. Dat hij met dat stuur, wat eigenlijk niet mocht, toch mocht fietsen. En daar het op heeft gewonnen. En Theo de Rooij gaat voor het eerst echt uitgebreid praten over de zaak Rasmussen. Dus die gaat echt openheid van zaken geven. Wat er nou allemaal die dag is gebeurd. Dat Rasmussen uit de Tour werd gezet.
13: Ja.
7: En de aanloop. En hoe dat nou van binnenuit werd beleefd. En we hebben beelden gekregen van de valpartij van Tom Veders in 2017. Toen hij door Cavendish in de massasprint van zijn fiets werd getikt. En de Tour moest verlaten een paar dagen later. Daar is een documentaire over gemaakt. Nieuwe Helden heet hij. Van Dirk-Jan Roeleven onder andere. En daar hebben we beelden van beschikbaar gesteld gekregen. Zodat je ook kan zien wat er nou achter die valpartij zit. Wat er daarna gebeurt. En wat er gebeurt op het moment dat je uit de Tour moet. Want vaak zie je dat niet. En in zijn geval was het ook nooit te zien. Maar zij reden met de camera daarbij. En die beelden mogen we ook laten zien. En er wordt ook enorm gelachen. Want er komen de meest waanzinnige anekdotes uit de Tour en Radio Tour de France naar boven. En het moet gewoon een leuke middag worden. En het wordt geloof ik 138 graden. Dus je zit lekker in de airco. Dus die middag. En doe het cadeau aan je vader. En op robertmeder.nl. Gewoon mijn naam.nl. Dan vind je ongetwijfeld wel. Nee, dat weet ik zeker. Vind je een linkje om eventueel nog een kaartje te kopen. Het is al redelijk vol. Maar er zijn nog wel wat kaartjes beschikbaar.
13: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Ga dat zeker doen tegen de mensen thuis. Ik heb eigenlijk ook wel benieuwd. Jij bent als radiomaker. Je zit in een studio. Je hebt regie op je oren. Maar voor de rest. Ja, je hebt niet echt bekijks natuurlijk. Nu zit je zometeen in een theater. In ieder geval 300 mensen. 600 ogen op je gericht. Dat is wel even wat anders, denk ik.
7: Ik ben bloednerveus. Echt. Het is zo raar. Je zit soms voor 500.000 mensen radio te maken en je ziet het niet. En nu sta je voor 300. Maar ik had nog nooit een theaterscript voor zo'n college geschreven. Dus ik heb het tot in detail uitgevoerd. Impresariaat zei van, ik heb nog nooit zo'n gedetailleerd script in mijn handen gekregen. Daar ben ik weer de perfectionist die bovenkomt. Dus ja, de opkomst zal zijn met iets moois van Hans Hogendoren, die ik ook eer. Hè, de man met de donkerbruine stem. Buiten is het 14 graden, die.
13: De man met wie het ooit begonnen is voor
7: met
13: jou.
7: Met wie het voor mij ooit begonnen is. Dus die eren we gelijk in het begin. De Radio Tour de France tune. En daar ga ik wat overheen zeggen. En ik ga uitleg geven over de tune. Enzovoort, enzovoort. En dan hoop ik dat die Radio Tour de France tune, als die op mijn oor klinkt, krijg ik energie. Vanuit mijn tenen tot aan mijn hoofd. Dus op het moment dat daar gebeurt en ik daar overheen praat alsof ik Radio Tour de France aan het presenteren ben, dan weet ik dat ik na ongeveer 30 seconden of een minuut ben ik tot ease, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. En dan hoop ik dat ik erin zit en dat het een hele mooie middag gaat worden.
13: Nou, ik maak me totaal geen zorgen over hoe jij pensioen doorkomt. Want volgens mij zit er een prachtige invulling aan.
7: Nee, ja, zeker. Is ook zo. Is ook zo.
13: Nou, Robert Meder, dank voor je komst naar de studio dat je hier wilde zijn.
7: Dank je wel, ik vond het erg leuk.
13: Ja. En nou ja, wie weet spreken we elkaar nog later.
7: Dankjewel.
13: En zometeen gaan we verder met deze uitzending. Gaan we in gesprek met Frank Theeuwissen, de directeur van Topsport Amsterdam. Meer tijd voor het WK Journaal.
0: All Sports Radio, Summer of Football, WK Journaal.
9: Quinten Timber mist komende zaterdag de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen. Timber is op dit moment het enige blessuregeval in de WK-selectie van het Nederlands elftal. De andere spelers zijn fit genoeg om in actie te komen tegen Zweden.
11: Oh, maar dat is toch wel zuur, hè, voor die familie Timber. Jurrie en ja. Al op voorhand uitgevallen met een blessure. En nu Quinten mist in ieder geval tegen Zweden. Nou, laten we hopen dat hij nog wel in actie kan komen later dit WK. Hij is natuurlijk ook al ingevallen, maar het zou toch wel mooi zijn voor hem. Anders was het wel heel erg zuur.
9: Ja, begon heel mooi, hè. Jurrie en Timber, die natuurlijk eerst geblesseerd was voor een hele lange periode. Vervolgens toch fit genoeg bleek te zijn om mee te kunnen. En nu uiteindelijk toch niet meer meeging. En nu

0: geslagen sinds de slag om Nuremberg in 2006 op een WK. Dat is toch bizar?
1: Ja, dat is ook vrij bizar inderdaad.
0: Ja. Nou, aan de andere kant, Italië heeft ook geen WK-wedstrijd verloren sinds 2014.
1: Dan nieuws over de Iraanse voetbalbond. Die gaat namelijk bij de FIFA een klacht neerleggen. Dit doen ze vanwege de reisbeperkingen die de ploeg is opgelegd tijdens het WK. Volgens een woordvoerder van de selectie kan het team zich daardoor niet in alle rust voorbereiden op de wedstrijd tegen België. In een verklaring klaagt Iran aan dat spelers en staf slechts een dag voor de wedstrijd mogen afreizen naar Los Angeles. Deze beperkingen zijn in strijd met het gelijkheidsprincipe voor alle deelnemende landen en het riskeert de voorbereiding te schaden, zo klinkt het.
0: Ja, zwaar terecht. En niet alleen dat, maar ook nog eens een keer dat ze... Nou, misschien dat ze zich nog net mogen omkleden naar de wedstrijd, maar dan moeten ze alweer zo snel mogelijk in nog net geen veewagens naar het vliegveld toe om terug te vliegen.
1: Ja, het is niet zo handig. En het is toch ook een terugkerend ding, hè, in dit WK-journaal. Elke keer al die reisbeperkingen en gezeur met visums.
0: Ja, nou ja, waarschijnlijk is het ook niet de laatste keer dat dit nog gaat gebeuren, dit WK. Maar dat terzijde. Voor nu, dankjewel weer voor dit WK-journaal, Joel Visser. En wij spreken elkaar maandag weer.
1: Yes, dankjewel Robert.
2: All Sports Radio. Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston tot Philadelphia. Mis niets van Oranje en Curaçao tijdens het WK voetbal.
0: Ja, er gaat in Amsterdam iets heel erg leuks plaatsvinden. We hebben namelijk te maken met 24 uur Amsterdam. Een populair stadsfestival waarbij telkens één specifiek stadsdeel 24 uur lang in de schijnwerper staat. En ook Topsport Amsterdam doet hier aan mee. Hebben al een keer meegedaan met 24 uur Zuid. Dat deden ze vanuit hun kantoor in het Olympisch Stadion. En nu gaan ze meedoen voor het eerst aan 24 uur Nieuw-West. En het mooie daaraan is dat een heel aantal topsportlocaties hun deuren gaan openstellen en iedereen die maar een kijkje achter de schermen wil nemen, die is van harte welkom om daar langs te komen. Ik ga erover in gesprek met Frank Theeuwissen, directeur van Topsport Amsterdam. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag Robert.
0: Ja, maar dit zijn toch fantastische events?
3: Ja, het is echt heel leuk dit, want een topsportlocatie is eigenlijk iets waar mensen over het algemeen niet komen, maar tegelijkertijd iets waar we ontzettend trots op zijn dat we hier in de stad hebben. Op een dag als deze is het natuurlijk een geweldige kans om een keer de deur open te zetten en het voor de bezoekers, of dat nou inwoners van het stadsdeel of andere Amsterdammers of mensen van daarbuiten zijn, een kijkje te geven in de keuken of in de medaillefabriek die we daar hebben.
0: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Nu weet ik dat er ook wel natuurlijk wel wat geheimen zijn achter een topsportlocatie. Hè? Je moet natuurlijk niet alles verklappen hoe je nou tot grote prestaties komt. Verwacht je nog veel spionage vanuit het buitenland?
3: Nee hoor. Nee. Het moet ook een beetje bescheiden zijn. Er is niet zo heel veel geheim. Hè? Je moet hard werken. Je moet goed eten, goed rusten. En goede faciliteiten hebben. En we vinden het heel mooi om die faciliteiten te laten zien. En wat we daar in die Westen, met name op het sportcentrum, ook meer doen. Samen met het sportcentrum daar. Ja, dat is echt de moeite waard om aan bezoekers te laten zien.
0: Nou, nu hebben jullie al eerder meegedaan met 24 uur Zuid. Olympisch Stadion natuurlijk, jullie hoofdkantoor. Dat is denk ik dusdanig goed bevallen. Dat mensen dachten van, daar willen we meer van zien.
3: Ja, we krijgen vaak de vraag van, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Wat doen jullie nou allemaal? Op het moment dat je dat gaat vertellen, worden mensen heel enthousiast van, dat wist ik eigenlijk niet. En wat doen jullie veel? En wat omvat het veel wat jullie doen? En dit is de kans om een keer, niet alleen op ons hoofdkantoor, waar we zeg maar in de theorie kunnen praten over, maar om nu ook in de praktijk de deur open te zetten en mensen de kans te geven om, van een maaltijd te proeven, om in de atletiekhal rond te lopen, in een slaggooi zelf te kunnen slaan met een honkbal en een knuppel. Maar zelf ook eens in een gym te kijken van wat gebeurt daar. En dan zie je wat voor faciliteiten er zijn. En dan is het niet meer theoretisch praten over, maar dan is het gewoon zien en ruiken en voelen wat er werkelijk gebeurt.
0: Nou, dichter bij topsport kom je wat dat betreft niet. Wat gaan jullie allemaal laten zien? Want er zijn natuurlijk zoveel verschillende facetten waar jullie op actief zijn.
3: Ja, wat we gaan doen, we gaan presentaties geven samen met topsporters die ze uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe ze zo'n programma beleven. We gaan rondleidingen doen door het sportcentrum ook meer. En in die rondleiding laten we ze zien wat de slagkooi inhoudt, waar de atletiekhal is, wat ik al zei, waar de high performance gym is. Ze kunnen een

0: hapje nemen van onze maaltijden. Dus er zijn heel veel zaken die we daar binnen kunnen laten zien. En waar mensen zelf, de studieruimte moet ik niet vergeten. En dit is de trainingsruimte, dus misschien wel goed om te vertellen. Waar het Nationale Honker Softbal traint, maar waar ook topsportverenigingen als Turns trainen. Vaak ook Team Paraatletiek. Dus het zijn wel mooie ruimtes waar echt Amsterdammers, Amsterdamse toptalenten trainen. Maar ook studeren en rusten en hun gymoefeningen doen.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat de deuren eigenlijk opengaan voor het, nou ja, tussen haakjes, normale publiek?
0: Nou ja, twee dingen. Eén is, wat je net al zei, het lijkt zo geheim. En nou, eigenlijk is het niet geheim, maar we willen daar rust en regelmaat hebben. Dus het moet daar geen instuif zijn. Nu kun je het een keer laten zien. En het andere is, ja, je wil ook dat Amsterdammers trots kunnen zijn op wat er in hun stad gebeurt. En wat ik vaak zeg, we zijn thuisbasis voor bijna 300 Team NL-atleten. Veel Amsterdammers weten dat niet, maar er komt toch een hoop Olympisch talent uit onze stad. En die is elke dag in onze stad aan het trainen. En wij als Amsterdam maken het ook mogelijk voor ze om dat te doen. En ik denk dat buiten al het andere wat er in Amsterdam natuurlijk aan mooie dingen gebeurt, dat het voor Amsterdammers en zeker voor de bewoners van Nieuw-West ongelooflijk interessant is om te weten dat dit gebeurt en hoe dichtbij het is. En dat ze eigenlijk heel trots kunnen zijn dat ze in Nieuw-West wonen en daar de thuisbasis voor zoveel Team NL-atleten kunnen zijn.
1: Want is het toch ook nog een klein beetje dat stukje onbekendheid? Iedereen kent natuurlijk Papendal als groot Team NL-centrum. Maar dat er één, veel meer centra, Team NL-centra zijn in Nederland. Maar dat ook in hun eigen achtertuin in Amsterdam er gewoon ontzettend hoog niveau aan sport bedreven wordt.
0: Nou, precies dat. Robert, je zegt het goed. En het is natuurlijk onze taak om dat voortdurend uit te dragen. Dus op het moment dat wij daarvoor gevraagd worden om dit te laten zien, is het voor ons ook een uitgelezen kans om buiten al het andere wat we doen, aan communicatie en marketingcommunicatie, om te laten zien aan Amsterdam en Amsterdammers. Ook jouw stad is een thuisbasis van Team NL. En niet alleen van Team NL, hè, want ook in zo'n sportcentrum bieden wij lokale topsportverenigingen, juist door die infrastructuur die we hebben, de kans om op het allerhoogste niveau te trainen. Dus daar zit ook die maatschappelijke waarde van de investering van Amsterdam en Team NL in die infrastructuur. Die maken we daar ook zichtbaar. Dus het is nou ja, weer een bouwsteentje om te laten zien, jongens, dit doen we allemaal. En hier mogen we echt met z'n allen trots op zijn.
1: Nu is dit morgen natuurlijk waar we het allemaal over hebben. Dan is 24 uur Nieuw-West. Voor de mensen die langs willen komen. Nou, gelukkig, het is allemaal gratis, hè? Dus je kunt echt gewoon binnenlopen. Maar er is natuurlijk wel een bepaald programma wat jullie volgen. Wat kunnen de mensen qua tijden zo al verwachten morgenochtend, morgenmiddag?
0: Ja, wij geven 3 presentaties en die zijn zo rond formeel 10 voor, maar zeg maar 11:45, 12:15 en 13:45. En na die presentaties geven we, die duren een minuut of 20, half uur denk ik. En daar is een topsporter bij die uit eigen ervaring kan vertellen. Daarna geven we een rondleiding door Sportcentrum ook meer. En dan, nou, ik zei dat net al, dan zie je de turnhal en de indoor atletiekhal en de high performance gym. Dus waar die Amsterdamse atleten eigenlijk elke dag trainen. En als je durft mag je in de slagkooi in samen met een speler van de Pirates. Om eens te kijken hoe je zelf kunt slaan. En daarnaast is er een fototentoonstelling over 35 jaar topsport in Amsterdam. En hoe wij bijdragen daaraan. En je kan maaltijden proeven. Wat ik al zei, we hebben natuurlijk een eigen keuken met heerlijke Fries vers maaltijden. Het is op het allerhoogste niveau worden die gemaakt. Dus het is ook leuk om daar een keer van te proberen. Dus er is van alles te doen voor jong en oud. Lekker warm. Binnen is het gekoeld. Dus ik zou zeggen, kom lekker binnen.
1: Ja, al is het alleen maar om af te koelen. Je bent van harte welkom.
0: Ja, we vinden het leuk als zoveel mogelijk mensen hier van deze gelegenheid gebruik maken om het eens een keer echt van dichtbij te zien. We noemen het altijd toch de medaillefabriek. En je komt er niet elke dag binnen, dus het is wel een unieke kans.
1: Nou ja, dan zou ik zeggen tegen de mensen, ga massaal morgen als je in de buurt bent naar Sportcentrum ook meer voor 24 uur Nieuw-West. Een kijkje in de medaillefabriek, zoals je dat terecht aangeeft. Frank Theeuwissen, directeur van Topsport Amsterdam. Dank voor je tijd en alvast heel erg veel plezier morgen.
0: Dankjewel.
2: All Sport Radio.

0: Cameron Whitecomb. Kingdom of Fear hoorde hierbij All Sports Radio Live. Waar in Nederland de ogen voornamelijk gericht zijn op het WK voetbal, is er momenteel een stuk dichter bij huis een WK aan de gang die minstens even zoveel aandacht verdient. Onze Team NL cricketvrouwen zijn in Engeland begonnen aan hun historische eerste WK 2020, de verkorte speelvorm in het cricket. Ja, wie enkel scorebord journalistiek bedrijft, die doet de essentie van de prestaties van onze vrouwen best wel tekort. Want hoewel de eerste twee duels qua resultaat dan wel eens verloren gingen, hebben onze vrouwen de huid tegen Bangladesh zeer duur verkocht. En tegen grootmacht India hebben ze andermaal het respect van de cricketwereld verdiend. En klaar is het toernooi daarmee zeker niet, want de komende weken zullen er nog 3 wedstrijden gespeeld gaan worden. Ik ga erover in gesprek met onze captain Babette Leden. Babette, voor jou nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar in Engeland?
1: Ja, het is echt heel goed. Het is een onwijs gave ervaring. En we genieten er onwijs van. En het is ja, gewoon echt een droom die uitkomt.
0: Hoe zijn jullie daar ontvangen?
1: Ja, echt als royalty moet ik zeggen. Het is gewoon ja, natuurlijk voor ons allemaal nieuw. Een WK spelen. Je wordt ook echt hier herkend op straat. En na de wedstrijd staan we allemaal handtekeningen uit te delen en selfies te nemen met allemaal fans. Iets wat in Nederland natuurlijk helemaal niet gebeurt. Dus dat is echt onwijs cool.
0: Ja, hoe anders is dat? Want ik kan me voorstellen dat er nogal wel een verschil zit tussen anoniem in Nederland je sport beoefenen en op straat herkend worden.
1: Ja, nee, het is echt onwijs gaaf. En ja, wat ik al zei, het is echt een ervaring die voor altijd bij ons blijft. En ja, waar we ook echt wel regelmatig bij stilstaan hoe ontzettend bijzonder dit is. Zeker voor ons als toch wel part-time cricketers. Is het echt heel speciaal. Want we speelden natuurlijk gisteren tegen India. Die zijn dit allemaal gewend. En die zouden wel eens met rust gelaten willen worden. Maar voor ons is het natuurlijk onwijs cool. En we krijgen er geen genoeg van.
0: Wat zijn de reacties die jullie vanuit het buitenland zo al krijgen op het feit dat jullie niet alleen geplaatst zijn, maar nu ook gewoon laten zien tijdens dit toernooi hoe goed jullie ook kunnen cricketen?
1: Ja, echt heel positief. Over de hele wereld krijgen we allemaal berichten van toch wel nieuwe fans die dan zeggen, ja, jullie hebben misschien niet de wedstrijd gewonnen, maar wel onze harten. Omdat we spelen wel echt best wel goed cricket en ik denk tot verbazing van heel veel mensen, omdat we wel het laagst gerankte land zijn dat meedoet. Dus het is allemaal heel bijzonder en mensen hebben ons natuurlijk ook nog nooit gezien, dus ze zijn over het algemeen heel erg positief verrast. Ik denk persoonlijk dat we nog wat beter kunnen dan dat we tot nu toe hebben laten zien. Dus hopelijk dat we dat in de volgende 3 wedstrijden, dat we er nog een wedstrijd kunnen winnen.
0: Nou, hoe zijn de reacties uit Nederland eigenlijk op wat jullie daar presteren?
1: Ja, ook heel positief. Ik denk iedereen is sowieso heel trots dat we er staan al. Maar ook, er zijn echt heel veel supporters elke wedstrijd die overvliegen en ons komen bekijken. En ook vanuit Nederland zelf wordt het heel erg gevolgd. Alles is op NOS ook te zien. Het wordt ontzettend meegeleefd en wij zijn niet de enige die van dit moment genieten, dus dat is wel heel bijzonder.
0: Inmiddels 2 wedstrijden onderweg dit toernooi. Gespeeld tegen Bangladesh. Een ploeg die op dagen best wel gelijkwaardig is met Nederland. Jullie spelen eigenlijk altijd alleen maar hele spannende wedstrijden, hè, tegen Bangladesh.
1: Ja, zeker. En ik denk wel dat dat laat zien hoeveel we afgelopen tijd vooruit zijn gegaan. Want toen we 6 jaar, 7 jaar geleden tegen ze speelden, toen hadden we echt geen schijn van kans. En ook toen we eerder dit jaar tegen ze speelden, kwamen we wel een beetje in de buurt. Maar hadden we ook, zaten we nooit echt lekker in de wedstrijd. Terwijl nu zijn we wel echt gelijkwaardig en is het super spannend. En is het echt op de dag zelf om te kijken wie er wint. Dus dat laat zien hoeveel we vooruit zijn gegaan en hoe hard we er allemaal voor hebben gewerkt. En het was wel echt heel jammer dat we net niet wonnen. Die eerste wedstrijd denk ik ook wel dat het was natuurlijk super spannend om je eerste wedstrijd te spelen. En je speelt in het stadion, er wordt vuurwerk afgeschoten en je zingt dan je volkslied. Het is allemaal heel bijzonder en overweldigend. Dus dat was ook wel, speelde misschien wel een beetje mee in de zenuwen. En ja, ik denk als we nu tegen ze zouden spelen, dat we ze wel zouden verslaan.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook nog misschien het gekke aan dit toernooi. Vooraf hebben jullie ook nog wat oefenpotjes gespeeld. Waaronder ook een paar keer tegen Bangladesh. Kun je elkaar dan nog wel zien en luchten, zeg maar, als je elkaar zo vaak in korte tijd tegenkomt?
1: Ja, ze zijn hartstikke aardig allemaal. En we zitten nu zelfs weer in hetzelfde hotel. Dus ja, het is ook wel bijzonder, want je ziet deze mensen in principe nooit. Alleen ja, op zo'n toernooi. Dus het is ook wel leuk om ja, wat verhalen uit te wisselen. Het is natuurlijk een heel ander land dan Nederland. En om te horen hoe zij trainen en dat soort dingen. Dus het, ja, nee, het is allemaal heel erg leuk en iedereen is onwijs aardig. Ook India gisteren, daar mochten we bij in de kleedkamer. Ze zijn natuurlijk eigenlijk allemaal onze idolen waar je dan tegen staat te spelen. Dus ze hadden wel door hoe bijzonder dat voor ons was. Dus ze nodigden ons uit om even te kletsen en elkaar te ontmoeten. Dus dat was wel heel erg cool.
0: Welk moment was dan voor jou misschien het meeste een beetje starstruck zijn op het moment dat je dan met India in gesprek gaat?
1: Nou, ik heb een shirtje geruild met een van hun beste batters. Dus dat was wel voor mij heel erg cool. En verder ook, ja, het moment dat je gewoon in het veld staat en zij staan te batten en je ziet ze gewoon in het echt. Want normaal zien wij ze natuurlijk alleen maar op tv. En je ziet ze gewoon in het echt een bal voor 4 of 6 slaan. Dan denk je toch wel van wow. Ze zijn wel echt heel goed, ook in het echt.
0: Ja, want hoe is het dan om tegen India te spelen? Wat gaat er dan door je hoofd, zeg maar, op het moment dat je dan op zo'n veld bezig bent met dat duel?
1: Ja, van tevoren is het natuurlijk wel echt een droom die uitkomt. Op het moment zelf ben ik natuurlijk wel meer met de wedstrijd bezig dan dat ik me echt de hele tijd sta te verbazen dat ik met de beste van de wereld op het veld sta. Maar ja, het is ja ontzettend cool. En ja, wat ik al zei, je ziet normaal deze mensen alleen op tv. En nu sta je dan, ja, sta je ze zelf, staan zij op jou te bowlen en ja, het is gewoon echt heel bijzonder. En ook, ja, vooral India is natuurlijk echt een cricketland waar cricket een religie is. Dus ook na de wedstrijd zijn er allemaal fans die helemaal gek worden als dan die Indiase speelsters langslopen. En om dat allemaal mee te maken is wel echt heel bijzonder.
0: Nu spraken wij elkaar vooraf aan het toernooi ook al. Was je bij mij in de studio? Daar was ik, moet ik heel eerlijk zeggen, zwaar onder de indruk van waar je eigenlijk allemaal op let en mee bezig bent als je sport bedrijft. Als je bent dat je dan tegenover India staat en je bent dan aan het betten, wat neem je dan mee uit zo'n wedstrijd? Wat valt jou dan op waar je denkt van hé, daar kan ik ook weer wat mee?
1: Nou, ik moet zeggen, ik denk dat je ziet natuurlijk normaal deze mensen op tv en dan ben ik me altijd aan het afvragen hoe zou het zijn als ik tegen ze zou spelen en als ik de ballen die zij bowlen, hoe zou ik ze slaan, zeg maar. En ik denk wel dat, ja, dat het eigenlijk, dat het gat tussen Nederland en India. Ja, tuurlijk zijn ze echt heel goed en ze spelen heel veel cricket en ze zijn heel ervaren, wat je heel erg merkt in hun de manier waarop zij spelen. Maar ik denk qua skills liggen we helemaal niet zo heel ver uit elkaar. En ik denk dat dat iets is wat ik zeker kan meenemen, ook persoonlijk. Ja, ik had best wel redelijk goed gebed, dus dan dat geeft wel veel vertrouwen en ja, ook extra motivatie om hard te blijven werken, om hopelijk nog meer WK's te mogen spelen.
0: Ja, want uiteindelijk het eindresultaat tegen India, was het boven verwachting misschien? Of?
1: Nee, ik denk dat we echt nog wel wat beter hadden kunnen spelen. Ze maakte uiteindelijk 210 runs. Ik denk dat dat eigenlijk 180 had moeten zijn door een paar foutjes in het veld. Maar ja, over het algemeen wel echt positief. En ja, zoals ik al zei, we hopen dat we dat alles nog samenkomt, dit toernooi, en dat we dan echt een team gaan verslaan.
0: Ja, want er zijn nu nog 3 wedstrijden te spelen dit WK, ja, deze groepsfase. Daar wordt nog gespeeld zaterdag tegen Australië en dan vervolgens nog op 25 juni tegen Zuid-Afrika en 27 juni tegen Pakistan. Wat verwacht jij van die duels?
1: Ja, Australië is het allerbeste land ter wereld. Dus dat wordt wel echt een uitdaging, maar wel super cool om dat te mogen doen. Het is ook persoonlijk mijn 100ste wedstrijd voor Nederland, dus het is extra bijzonder. En dan Zuid-Afrika en Pakistan zijn iets minder goed. Dus daar hebben we zeker een kans tegen als we, ja, als echt iedereen zijn beste dag heeft, denk ik. En dan kunnen we echt wel die verslaan. Dus ik denk dat we die proberen te winnen. Morgen wordt heel bijzonder, denk ik, om ja, echt de beste spelers van de wereld ja, opnieuw tegen je te hebben. En ook weer met heel veel publiek van thuis. Dus ja, super cool.
0: Ja, en dan dus ook nog eens een keer je 100ste. Krijg je dan ook nog iets speciaals vanuit de bond? Bijvoorbeeld bij het voetbal heb je dan zo'n speltje wat je krijgt?
1: Ik weet het niet, want er heeft nog niemand 100 wedstrijden voor Nederland gespeeld. Dus ik weet niet hoe dat zit. Ik ga hem morgen meemaken.
0: Nou, maar dat is toch wel bijzonder, Babette. De allereerste.
1: Ja, zeker. Ja, nee. Ik zit er ook al best lang bij. Dus ja, nee. Ik ben heel benieuwd en ik heb er onwijs veel zin in.
0: Nou, ik ga jullie heel erg veel plezier en succes wensen. Sowieso ja, veel plezier natuurlijk morgen tegen Australië. Ook natuurlijk om die ervaring op te doen. En ja, het zou natuurlijk mooi zijn als Zuid-Afrika bijvoorbeeld aan de zegenkar gereigd kan worden. Zoals dat zo mooi heet. Babette Leede, captain van onze Team NL Cricketvrouw. Dank voor je tijd en heel erg veel succes daar.
1: Dankjewel.
2: Sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, en dan is het al gelijk weer het einde van All Sports Radio Live van vandaag, van deze week, van deze vrijdag 19 juni. En mocht je iets van deze uitzending gemist hebben, is dat natuurlijk in de loop van de middag online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zou ik zeggen, blijf plakken, want direct hierna kan je luisteren naar aflevering 2 van Stupid Questions, waarin ik samen met Abe Straatsma van Voetbalflitsen in gesprek ga over Oranje en dit WK voetbal. Met een man die, laten we eerlijk zijn, altijd goed is voor gekke uitspraken. Pieter de Jong, a.k.a. The Champ, de man die natuurlijk in Afrika furoren maakt als trainer. Die staat online overigens, dus mocht je niet kunnen wachten, wat mij niet logisch lijkt, want een minuutje wachten en je kan lekker live luisteren, maar anders is hij online sowieso terug te vinden. En maandag om 12 uur is er weer gewoon All Sports Radio Live. En daarmee gaan we onder meer terugblikken op het Nederlands elftal. Maar we gaan ook die voormalige Deide Oosterburen van ons. En de manschaft is goed onder de loep nemen. Dat is voor komende maandag. Voor nu zou ik zeggen, blijf plakken. En anders zeg ik alvast tot maandag. Dag.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
6: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, heel goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: PIF, het Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een half miljard in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen, of zelfs in zijn geheel te kopen, de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyadh, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen nu natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudi's staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor 115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor 81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van 34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify 75 miljoen dollar. Dus het is nogal een verschil. Er is een verschil van om en bij de 40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm 80 miljoen en 20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op 100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer, coach, natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is 15 miljoen euro. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens 20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid, want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van 150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman, die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League, waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden, maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten dat Haaland weg zou gaan. Perez ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florino Perez zit niet stil. Dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor 120 miljoen per jaar. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, 120 miljoen. En dat is dus eigenlijk wat Barcelona betreft aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, dan heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij al hooguit over een rechter vleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileum award voor het tennisspectakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Ato Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO de weer heeft bijgetekend, zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team, dat het zo goed doet dit jaar, boekte in 2025 seizoen een winst van 166 miljoen pond. Op een omzet van 633 miljoen pond. De winst in 2024 was 117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal. Dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex als een van de sponsors van het toernooi aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van het wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, wil je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren merk. Heeft geen vooruitziende blik gehad, want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts, omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, ik kan even niet leveren. We hebben geen feest meer.
2: Ja, het is krankzinnig.
1: Oh, maar dat slijt al. Dit is toch echt. Oh, dit is wel echt een flater hoor. Hoe kun je nou. Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel feest zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden een ervaring dat ze met een hele hoop feest zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Beversport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie, Robert.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: What the hell?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep, Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus ja, dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Dus ja, wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, dus ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Dus ja, we hebben mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Maar daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen en toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht, hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen, maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten, maar die zijn volgens mij al zo goed als vol, begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld, maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald, heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf één nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is er eigenlijk de eerste vraag van, hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we of in shifts of een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder en we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op... Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nee, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: 22 kilometer.
2: Ja, dan kan
1: kilometer.
2: Die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Dat bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van, jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking, wat er eigenlijk allemaal in zit. Probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge zijn. Olde Speer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
6: Voetbal.
7: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal, 21% zegt de Olympische Spelen, 9% zegt de UEFA Champions League. Dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk. En 8% zegt de Super Bowl. Nou, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel dublures bij. En tenslotte een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitality programma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat in vergelijking met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1 plus 1 is 3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuigen van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechters zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het aloude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Dus. Maar ja, je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters, vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug staan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechters zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over, maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen. Maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Oh, nou, Michelob dus Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst instantie dacht van, hè, welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, ja, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken een 0.0 die overal zichtbaar is in de sport. Dus wat ik ook wel creatief vind, is dat met die, enerzijds ben ik er hartstikke tegen, die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions, wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola, die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Dus geen 0.0 dit keer. Dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico, hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer en heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie. Maar blessures voorbouwden uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluid is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een 4 miljoen dollar deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Dus Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuigen die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken, helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja. Ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al, die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team. Dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikt het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is dat natuurlijk Spaanstalig. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van nou daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd en dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft tot slot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Gato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zal bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen als laatste nieuwtje van het WK heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daarin direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En dat is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BV Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12 jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffelsfoods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, mocht komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan ZTS Groep, Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid en ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren. Ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf één nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van, hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts, of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op... Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: 22
2: kilometer.
1: Ja, dan
2: kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, de bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van, jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking, wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, ja, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen, ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: feiten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schelhuis, speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de

0: steeds een beetje dan een nare nasmaak? Of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
1: Nou, het is ook dubbel. Want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland. En die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten. Want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
0: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
1: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorbal. Dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
2: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchair stoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
1: Nou, dat is wel duur.
2: Ja, ik heb ze voorbij zien komen.
1: 15.000. Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
2: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is power chair hockey, nog wheelchair hockey.
1: De officiële term.
2: Ja, maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
1: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denken, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
2: en hoe ging dat ervoor?
1: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
0: En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
1: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. En maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
2: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
1: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
2: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer is vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Nou, dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Of is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeentes over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. 1, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
1: absoluut.
2: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
1: Nee, inderdaad. Hockeyen. Ja, zeker.
0: Ja, want toch even, misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
1: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in de sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook

0: Ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
0: Ja, dat is exact hetzelfde bij power jockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom wordt het, is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld 4,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
2: Ja, en het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is. Man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
1: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken? Als je het nog hebt over die punten. Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2, 2,5?
0: Ja, je ziet echt, op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede 3-punters. Die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
2: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
0: Nee, het is een no-contact sport inderdaad. Maar
1: dat zeg, anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
0: Ja, zeker.
2: Dat gebeurt wel natuurlijk.
0: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
2: De halfpunten, zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
0: die zetten de bloks inderdaad, net zoals in het basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Maar dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punten kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Hm. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het kan redden.
2: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
0: Absoluut, zeker.
2: En hoe zit dat bij jullie in team?
0: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen en dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
1: Terug naar het toernooi, want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja. Aanvallend goed te bezig.
0: Ja. Ja, nee, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. Nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen.
1: Ik noem even een 39-1 tegen Canada, ja. 30-4 tegen Australië. Is aardig.
0: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
2: En als ik dan kijk naar het materiaal. Hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken? Of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen? En zit daar dan veel verschil tussen?
0: Nou, de beste stoel vind ik die op de markt. Je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook in Canada bijvoorbeeld. Die heeft niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
2: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
0: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
2: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
0: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Dat.
2: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
0: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
2: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
0: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelhockey krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven en op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Unique Sport thuis ook kan laten zien.
2: Ja, zeker. En belangrijk. We hadden het voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst. Natuurlijk initiator, oprichter van Unique Sport. Zeker. Maar ook in het verleden natuurlijk wheelchair hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
0: Zeker.
2: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Unique Sport thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap. Maar het kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
0: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals powerchair hockey of powerchair voetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
1: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om het op het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
0: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden. En gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn. Maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken. Dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
0: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
2: Oh, dat is mooi.
1: Ja. Kijk, nou, laten we hopen dat lukt. Dan zijn we er ook bij. Dat ga ik je nog wel vast vertellen. En volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
0: Hopelijk. Jaar. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
1: Precies, precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers wel. Gefeliciteerd met WK Zilver.
0: Dankjewel.
3: Dit is Unique Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. 1, 2, 3.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raken was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eentje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk,
2: ja,
1: als dat kan.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

0: luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.
1: You know, some people just don't realize it.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapte Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald. Voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapte Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam, horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was, heb ik de eerste elke sterren toch ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo, 11 op Almierhout als head pro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurse was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ja, ik ben gewoon 23-jarige jongen, gewoon in Nederland. Wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: En nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Ben een Nederschot geworden.

0: We waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat is een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, laten we zeggen, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht, Benenskons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Dus klein is een familie in school. En daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, wel, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk, er was een golfbaan, de Lingewalse, 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede moment ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, als, laten we zeggen, architect. Dus wij hebben onze droom als jongens, hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
0: Ja, dus in het begin gingen we al een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen draineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
0: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is een inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Ierse atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
2: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
0: Ja.
2: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, we zijn bezig met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben er opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf en ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, kon haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
2: Ja.
0: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus en nog steeds, zij staat daarachter, dus dat is heel gaaf. En zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, 27 mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, wat blijft jou nou het meeste bij?
0: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
2: En daarvoor ook.
0: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
2: Ja.
0: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. We hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat is echt voor ons een record. Het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegenaan slaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En waar de hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ja, beter kan je niet beschrijven. Ja, Jeroen was ook fantastisch. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was heel bijzonder. Echt bijzonder jongens dat.
2: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Die hangt hier.

0: gedaan. En dan kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emme, hier ook wel geweest in uitzending. Golven met twee protheses. Onderbeenprotheses. Die sloeg in de baan al twee keer raak.
1: Dus ja, je kopt vijf ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste twee ballen raakt hij de ding. En dan de andere drie heeft hij bijna vijf keer geraakt.
0: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars. Het waren er 9 of 10, denk ik.
1: Nou, waren zes mensen in het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met één bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
0: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg. Dus
2: dat is goed nieuws. De opbrengst die ging onder meer naar Parenpaard, EK de Zebeltopen en dus het fonds. Waarom passen die drie doelen nou zo goed bij de Dutch?
1: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat was in 22 volgens mij voor het eerst leren kennen. Om ik was eerder met BMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Nick. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Nick en ook met Marielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
0: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
1: 23,
0: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
2: Ja, ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht. Wat was die gozer nou weer aan het nadenken? Ja, jij zegt volgend jaar al. Want ik zie mijn schema, zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
1: Klopt.
2: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
1: Voor mij was ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperking, de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. En dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien. En misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
2: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
1: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad. En de Seniors Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie, altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus is van heel gaaf.
2: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens zeg maar erop?
1: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Het is gewoon. Het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Dat is echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course. Dus de grond is hard.
2: Ja.
1: Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
2: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
1: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die heb ik iets meer tijd nodig. Kijk, één jongen de laatste keer die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal Hij had in één hand drie vingers, andere twee vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had twee protheses ook nog. Dus die, en die jongen speelt handicap 2, hè? Dat is heel goed. Hè?
2: Ja, ja.
1: Het is heel bijzonder. Dus we, mensen met hoge handicap, we hebben niks te klagen, hoor.
0: ik klaag ook niet.
1: Nee, maar, het is, nee, maar en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. Voor die, en sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur. Maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
0: Ja. Ja, en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen. Want het is echt, echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proud Funding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aan om dat ervoor te zorgen.
2: Nee, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie collega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
0: Ja, het is ook mooi. Dus nee, wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die hoofd zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
2: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
1: Nou, dat wordt volgens mij goed overlegd. We moeten wel contact met de sport, handicap sport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETK, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van Disabled Open met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
2: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending.
1: Zeker.
2: David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
1: Graag gedaan, dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: Yeah.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: PIF, het Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een half miljard in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen of zelfs in zijn geheel te kopen de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyadh, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen nu natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudi's staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor 115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor 81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van 34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Dus mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify 75 miljoen dollar. Dus dat is nogal een verschil. En er is een verschil van om en bij de 40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm 80 miljoen en 20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op 100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer, coach, natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is 15 miljoen euro. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens 20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid. Want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van 150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman. Die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League. Waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden. Maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten. Haaland weg zou gaan. Perez ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florino Perez zit niet stil. Dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor 120 miljoen per jaar. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, 120 miljoen. En dat is dus eigenlijk wat Barcelona betreft aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, dan heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij al hooguit over een rechter vleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileum award voor het tennisspectakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Ato Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO er weer heeft bijgetekend, zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team, dat het zo goed doet dit jaar, boekte in 2025 seizoen een winst van 166 miljoen pond. Op een omzet van 633 miljoen pond. De winst in 2024 was 117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal. Dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex als een van de sponsors van het toernooi aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, wil je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren merk. Heeft geen vooruitziende blik gehad. Want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts. Omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's, Victor, V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, we kunnen even niet leveren. We hebben geen feest meer.
2: Ja, het is een krankzinnig.
1: Oh, maar dat sluit al. Dit is wel echt een flater, hoor. Hoe kun je nou... Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel V's zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden ervaring dat ze met een hele hoop V's zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Bever Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.
0: Tot zover.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan ZTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
1: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
0: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
1: Ja,
0: Laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
1: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
0: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
1: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. We hebben mijn broers en ik, mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben we er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus, je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
0: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
1: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
0: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
1: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen en toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht, hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen, maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten, maar die zijn volgens mij al zo goed als vol, begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld, maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald, heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden Van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
0: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
1: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts, of ja, een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
0: Nee, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
1: ja,
0: die 22
1: kilometer. Ja, dan kan die er ook nog wel bij.
0: Precies.
1: Ja, precies.
0: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
1: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. In, ja, de bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet, vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten. En dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten er ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
0: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven. En ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
1: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
0: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
1: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
0: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
1: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
0: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
1: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
0: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Ja, en Olsperg, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
1: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het is het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal, 21% zegt de Olympische Spelen, 9% zegt de UEFA Champions League. Dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk. En 8% zegt de Super Bowl. Nee, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK-voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel dublures bij. En tenslotte een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitalityprogramma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat vergeleken met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1 plus 1 is 3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuige van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechters zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het aloude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Dus. Maar je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug gestaan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechters zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over, maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen. Maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Oh, nou, Michelob dus Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst instantie dacht van, hè, welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken 0.0, die overal zichtbaar is in de sport. Dus wat ik ook wel creatief vind, is dat met die, enerzijds ben ik er hartstikke tegen, die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions, wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola, die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Dus geen 0.0 dit keer. Nee. Nou ja, dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico. Hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer en heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie. Maar blessures voorbouwden uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluid is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een 4 miljoen dollar deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Dus Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuige die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Dan als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken. Helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja, ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al, die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team. Dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikte het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser-Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt, dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is dat natuurlijk Spaanstalig. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Hè? Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van nou daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd. En dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft tot slot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Hato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zal bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 1800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen, als laatste nieuwtje van het WK, heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daarin direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En dat is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BV Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht.

0: start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ja, ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus ja, dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
0: Ja, kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ja, ik hield ervan om gewoon ja, te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nou ja, nu zijn we een aantal jaar verder.
0: Ja, precies.
1: Dan kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in, ja. in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
0: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, ja. Oh, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen? Ja,
0: eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En ja, dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
0: Ja, dat wel, ja, eigenlijk. En ja, ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk, om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus ja, toen was het harde werken wel echt iets serieus, inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
0: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ja, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
0: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
0: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
0: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
0: Zeker, zeker weten. Dus. Ja, en nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
0: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
0: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
0: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
0: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
0: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, ja, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of

0: wel gaat, ja, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school?
1: Qua studierichting?
0: Ja, ik ga richting communicatie. Dus ja.
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Ja. Nou ja, dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
0: Ja. Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
0: Nee. Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Dus mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
0: Ja.
1: Wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
0: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus, je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het gewoon van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op... Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: die 22
2: kilometer. Ja, dan kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal ja. thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, dat bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven. En ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... Ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Wel een mooie prestatie natuurlijk, tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen. En dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
0: Absoluut,
1: natuurlijk.
0: Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak? Of heb je een beetje een plekje kunnen geven?
0: Nou, het is ook dubbel. Want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland. En die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten. Want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt. Ze werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
0: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball. Dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
2: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchairstoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
0: Nou, dat is wel duur.
2: Ja, ik heb ze voorbij zien komen.
0: 15.000. Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
2: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is power chair hockey, nog wheelchair hockey. Ja,
0: de officiële term.
2: Ja, maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
0: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denken, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
2: en hoe ging dat ervoor?
0: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
0: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. En maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
2: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
0: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
2: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Nou, dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Of is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeentes over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. 1, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
0: absoluut.
2: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
0: Nee, inderdaad. Hobbyen. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even, misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
0: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen.

0: Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in de sportrolstoelen. En we hebben floorball sticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
0: Ja, dat is exact hetzelfde bij power hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld 4,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
2: Ja, en het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is. Man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
1: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken als je het nog hebt over die punten? Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2, 2,5?
0: Ja, je ziet echt, op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede 3-punters. Die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
2: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
0: Nee, het is een no-contact sport inderdaad, maar... Ja.
1: Dat zeg, anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
0: Ja, zeker.
2: Dat gebeurt wel natuurlijk.
0: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
2: De halfpunten zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
0: die zetten de bloks inderdaad, net zoals in basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punten kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Hm. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het kan redden.
2: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
0: Absoluut, zeker.
2: En hoe zit dat bij jullie in team?
0: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen en dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
1: Terug naar het toernooi, want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed te bezig.
0: Ja. Ja, nee, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. Nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen. En,
1: ik noem even een 39-1 tegen Canada, 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
0: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed. Het offensief.
2: En als ik dan kijk naar het materiaal, hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen en zit daar dan veel verschil tussen?
0: Nou, de beste stoel vind ik die op de markt, je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook in Canada bijvoorbeeld. Die heeft niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
2: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
0: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
2: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
0: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Dat.
2: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
0: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
2: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
0: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelhockey krijg ik daar ook heel veel motivatie voor om fit te blijven. En op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Uniek Sport thuis ook kan laten zien.
2: Ja, zeker. En belangrijk, we hadden het voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst, natuurlijk initiator, oprichter van Uniek Sport. Maar ook in het verleden natuurlijk hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
0: Zeker.
2: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Uniek Sport thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap, maar kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
0: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals powerhockey of powervoetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
1: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
0: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden. En gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn. Maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken. Dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
0: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
2: Oh, dat is mooi.
1: Ja. Kijk, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn we er ook bij. Dat ga ik nog vast vertellen. En het volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij.
0: Hopelijk. Jaar. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
1: Precies, precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers wel. Gefeliciteerd met WK Zilver.
0: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.